0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: see me through.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
2: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering. Nee.

0: is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
9: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper 1 praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Want als het misgaat, ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
10: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
11: Let's Talk Business op New Business Radio.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
9: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
12: Some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

0: De wetgeving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
8: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je direct de handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom. Dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties durven publiekelijk te benoemen wat zij nog niet goed doen. En ze winnen daarmee precies het vertrouwen dat klassieke perfectiemarketingbedrijven tegenwoordig juist verspelen. De meeste merken communiceren één kant op, de positieve. Successen worden uitvergroot, vorderingen krijgen een mooie vormgeving, tegenslagen verdwijnen in de voetnoten of worden helemaal niet genoemd. Voor klassieke marketing is dat eigenlijk heel logisch. Maar voor impactgedreven organisaties levert die eenrichtingscommunicatie een probleem op. Want hun missie is per definitie nog niet af. Hun keten is per definitie nog niet perfect. Wie alleen de goede kant laat zien, vraagt eigenlijk om sepsis. Radicaal eerlijke communicatie draait dat om. De organisatie laat zien wat klopt en wat nog niet klopt. Wat er is gelukt en wat er is mislukt. Het lijkt riskant, maar in de praktijk blijkt het tegenovergestelde. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Als eerste, vertrouwen ontstaat door imperfectie, niet door perfectie. Onderzoek laat consistent zien dat de jongere generatie systematisch wantrouwt wat te gelikt klinkt. We zijn er nog helemaal niet, wint het van we zijn de beste. Als tweede, greenwashing wordt afgestraft. Eerlijkheid wordt beloond. Toezichthouders, journalisten en consumentenorganisaties prikken claims door. Wie zelf de ongemakkelijke waarheid benoemt, is minder kwetsbaar voor reputatieschade dan als iemand anders dat doet. En als derde, het versterkt de interne cultuur. Een organisatie die naar buiten eerlijk is, moet dat intern ook doen. Externe openheid dwingt interne actie af. Een van de meest krachtige impulsen tot echte verbetering. En belangrijk, dit is iets anders dan crisiscommunicatie. Crisiscommunicatie is reactief. Je legt iets uit nadat het al is misgegaan. Radicaal eerlijke communicatie is proactief. Je benoemt wat nog niet klopt, voordat iemand dat hoeft te ontdekken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de meest besproken voorbeelden in Nederland van radicale eerlijke communicatie kwam in 2024 van Seepje. Het natuurlijke wasmiddelmerk dat eerder dat jaar al ter sprake kwam. Wat deed Seepje? Ze bekenden, pagina groot en in al hun kanalen, dat hun producten minder natuurlijk waren dan ze tot op dat moment hadden gepresenteerd. Geen klein zinnetje in een footer, geen vraag en antwoord op de website, maar een grote, openbare zelfkritiek. Wat dit moment zo bijzonder maakt, niemand had Seepje aangevallen. Geen toezichthouder had iets gevonden, geen incident had de aanleiding gegeven. De openheid was volledig vrijwillig. En het effect was tegengesteld aan wat conventionele marketing zou voorspellen. Het vertrouwen in het merk groeide. Een paar feiten op een rijtje. Seepje is opgericht in 2013, is een B Corp en internationaal actief. Het ligt op zo'n 6000 verkooppunten. De eerste campagne werd gevoerd met als titel Was je wereld schoner? En dat zette meteen de eerlijke en eigenwijze toon neer. En de beweging die het merk inzette wordt gesteund door wereldwijde merken als Oatly en Patagonia. Het is tijd om te bellen met Jasper Gabriels. Hij is medeoprichter van Seepje. Hey Jasper.
2: Hi.
1: Leuk jou even te spreken. Jullie hebben in 2024 pagina groot in de krant erkend dat jullie producten misschien minder natuurlijk waren dan jullie hadden gezegd. Wat ging er aan vooraf en wat hebben jullie geleerd over wat radicaal eerlijk communiceren doet voor je merk en voor je organisatie?
2: Ja, bij Seepje zijn we altijd open en eerlijk. Het is ook een van de kernwaarden. Het zit heel erg in Melvin en in mij als oprichters, maar ook in de mensen die bij Seepje werken. En dat gaat over zowel de dingen die goed gaan, als ook over de dingen die misgaan of niet goed gaan. Nou, in dit geval ging het over een hercertificering, waarbij bleek dat ingrediënten die eerst als natuurlijk werden bestempeld, dat nu niet meer werden. En dat we dus eigenlijk ten onrechte hadden gezegd, dat deel van het product is natuurlijk. Nou, is het zo dat we proberen heel veel dingen en als iets nog niet goed genoeg gaat of blijkt te werken, dan moet je daar gewoon eerlijk over zijn. En dat helpt juist ook heel erg om onderneming te kunnen blijven met elkaar. Om verandering te creëren, dingen te proberen, risico's te nemen. En ik vind ook echt dat als 100% goed zou gaan, ja, dan ben ik ontevreden. Dan hebben we niet genoeg geprobeerd, niet genoeg fouten gemaakt met elkaar en zijn we dus blijkbaar niet genoeg aan het ondernemen.
1: Ja, dan begrijp ik dat eerlijkheid een prachtige kernwaarde is. Zit de Nederlandse markt en de Nederlandse consument te wachten op al die informatie?
2: Nou, dat is best wel een interessante vraag. Ik denk een deel wel, maar het gaat ook over gevoel. Dus het gaat niet alleen maar over informatie en snap ik het en is het rationeel te rijmen, maar ook over voel ik nou dat een merk oprecht en eerlijk met mij communiceert. En ik denk dat dat eigenlijk belangrijker is. Dat je een bepaald vertrouwen creëert onder een groep met potentiële kopers, met klanten, fans. En dat je daar heel erg veel uithaalt.
1: Mooi. Helder hoe je dat neerzet. Dankjewel Jasper en blijf het goede werk voortzetten. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Radicale eerlijkheid begint niet met je communicatie naar buiten, maar met een eerlijk lijstje binnen. Maak deze week een intern lijstje. Wat klopt er aan ons verhaal naar buiten? En vooral, wat klopt er nog niet helemaal? Niet om meteen op te lossen, begin maar gewoon met opschrijven. Doe het samen met een collega die de neiging heeft om kritisch te zijn. Je hebt misschien maar 10 tot 20 minuten nodig en een bloknoot en je bent begonnen. Als tweede, kies van dat lijstje dan 1 onderwerp dat je buiten graag zou willen erkennen. Niet vandaag, dat kan ook over een paar weken. Niet alles in 1 keer, 1 onderwerp. Bij Zeepje was dat de erkenning dat hun producten nog minder natuurlijk waren dan ze eerder hadden geclaimd. Dat is moedig, maar tegelijkertijd ook eenvoudig. Kies het meest in het oog springende gat tussen jullie verhaal en de werkelijkheid. En begin gewoon daar. En als laatste, bouw 1 terugkerend eerlijk moment in je communicatie in. Bijvoorbeeld 1 keer per jaar, een dag van de waarheid of een dag van de eerlijkheid. Maak het een rubriek in je nieuwsbrief of zet het op je website. Laat het in ieder geval doorklinken in je MT. En bespreek het met al je medewerkers op de werkvloer. 1 dag om de eerlijkheid in ieder geval te beginnen. Wil je dat klanten, medewerkers en je pers je serieus blijven nemen? Begin dan niet met het uitvergroten van je successen, maar met de moed om iets te benoemen dat niet klopt. De stap voor deze week. Schrijf 1 regel op over jouw organisatie waarbij je buiten misschien een ander verhaal vertelt dan binnen waar is. Bespreek dat lijstje met 1 persoon die je vertrouwt. Die ene regel. Pak er 5 minuten voor. Bespreek wat je ermee wil. Wil je meer weten over deze inzichten en hoe je als organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind bij Business Insights. Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons natuurlijk niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren en meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwverkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Olivier de Neven.
9: Ja, goeiedag. Azijn. Je gebruikt het bijvoorbeeld in de keuken of om dingen schoon mee te maken. Maar achter zo'n alledaags product gaat een internationale wereld schuil. Burg Group begon decennia geleden als familiebedrijf, maar produceert inmiddels internationaal zo'n 400 miljoen liter natuurazijn en limonadesiroop per jaar. Maar hoe groei je internationaal terwijl je tegelijkertijd duurzaam wilt produceren? Ik ben Olivier de Neven en onder andere dat vraag ik zo meteen aan Patricia Surendonk, CEO van Burg Group, en Andrea Bolhuis, duurzaamheid. Manager. Over familiebedrijven en huismerken, maar ook over circulaire flessen en hun recente B Corp certificering. Is duurzaamheid mogelijk zonder dat je producten duurder worden? En hoe krijg je 7 fabrieken, leveranciers en klanten mee in dezelfde beweging? Dit is Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Olivier de Neven.
9: Ja, goedemorgen dames hier in de studio. Patricia, Andrea, fijn dat jullie er zijn. Patricia, laten we bij jou beginnen als grote baas, CEO van Burg Group. Jullie bestaan sinds 1947. Wat zou de oprichter van Burg Group nu nog herkennen in het bedrijf en wat absoluut niet?
10: Ik denk dat hij zeker de cultuur herkent. He, want eventjes voor alle duidelijkheid. Wij zijn nog steeds een familiebedrijf. Mm-hmm. En mijn schoonvader heeft het opgericht in 1947. Toen was hij actief met eigenlijk slechts het vullen van flesjes Naturazijn en limonadesiroop. Begon hij heel snel zelf limonadesiroop te maken. En pas sinds de jaren 70 maken wij ook Naturazijn.
9: Ja.
10: Wat ons eigenlijk ook meteen een soort grote voorsprong heeft gegeven. Want waarschijnlijk een beetje kan je een soort inbeelden, die houten vaten waarin azijn gemaakt werd. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij overgeslagen. We zijn onmiddellijk overgestapt op RVS en hadden daarmee de mogelijkheid om toch eigenlijk veel innovatiever te zijn. En tot op de dag van vandaag zijn we dat eigenlijk ook.
9: Ja, dus met een voorsprong begonnen en die voorsprong vastgehouden.
10: Ja.
9: Zo zou je het kunnen zeggen.
10: Ja.
9: Moet je wel even uitleggen, dan gaat het ook wat meer leven bij mij en bij onze luisteraars natuurlijk. Limonade begonnen. Waarom limonade? Zat daar een gedachte achter?
10: Hij kocht eigenlijk een fabriekje die azijn vulde.
9: Ah.
10: Maar omdat hij uit de zoetwaren kwam, lag zijn interesse ook bij zoetere producten. Dus hij, vandaar dat hij eigenlijk ook begon met siroop. En in de basis ging het gewoon om product in een flesje stoppen.
9: Ja.
10: Dus wat dat dan is, dat
9: maakt dan eigenlijk niet zoveel uit.
10: Dat maakt eigenlijk niet zoveel
9: uit. Nee, dus het is hetzelfde productieproces voor een deel. Het spul in het flesje stoppen.
10: Toen ging het natuurlijk puur om vullen.
9: Ja.
10: Dus siroop maken is daar heel snel bij gekomen. En dus later dat het produceren van azijn. En eigenlijk is hij heeft hij mee kunnen groeien met de opkomst van het supermarktkanaal.
9: Mm.
10: En we zijn natuurlijk gevestigd op Noord-Holland, zeg maar. Dat is ons hoofdkantoor. En daar heb je natuurlijk nog steeds de Albert Heijns, toen nog de Deens, de DK's.
9: Ja.
10: En hij kon eigenlijk meegroeien met die ontwikkeling.
9: Het epicentrum van de supermarkt.
10: Ja, ja, ja,
9: daar
10: ja,
9: zitten jullie
10: ja, ja,
9: dichtbij. En dat was meer gelukt aan wijsheid misschien wel op dat moment. Of,
10: nou, in feite.
9: Ja.
10: In feite, ja.
9: 1947 dus, ik zei het al. Wanneer veranderde Burggroep nou van dat kleine, schattige Nederlandse familiebedrijfje in zo'n echte internationale, serieuze onderneming? Wanneer denk je dat dat omslagpunt nou is gekomen?
10: Ik zou eigenlijk zeggen dat is eind jaren 90. Onder leiding van mijn man. Die heeft echt de droom van ik wil de grootste van de wereld worden. En nog steeds is dat eigenlijk onze ambitie. En ambitie hebben ze natuurlijk altijd heel goed.
9: Ja, zeker.
10: Dus vanaf zeg maar de jaren 2000 hebben wij eigenlijk in feite de Europese vestigingen die wij nu hebben, hebben we overgenomen. Het zijn eigenlijk ook allemaal familiebedrijven van oorsprong. Vaak nog ouder dan wij zijn. Hè. We hebben ook een merk wat al 100 jaar bestaat, bijvoorbeeld in Tsjechië. Alleen in Amerika, waar wij sinds 2-3 jaar ook zitten, zijn we echt gestart met zelfbouwen met een greenfield.
9: Gewoon helemaal from scratch, zoals ze daar zouden zeggen.
10: Ja, ja,
9: ja. En dus ben je zegt van nou, ons doel is om de grootste te worden. Hè? Hoe ver zijn jullie op dat vlak? Internationaal gezien dan?
10: Nou, we gaan best aardig, moet ik zeggen. We zijn de grootste van Europa.
9: Ja, op azijngebied dan?
10: Op azijn, of, ja. Dus er zijn wel bedrijven in Europa die groter zijn dan wij. Maar die doen dan ook andere dingen. Wij zijn de enige die echt sec gefocust is op Naturazijn produceren.
9: Ja, ja.
10: We zijn zeg maar de tweede, derde van de wereld.
9: Oké, dus dat gaat wel de goede kant op. Ja. Maar er is nog wat te winnen.
10: Ja, ja, ja, ja, maar de grootste is ook wel echt groot.
9: Oké, dat is nog wel een afstandje.
10: Ja.
9: Oké, dat is een beetje Usain Bolt en jullie zijn een hele goede. Nou ja, laat ik die vergelijking niet afmaken. Maar het gaat goed, maar het kan nog naar dat doel toe. Er kan nog even een paar stappen
10: gezet
9: worden.
10: Er is gewoon nog werk aan de winkel. Ja. Dat is goed.
9: Laten we daar straks over verder praten. Ondertussen hebben we ook hier een duurzaamheidsmanager in de studio zitten. En daar gaan we het straks natuurlijk ook veel over hebben. Ja. Jullie produceren vooral huismerken bij Burggroep. Daardoor zijn jullie eigenlijk een groot bedrijf dat voor consumenten grotendeels onzichtbaar is, toch? Heeft dat ook voordelen wat jou betreft?
11: Nou ja, dat maakt het soms lastiger. En aan de andere kant kan je ook meer gewaagde keuzes maken. Of soms even een stapje terug doen. Als je erachter komt dat toch bepaalde keuzes niet haalbaar zijn. Of niet op een bepaalde termijn haalbaar zijn.
9: Mm-hmm.
11: Maar uiteindelijk zijn onze klanten, onze retailklanten natuurlijk ook heel kritisch.
9: Ja.
11: En het is heel leuk om samen met hen die duurzaamheidsreis in te gaan.
9: Ja, dus op die manier kan je, ondanks het feit dat je bij consumenten niet per se een bekend merk bent, kan je door die klanten bij de supermarkten bijvoorbeeld toch ook laten zien van kijk, wij zijn heel duurzaam bezig.
11: Ja, zeker. Ja.
9: Ja. Ja. Als je het hebt over dat familie-eigenaarschap, ik weet niet, hoe lang werk jij eigenlijk al bij Burggroep, Andrea?
11: Ik werk hier nu 5 jaar.
9: Oké, dus dat is al wel weer een tijdje. Daarvoor neem ik aan, ik wil je zeker niet oud noemen, maar heb je ook al bij andere bedrijven gewerkt?
11: Klopt.
9: Ja. En in die tijd, waren dat ook familiebedrijven of waren dat juist grotere?
11: Nee,
9: internationale.
11: Juist, grotere eigenlijk. Ja? Dus ik heb hiervoor in de consultancy gewerkt bij KPMG.
9: Ah ja.
11: Dus juist veel grote bedrijven geadviseerd op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor bij Ahold, Albert Heijn.
9: Kijk.
11: Gewerkt.
9: Ja, ja. Van oorsprong natuurlijk ook een familiebedrijf, maar al lang niet meer. Qua opzet. Heb je gemerkt in jouw afgelopen 5 jaar bij Burgergroep dat het ook echt een familiebedrijf is in hoe het werkt?
11: Ja, wat ik heel erg kenmerkend vind is dat wij een heel open en familieachtige bedrijfscultuur hebben. Dus veel mensen werken er al lang. Er is veel samenwerking, veel openheid naar elkaar. Dus mensen gaan echt op een heel leuke manier met elkaar om.
9: Ja.
11: En er is echt ook natuurlijk oog voor de toekomst, voor de volgende generatie die uiteindelijk het bedrijf weer gaat overnemen.
9: Ja, want staat er al iemand klaar, Patricia?
10: We hebben al een deel van de aandelen overgedragen naar de volgende generatie.
9: Mm-hmm.
10: Die zijn betrokken.
9: Oké. Ja. En dus blijft het in de familie?
10: Blijft zeker in de familie.
9: Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe ervaar jij dat? Je bent natuurlijk de CEO. Jij bepaalt het uiteindelijk als grote baas. Dat familiebedrijf, hoe je daar ja, je bent een beetje met je hoofd aan het schudden. Hoezo? Bepaal je niet uiteindelijk alles?
10: Nou, nee, dat vind ik op zich niet. Weet je, we hebben gewoon een heel goed team van mensen.
9: Mm.
10: Die ieder heel veel kennis hebben op hun gebied.
9: Ja.
10: Dus met elkaar bepaal je toch ook een richting.
9: Ja, niet top-down natuurlijk.
10: Ja. En natuurlijk precies ergens toplijn wordt er vanuit de familie natuurlijk. En zeker zoals duurzaamheid is echt een route die we als familie heel belangrijk vinden.
9: Ja.
10: Maar uiteindelijk doe je het gewoon met de mensen in de organisatie, met de collega's.
9: Ja.
10: Werk je daar gezamenlijk aan en maak je ook die visie.
9: Ja. Jij bent zelf dus, van oorsprong was je geen onderdeel van de familie, als ik het zo goed hoorde. Jouw man wel.
10: Ik ben koude kant.
9: Ja, nou, dat vind ik al zo naar om te zeggen. Maar ik dacht, ik doe het een beetje omhuld. Hè? Maar dat betekent dus dat jij niet van jouw pad stond niet van tevoren vast. Nee. Toen jij in de wieg lag, was het nog niet duidelijk dat jij CEO van Burgergroep zou worden, zullen we maar zeggen. Voor de andere kant van de familie wel natuurlijk, in dat opzicht. Merk je dat ook? Dat zo helemaal leeft in zo'n organisatie? Van, komt de volgende generatie weer aan?
10: Nou, het grappige is, want je hebt helemaal gelijk, eigenlijk was ik natuurlijk ook niet voorbestemd om deze rol te doen. He, dus nee, de omstandigheden maakten dat uiteindelijk, mijn man is een stukje ouder dan ik ben, dus hij is ondertussen met pensioen.
9: Mm-hmm.
10: Op het moment dat aangekondigd werd, zou ik maar zeggen, dat ik algemeen directeur werd, daar had eigenlijk de organisatie, vond dat helemaal prima. Maar je ziet wel dat het heel belangrijk is om als familie echt die connectie te maken met het bedrijf. Te laten zien dat je er bent en dat je echt betrokken bent. Want dat is wel heel belangrijk voor de mensen.
9: Ja, ze zeggen altijd familiebedrijven die denken meer lange termijn. Is dat ook hoe jij dat ervaart, Andrea?
11: Ja, ik zie dat wel zo. Ja, zeker. Natuurlijk ook als je kijkt naar een beursgenoteerd bedrijf, dan heb je toch die aandeelhouders die in je nek hijgen. Terwijl hier kunnen we ook meer lange termijn investeren. We kijken meer lange termijn. En dat maakt echt wel dat je ook, denk ik, betere keuzes kan maken.
9: Ja, ik vertelde het net al. Jullie verkopen ongeveer 400 miljoen liter per jaar. Bijna niet voor te stellen hoeveel dat is. Kun je bij zo'n omvang nog ondernemend en flexibel blijven eigenlijk?
11: Nou, wat ons kenmerkt, hè, dat gaf Patricia net ook al aan. We hebben vanaf het begin eigenlijk heel moderne productiefaciliteiten gehad. En ik vind het echt heel erg opvallend dat we blijven super investeren in onze fabrieken.
9: Mm-hmm.
11: Dus ook als ik met bezoekers bij ons langskom, dan krijg ik altijd de opmerking, oh, wat ziet het er hier modern uit en mooi. En natuurlijk ook energie-efficiënt. Nou ja, en dat maakt natuurlijk ook, hè, duurzaamheid en ook winstgevendheid kunnen ook gewoon super hand in hand gaan. Dus ja, ik vind dat ook heel mooi om te zien.
9: Ja, dat zeg jij nou wel, maar daar gaan we natuurlijk straks nog wel even verder op in. Want dat wil ik wel even meer over weten natuurlijk, maar of dat kan.
10: Misschien toch even om daarop in te haken. Ja. Want het is natuurlijk wel, weet je, als familie maak je natuurlijk wel een keuze om op een gegeven moment te zeggen van wij investeren elk jaar in ons bedrijf.
9: Mm-hmm.
10: Je kan het eruit halen, zou ik maar zeggen. Of je kan het erin laten.
9: En je kan ook lekker gaan rentenieren op een gegeven moment natuurlijk.
10: Bijvoorbeeld, maar dat is wel echt een bewuste keuze om daarin ook elke keer gewoon te zorgen dat we voor blijven lopen. En dat kan op allerlei gebieden. Als je nu kijkt, dan investeren we in lijnen. Maar dat betekent weer dat we bijvoorbeeld minder plastic kunnen gebruiken. Voor onze flessen en zo verder. En dat is natuurlijk uiteindelijk, gaan wij echt wel voor die voor die lange termijn. Zo. We hebben gewoon een lange adem.
9: Ja. Ja, dat helpt. Ja. Je weet ook, we doen het niet alleen voor onszelf, maar we doen het ook weer voor de generaties /generaties na ons.
10: Ja.
9: Dat is echt anders. Ja. Wat was nou het moment waarop je dacht, in al die afgelopen jaren, sinds 1947, van nou, we zijn nu wel een beetje misschien te snel gegroeid. Het gaat iets te hard nu.
10: Dat zijn overigens wel de meest leerzame periodes.
9: Nee, nou, nou vraag ik ernaar, ja.
10: Ja, we hebben in Eergewaard, waar ons hoofdkantoor zit, hebben we nog een heel groot verbouwproject gehad. En daar hebben we op een gegeven moment keuzes in gemaakt van het moet zo snel mogelijk. Nou, toen lag op een gegeven moment echt, ik geloof op 6-7 kanten lag het open. En iedereen was in de stress en het was één grote narigheid. Mm. Dat was voor mij echt een moment dat ik dacht, ja. Zo moet het dus niet.
9: En hoe snel heb je dat weer kunnen, zeg maar, dat tempo weer zo gelijk kunnen trekken?
10: Uiteindelijk hebben we denk ik daar, is het 1 jaar dus verlieslatend geweest. Mm-hmm. Maar het volgende jaar waren we weer winstgevend, om het zo maar te noemen. En was dat eigenlijk ook een punt dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden van oké, wacht even, hoe doen we het nu?
9: Ja.
10: En wat zien we voor stip op de horizon en wat is er eigenlijk nodig om daar te komen?
9: Ja.
10: Toen hebben we wel een aantal veranderingen doorgevoerd.
9: Dat was een goede les.
10: Ja, precies. Maar, goede les.
9: Over goede lessen gesproken. Ik heb ook elke aflevering businessvragen voor mijn gasten. En dat zijn vragen die uit een soort vriendenboekje komen, zou je kunnen zeggen. Maar dan zakelijk. Dus zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Komt-ie? Ja, het is nog een beetje stil zo. Nou,
11: ja.
9: Ik weet niet wat ik kan verwachten. Nou, hier komt-ie.
12: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
9: Laat ik die eens aan Andrea voorleggen. Heb je wel eens van een zakelijk dilemma wakker gelegen? En zo ja, welke?
11: Ja, zeker. Nou ja, wij zetten natuurlijk in op duurzaamheid. En dat gaat over grote dingen. En dat gaat ook over de dingen die zichtbaar zijn in de fabriek, die soms wat kleiner zijn. En dat gaat bijvoorbeeld op het scheiden van ons afval. We hebben een doelstelling om zo min mogelijk restafval te hebben, dus zoveel mogelijk te scheiden. En uiteindelijk zie je dat we daarin al mega stappen hebben gezet. We doen het daar echt wel goed. En het is niet meer alsof we daar heel veel impact hebben. Maar ik vind het wel belangrijk om daarop te blijven sturen. Omdat onze collega's in de fabriek, de meeste collega's, dat is wat zij zien van duurzaamheid.
9: Ja, ja.
11: En toch zie je dat het soms ook lastig gaat. En dat vind ik soms wel een dilemma. Van, ik weet dat het weinig impact heeft. Mm-hmm. Het loopt soms niet helemaal. Of ja, je moet er moeite in blijven steken.
9: Ja.
11: Maar aan de andere kant wil ik het ook niet loslaten. Want het is wel hetgene wat de collega's zien dat wij doen aan duurzaamheid.
9: Juist. Ja, en dat is dus wel iets waar je af en toe van denkt. Hè, draai me nog een keer om en dan lig ik even te woelen.
11: Ja, dat ik denk, moet ik daar nou harder nog ingaan? Zeggen dat ze er meer op moeten investeren, meer tijd in moeten steken. Of zeggen we, hè, we gaan toch voor een nieuwe machine met lichtere flessen, wat uiteindelijk veel meer positieve duurzaamheidsimpact heeft. Waar de mensen dan hun tijd. Uiteindelijk, het gaat ook een beetje om tijd verdelen natuurlijk. Ja. Waar steek je die tijd in?
9: Ja, nou, dat lijkt me iets om het zeker zo meteen verder over te hebben. Waar steek je die tijd precies in? Waar leg je de focus op? Over een paar minuutjes gaan we verder de diepte in. Onder meer over jullie purpose. Restoring a natural living. Nou, wat dat betekent. En of dat geen lege huls is, daar hebben we het zo over. Maar eerst One Republic hier op New Business Radio. Dit is I Ain't Worried.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: En je luistert naar Let's Talk Business. Terug bij Patricia Surendonk, CEO. En Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Allebei bij Burg Group. Andrea, laten we eens even beginnen met die purpose van jullie. Ik vind het altijd een beetje jeukwoord als ik eerlijk ben. Purpose. Maar het staat wel ergens voor. Restoring natural living. Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar wat betekent dat nou op een gewone werkdag in de fabriek?
2: Nou, wat wij eigenlijk zien. We maken natuurazijn en limonadesiroop. Zijn twee producten die eigenlijk al duizenden jaren gebruikt worden. En die ook op een heel natuurlijke manier gemaakt worden. Dus we maken gebruik van agrarische grondstoffen om onze producten te maken. Ze zijn heel effectief. En zeker natuurazijn kan je voor 1001 dingen gebruiken. Dus we hebben eigenlijk gezegd van die kracht van het natuurlijke product wat al duizenden jaren gebruikt wordt, wat eigenlijk ook heel relatief simpel is qua ingrediënten. Dat is echt onze kracht. Mm-hmm. En daar kunnen wij ook, vinden wij, echt wel een positieve impact mee maken in het leven van de mensen die het gebruiken.
1: Ja, en op die manier dus het restoring natural living. Dus niet gewoon het natuurlijke leven zijn misschien een beetje kwijtgeraakt met z'n allen. Dat is eigenlijk, neem ik aan, wat hier ook in zit.
2: Exact, ja. En het gaat dan ook in, leven gaat over, je kan het gebruiken als voedingsmiddel, maar ook als schoonmaakmiddel. Je kan het gebruiken in de tuin. Dus het heeft heel veel verschillende toepassingen waarop je onze producten kan gebruiken. En wij zeggen ook altijd, eigenlijk iedereen in Nederland heeft wel een product van Burg Group in zijn keukenkastje staan.
1: Oh, ja, is dat zo? Ja. Dus als ik de huismerk natuurazijn erbij pak, dan is de kans groot dat die van jullie komt.
2: Zeker.
1: Kijk, nou dan ga ik eens even in het keukenkastje kijken straks. ja, dan wil ik even checken. En als het gaat over die, want dit leg je uit, dit gaat dan meer over de consument in dit geval, denk ik. Die uiteindelijke eindklant die dan dat natuurlijke leven weer terugkrijgt. Maar zit dat ook verder bij jullie in de organisatie? Wat ik vroeg van in de fabriek bijvoorbeeld, hoe zit dat dan?
2: Nou, dat gaat heel erg in ook over de grondstoffen die we gebruiken. Dus hoe werken we ook samen met onze leveranciers? Mm. Waar kopen we in? Dus we zetten in om zoveel mogelijk dicht bij huis in te kopen bijvoorbeeld. Maar ook om ingrediënten in te kopen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Dus op die manier proberen we ook zo natuurlijk mogelijk product neer te zetten.
1: Ja. Dat is dus de purpose. Kun je nou ook een besluit noemen waarvan je op basis van die purpose dacht, nou laten we dat dan toch anders doen dan we eigenlijk van plan waren. Want we herinneren ons weer even die purpose die we hebben bedacht. Waarom zijn we eigenlijk op deze aardbol?
2: Wij hebben vanuit het verleden nog synthetisch schoonmaakazijn afgevuld. En daarvan zijn we eigenlijk nu steeds sneller aan het overstappen naar volledig natuurlijk schoonmaakazijn. Ja. Dus zowel voor voeding als voor schoonmaak gebruiken wij dan echt natuurazijn.
1: Ja, want inderdaad, je hebt altijd twee soorten. Hè? Tenminste zeg ik dan even als leek. En dat synthetische, dat gaat er dus bij jullie in ieder geval rap uit.
2: Ja.
1: Patricia, als je het hebt over het B Corp, de B Corp certificering. Hè? Waarom willen jullie dat eigenlijk worden, B Corp gecertificeerd? Want je kunt zonder certificering toch ook prima groeien?
3: Tuurlijk, vast en zeker. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel een erkenning voor wat we doen.
1: Ja.
3: En op alle vlakken waar wij mee bezig zijn, word je op gecertificeerd. En daarmee geeft dat natuurlijk wel ook, dat geeft gewoon wat aan.
1: En wat geeft het aan, wat jou betreft?
3: Ja, dus dat wij een bepaalde niveau van duurzaamheid hebben. En een bepaalde aanpak hebben. Een visie op waar we naartoe willen.
1: Ja, want voor wie misschien niet weet wat B Corp precies inhoudt. Kun je dat kort uitleggen?
3: B Corp is een duurzaamheidscertificering. Mm-hmm. Die in de breedte eigenlijk op milieu, op mensen, op producten aangeeft waar je mee bezig bent.
1: Ja, ze checken dan van klopt het wel dat je wat je zegt, dat je het ook echt doet. En als je dat dan netjes doet, dan krijg je die certificering.
3: Ja.
1: Zo werkt het.
3: En is natuurlijk gewoon gericht eigenlijk op planet, people en profit in feite ook.
1: Ja, en dan profit natuurlijk.
3: In de breedste zin.
1: Ja, precies.
3: Niet alleen geld, maar ook anderszins.
1: Ja, ik spreek ook wel eens critici. Die zeggen dat B Corp, dat is vooral een sterk marketinglabel. Wat zeg je tegen die mensen?
3: Nou, zo hebben wij het niet ervaren. Eerlijk gezegd. We zijn er denk ik nou echt wel 2 jaar mee bezig geweest.
1: Dus zo. Ja, dat is wel een flinke hoepel waar je
3: heen moet. Ja, best wel. Zeker, ja. Ja, ik denk zeker voor een bedrijf zoals het onze, gewoon een productiebedrijf.
1: Ja.
3: Is dat best een grote hoepel geweest.
1: Ja, dus Andrea, je zou niet zeggen, jullie zetten B Corp een beetje, omdat het in de etalage zo mooi staat, maar dat is iets wat jullie echt voelen ook.
2: Zeker, ja, dat zie ik wel zo. Dus uiteindelijk zijn wij ook wel een beetje een informeel bedrijf. Dat past ook wel bij een familiebedrijf. En voor veel certificeringen moet je dan heel veel dingen echt vastleggen in procedures. Dus daar wel eventjes tijd in gestoken. Maar heel veel hadden we natuurlijk ook al gewoon. En heel veel in onze besluitvorming, in onze governance, zit duurzaamheid heel goed geborgd.
1: Ja, je maakt het eigenlijk officieel wat jullie al lang deden.
2: Ja, exact.
1: Nou, als je het hebt over vastleggen van dingen, je noemde het net het woord. Jullie hebben de maatschappelijke en milieudoelstellingen ook opgenomen in de statuten.
3: Ja.
1: Daar stond ik wel even van te kijken. Waarom eigenlijk? Waarom is dat nodig om ze in de statuten te stoppen?
3: Nou, ik denk dat dat een extra ondersteuning of onderbouwing is van datgene wat wij willen doen. En wat ook betekent, omdat het in de statuten staat, dat je niet kan denken, ach, morgen komt het me niet uit. Dan doen we het maar niet.
1: Ja, maakt dat soms dan moeilijke keuzes nog moeilijker om te maken? Want ik kan me voorstellen dat je dan wel denkt, ja, maar we mogen het niet eens doen, want het staat in onze statuten.
3: En daar, eigenlijk geloof ik niet dat ik er zo tegenaan kijk.
1: Nee.
3: Dat
1: het natuurlijk... Zo negatief ben ik aan het formuleren. Ja. Hè? Dat is gewoon heel vervelend allemaal.
3: Ja, weet je, kijk, we hebben natuurlijk gewoon toch, zeg maar, onze visie, ons idee, onze reis die we aan het maken zijn. Dus op die manier kijk ik er niet tegenaan. Maar het is wel een extra bevestiging natuurlijk van dit is wat we doen.
1: Dat het is een leidraad.
3: Ja.
1: Ja. Burgergroep zegt in alle landen een leefbaar loon te bieden. Zag ik. Hoe bepaal je nou wat leefbaar is in 6 verschillende landen? Want daar zitten jullie natuurlijk.
2: Nou, daar zijn allerlei onderzoeken en organisaties voor die dat bepalen. Dus welke hoogte van het loon moet je dan betalen? En dat gaat over een loon per persoon of een loon per familie. En nou, wij hebben dus natuurlijk onze laagst betaalde collega's eigenlijk naast dat wetenschappelijk bepaalde loon gelegd.
1: Mm-hmm.
2: En op die manier konden we zien dat wij inderdaad gewoon echt wel goede salarissen bieden.
1: Ja, ongeacht waar je in de wereld werkt, krijg je dus een goed salaris aangeboden.
2: Ja,
1: dus dat is ook belangrijk voor jullie. Dat het niet alleen maar om de planeet gaat, om over de duurzaamheid. Maar dus ook dat mensen netjes betaald worden.
2: Zeker. Ja. Ja, we werken ook heel weinig bijvoorbeeld met uitzendkrachten. Dus we hebben heel veel vaste collega's in dienst. We hebben ook heel veel collega's die al lang in dienst zijn. Boven de 25 jaar, een aantal 40 jaar.
1: Patricia, als we het hebben over de groei, hè, we noemden het net al even. En tegelijkertijd zorgen dat je de natuurlijke leefomgeving wil herstellen. Hè, waar we het over hebben met jullie purpose. Kan dat eigenlijk wel? Of zit daar ook veel spanning op?
3: Uiteindelijk is natuur zijn een product, weet je, wat je op, zeker als je het in flesjes stopt, dan moet je meegaan met je product als je dat verder wil brengen. Want anders wordt het transport duurder dan het product.
1: Ja, dat moeten we niet hebben.
3: Nee, dat moeten we niet hebben. Uiteindelijk is het ook een product wat overal gemaakt werd. Dus in die zin is het niet zo dat we ergens iets nieuws brengen. Nee, het is een product dat al in de Griekse oudheid bestond.
1: Ja.
3: Dus zo zie ik dat niet.
1: Nee, het kan tegelijkertijd eigenlijk. Ja. Dus en die purpose daaraan werken en iets goeds doen voor de wereld. Ja, en wat wou jij zeggen, André?
2: Ja, ik wou er misschien nog wat op aanvullen.
1: Graag.
2: Want wat wij zien eigenlijk, natuur er zijn is een heel veelzijdig product. Maar we zien ook, het heeft heel veel positieve effecten eigenlijk. En we zijn ook net in een partnerschap gegaan met de Wageningen Universiteit om daar meer onderzoek naar te doen. Dus welke positieve effecten heeft het bijvoorbeeld op je gezondheid? Maar wij werken ook samen met een afvalwaterzuiveringsbedrijf in Noord-Holland die onze restazijn graag wil hebben om het rioolwater te zuiveren.
1: Ah.
2: Dus zo heeft eigenlijk natuurazijn heel veel positieve impact.
1: En zelfs restazijn kan dus nog weer een goede invloed hebben.
2: Ja. Ja.
1: Gebruikte azijn.
2: Ja, het is gewoon ons afvalbaar. Met azijn halen zij op.
1: Wat goed.
2: Dat zij het graag willen gebruiken.
1: Ja, interessant. Nou, zometeen hebben we het ook onder andere nog over verpakkingen, recycling en alles wat met jullie milieu-impact te maken heeft. Ik heb eerst nog een businessvraag voor jullie. Er komt er weer eentje.
4: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
1: Ja, ik zie Patricia al lachen. Dan mag jij antwoord geven.
3: Veel vergaderen.
1: Veel vergaderen. Ja, is dat CEO live?
3: Ja.
1: Ja, ja, toch wel.
3: Best minder.
1: Ook in een familiebedrijf wordt er toch nog veel vergaderd. Ja. Ja? Hoeveel procent denk je dat je van jouw dagen bestaat uit vergaderen?
3: Nou, ik denk, volgens mij breng ik mijn dagen gewoon alleen maar pratend door.
1: Oh, ja, dan zit je hier ook goed, kan ik je vertellen. Dus, dat gaat prima. Maar dus veel vergaderen, veel praten.
3: Overigens is dat natuurlijk ook goed, hè, want daardoor kom je juist verder.
1: Ja, ja, maar dat zijn wel dingen waarvan je denkt, ze horen erbij. Maar af en toe zou ik ze wel even achter het bank willen plakken, al die vergaderingen. Ja, ja. Oké, helder. Voor jou, Andrea?
2: Ik denk dat er verschillende dingen bij horen. Wat kan ik maar zeggen? Administratie natuurlijk. Hè? Zoals waar we het net over hadden. Procedures, alles vastleggen in procedures. Dat is voor allerlei certificeringen heel belangrijk. Maar best wel saai ook.
1: Beetje vermoeiend soms.
2: Ja. Ja. Zeker als je weet dat het gewoon gebeurt. Hè?
1: Ja. Nou, ik kan je geruststellen, in dit programma geen procedures, geen vergaderingen ook. Dat gaan we allemaal niet doen. Wat we wel gaan doen is zometeen dus verder praten over onder andere die verpakking en recycling en dat soort zaken. Maar eerst muziek, en die is ook niet mis hoor. Dit is Fleetwood Mac in Let's Talk Business. And go your own way.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en vandaag heb ik twee vrouwen in de studio als mijn gasten. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager, allebei bij Burg Group. Andrea, als duurzaamheidsmanager, waar zit op dit moment de grootste milieu-impact van Burg Group?
2: Dat zit bij de inkoop van onze grondstoffen. En nou, de meeste mensen weten niet hoe azijn gemaakt wordt.
1: Nee.
2: Ik wist het zelf ook niet. Maar hoe wij dat eigenlijk maken is, wij hebben bepaalde bacteriën in onze fabrieken. En die krijgen als alcohol te eten. En dat zetten zij om, dat fermenteren zij in azijn. En die alcohol is ook weer vanuit een fermentatieproces. Dat wordt gemaakt van suikerbiet of suikerriet, graan, maïs. We hebben daar verschillende grondstoffen voor. En daar komt eigenlijk best wel veel CO2 bij vrij bij de productie van die alcohol. Dus daar zetten wij hard op in om dat te verminderen.
1: En hoe kan je dat dan doen op zo'n manier dat je wel dat proces... Hè, want het product mag er natuurlijk niet onder lijden. Dat je straks niet werkend natuurazijn hebt, maar wel heel duurzaam. Dat werkt ook niet. Dus hoe zorg je dan dat die balans zo blijft en je toch tegelijkertijd minder CO2 uitstoot?
2: Nou, we werken daarin nauw samen met onze leveranciers. Dus we kijken, hè, wat doen zij al? Kunnen zij ook overstappen van fossiele grondstoffen naar elektriciteit of biobrandstoffen? Hoe gaan die boeren om met hun land? Hoe verbouwen zij die suikerbieten? En het is ook voor ons ook keuzes maken. Waar halen we het vandaan? Vanuit welke grondstoffen?
1: En zit er ook, net als bij Coca-Cola, een bepaald geheim recept achter?
2: Ja. Dat klopt.
1: Ja? Vertel eens.
2: Ja, dat doen we. Dat is het antwoord niet.
1: Dat is jammer.
3: Daar kan ik wel wat op.
1: Oh, oké. Vertel.
3: Want die bacteriën die we hebben, dat zijn onze werkmannen.
1: Ja.
3: En die hebben wij getraind om tot bepaalde, bijvoorbeeld zuurgaande, te komen. Dus, en we hebben die bacteriën in al onze fabrieken eigenlijk dezelfde... noem het maar stam, maar te noemen.
1: En dat is het geheim van de smid eigenlijk.
3: En dat is eigenlijk het geheim van de smid.
1: Dus er is niemand, jullie concurrenten heeft allemaal niet die stam. Daar zitten we net iets anders.
3: Nee. En waar wij vroeger bijvoorbeeld, hadden ze altijd wel een azijnfabriek die een probleem heeft in de zomer. En dan entazijn nodig heeft. Vroeger vonden we dat prima. Tegenwoordig zeggen we nee, dat doen we niet. Want dit zijn onze mannen en die kunnen wat wij willen.
1: Ja. Ja.
3: En dat geven we niet weg.
1: Nee, precies. En op die manier kan je dus in overleg dus met onder andere leveranciers, kan je toch kijken van we gaan op die manier door, maar net iets duurzamer elke keer. Met net wat minder milieu-impact. Voor eigen merken gebruiken jullie gemiddeld 77% gerecyclede PET voor de flessen. Bij huismerken is dat nog maar 43%. Dus dat vind ik best wel een groot verschil. Waarom is dat zo'n groot verschil nog? Dat tussen huismerken en jullie eigen merken?
2: Nou, je ziet eigenlijk, natuurazijn is niet het eerste product waarvoor mensen naar de supermarkt gaan. We zien dus ook dat die retailers, die supermarkten, misschien niet als eerste die azijnflessen willen verduurzamen. Wij willen dat wel en willen ook een goed voorbeeld stellen door met onze eigen merken die overstap naar 100% airpad te maken. Die willen we volgend jaar maken. En zoveel mogelijk van onze klanten proberen we over te halen om ook naar een 100% airpad fles over te stappen. Maar zeker bijvoorbeeld in Tsjechië, waar duurzaamheid iets minder leeft, daar zijn nog niet alle klanten die ook dat prijsverschil willen nemen.
1: Ja, want uiteindelijk zijn jullie dus ook afhankelijk, hè, ondanks jullie purpose en jullie goede bedoelingen, van die klanten die uiteindelijk dan die duurzame fles moeten kiezen.
2: Ja,
1: en daar iets meer voor willen betalen dan.
2: Ja.
1: Dus je kan op je kop gaan staan, maar als de klant zegt ik wil die goedkope fles houden, dan kan je niet verduurzamen verder, toch? Op dat vlak.
2: Nee, dus dat is ook zorgen dat we zo goedkoop mogelijk produceren, zodat we die meerprijs alsnog kunnen aan de klant kunnen aanbieden. En ten tweede is het ook zorgen dat onze salesmanagers natuurlijk een goed verhaal hebben.
1: Ja, ja. Zou de consument daar ook een rol in kunnen spelen? Dat die zegt van ik wil gewoon een duurzame fles hebben en Albert Heijn of Jumbo of wie dan ook zorgt daarvoor?
2: Natuurlijk, ja, zeker. Ja, dus we zien ook, hè, retailers natuurlijk luisteren naar hun klanten weer en naar de consument.
1: Ja.
2: Dus hoe meer die vragen om duurzaamheid, hoe meer stappen ook retailers zetten.
1: Ja, zou het jullie ook kunnen schaden dat je op het moment dat je de duurzaamste verpakking hebt die ook duurder is, dat de verkopen gaat raken? Of is die prijselasticiteit bij natuurazijn niet zo gigantisch?
2: Nou, zeker wel. Dus we zien, natuurazijn is heel erg goedkoop.
1: Ja.
2: Soms goedkoper dan een fles water.
1: Ja, want wat betaal je er gemiddeld zo'n beetje voor, denk je?
2: Ongeveer 70 cent voor een liter natuurazijn.
1: Dat is niks natuurlijk.
2: Nee. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus het is ook aan ons om te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk produceren. En dat we die lage prijs ook kunnen behalen. En tegelijkertijd een duurzaam product kunnen neerzetten.
1: Ja. Komen er ook nog nieuwe Europese verpakkingsregels aan, hè, die nog strenger worden dan ze nu al zijn? Zijn jullie daar goed op voorbereid of gaat het nog pijn doen?
2: Ja, nou, en dat is dus weer het voordeel dat wij duurzaamheid hebben geïntegreerd in ons bedrijf.
1: Mm-hmm.
2: Wij lopen daar al heel erg op voorop. Dus dat is super fijn. We hoeven niet nu nog allerlei nieuwe maatregelen te nemen. Nee, we zijn er gewoon eigenlijk al.
1: Geen stress.
2: Geen stress.
1: Dat is lekker. Hè? Ja. Als duurzaamheidsmanager lijkt me dat ook prettig. Dan hebben we nog water natuurlijk. Je noemde het net al even als het ging om het restazijn. Wat je kan gebruiken. Dat is geen water, maar in ieder geval wel iets wat je kan mee, hè, spoelen misschien. Dat is essentieel voor jullie productie, ook voor de reiniging. Waar kunnen jullie dat waterverbruik nog in terugbrengen? Is daar nog winst in te behalen of hebben jullie het allemaal gedaan?
2: Nou, dat is best wel lastig. Dus we gebruiken heel veel water in ons product ook. En we hadden het net al over onze azijnzuurbacteriën. Wanneer die die alcohol omzetten naar natuurazijn, worden ze warm. En daarvoor koelen wij ze dus ook met water. Dus daarin is weinig te reduceren. Natuurlijk wel in de schoonmaak. En daar proberen we zoveel mogelijk dat water nog te reduceren. En dat doen we door beter meten. Door bepaalde productiekeuzes. Maar ook door te kijken hoe kunnen we water ook recyclen.
1: Ja, dus allerlei mogelijkheden daarmee ook. Dan heb je nog de restwarmte. Dat is ook een belangrijk deel, hè?
2: Ja.
1: En nu gewaard bij de fabriek wordt het gebruikt om woningen te verwarmen. Waarom gebeurt dat eigenlijk nog niet, dat soort samenwerking rond iedere fabriek?
2: Ja, dat is echt super jammer dat dat op andere plekken niet kan. En dat heeft praktische redenen. Dus zo'n warmtenet, daar moeten ook huizen en gebouwen voor in de buurt van onze fabriek staan.
1: Mm-hmm.
2: En dat is niet overal het geval. Dus dan koelt het water in feite te ver af dat je niet meer warm genoeg is om dat nog in een huis te gebruiken. Of bijvoorbeeld de grond is veel te hard om daar goed doorheen te kunnen boren om die leidingen aan te leggen.
1: Dus daar kunnen jullie eigenlijk niks aan doen. Dat is gewoon of het is er of het kan niet.
2: Ja, exact. Ja. Dus we hebben dat wel onderzocht natuurlijk. Maar gelukkig kon het in Heergewaard wel. En verwarmen we daar nu heel veel appartementen en andere bedrijven.
1: Ja. Mede mogelijk gemaakt door Burg Group.
2: Ja.
3: En daar zijn we ook, toen dat opkwam en dat warmtenet werd aangelegd, wij waren ook de eerste die daarop op meededen.
1: Daar liep je echt op vooruit op de troepen. Als je het hebt over recycling, meer dan 80% van het afval bij jullie wordt gerecycled op dit moment. Wat zit er dan in die laatste 20% wat nog lastig is?
2: Stukje restafval, ja, dat zijn soms bepaalde plastics die moeilijk te scheiden zijn in de fabriek. Of bijvoorbeeld ook de haarnetjes die wij gebruiken. Die kunnen nog niet gerecycled worden. Soms hebben we ook haspels of weet ik het wat. Er komt natuurlijk van alles onze fabriek in.
1: Ja.
2: En dat is soms is dat lastig om dat te scheiden. En daarvoor werken we ook weer met onze leveranciers om aan te geven van hey, jullie brengen dit in een bepaalde doos. Maar die kunnen wij weer lastig recyclen. Dus kan dat op een andere manier. En soms kan dat gewoon.
1: Ja, dus die laatste loodjes die zijn wel het moeilijkst tussen. Die zijn het zwaarste.
2: Ja.
1: Ook in dit geval weer.
2: Ja, zeker.
1: Nou moet ik zeggen, als je 80% al hebt, dan ben je natuurlijk al een heel eind. Hè?
2: Zeker, ja.
1: Ja. Zullen we nog een businessvraag doen?
2: Kom maar op.
1: Ik zie jou angstig kijken, maar goed.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja, dit kan misschien wel iets met duurzaamheid te maken hebben. Patricia kijkt echt van, geef hem niet aan mij. Dus Andrea, misschien een goed duurzaamheidsvraagstuk waar jij nog wel een oplossing voor zou willen bedenken. Misschien wel iets over waar we het net over hebben gehad.
2: Nou, wat ik altijd heel intrigerend vind, is hoe krijg je mensen ook mee in die duurzaamheidstransitie.
1: Mm-hmm.
2: Wij werken natuurlijk met heel veel collega's die ook gewoon aan de lijn staan. Of de vorkheftruckchauffeurs.
1: Die hebben niet allemaal van zichzelf al wat met duurzaamheid, lijkt
2: mij. Nee, dus ik probeer ook altijd met iedereen te kletsen van hey, wat vind je nou belangrijk? wat blijft bij jou hangen. Voor sommigen is dat dus inderdaad afval scheiden.
1: Ja.
2: Of goed omgaan met de elektriciteit. Daar hebben ze natuurlijk heel veel invloed op.
1: Ja.
2: En,
1: duurzaamheid is ook wel gedoe, hè? Voor in de ogen van sommige mensen in ieder geval. Hebben ze dan niet dat als jij aankomt over dat ze denken, oh, daar komt hij weer, de duurzaamheidspolitie. Die gaat weer even vertellen wat wij moeten doen. Dat is werk moeilijker maken.
2: Ja. Ik hoop dat ik niet te streng ben.
1: Nee, maar dat kan wel soms wel zo overkomen, toch?
2: Ja, natuurlijk altijd als je iets anders moet doen dan hoe je het gewend bent, dat is voor iedereen lastig.
1: Ja.
2: En daarom zeg ik ook, het hoeft ook niet van vandaag op morgen. Probeer ik ook goed te luisteren. Wat leeft er al in de organisatie en hoe kunnen we daar ook bij aansluiten?
1: Patricia, je wilde aanvullen?
3: Nou, wat toch een beetje, ik denk als je nu kijkt naar energiecongestie en wat natuurlijk een heel groot topic is,
1: ja,
3: in heel Nederland ongeveer, dan denk ik, er zou zoveel meer mogelijk zijn als er samenwerking gestimuleerd wordt binnen gemeenten, binnen bedrijventreinen.
1: Ja.
3: Dan kom je volgens mij echt veel verder.
1: Zouden jullie daar ook een voorbeeldfunctie in willen spelen? Om te laten zien van, kijk jongens, zo doen wij het. Misschien kunnen jullie hier ook weer wat van leren. Bij gemeenten, ja, bijvoorbeeld, of andere bedrijven.
3: In feite zou dat wel kunnen. Ik weet je, uiteindelijk met het warmtenet doen we dat natuurlijk ook.
1: Ja, ja. Ja, dat is een voorbeeld.
3: Ja.
1: Ja, maar ook misschien op andere vlakken nog. Hè? Van kijk.
3: Ja, ja, dat klopt. Als je, überhaupt denk ik, als je gewoon mensen bij elkaar stopt en kijkt van hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we brengen? Ja. Overigens, in Heergewaard zijn we ook, of zeg maar in de regio, zijn we ook met een aantal foodbedrijven, zijn we dat gesprek aangegaan.
1: Dat gaat wel de goede kant op.
3: Ja.
1: Ja, zometeen gaan we het verder hebben over jullie toekomstplannen. En ook over de innovaties die jullie nog in jullie schild voeren. Althans, voor zover je erover kan en wil praten natuurlijk. Maar eerst, Lost Frequencies en Yannick Davy uit België. Met Reality, moet ik het wel goed uitspreken natuurlijk. Reality hier bij New Business Radio in Let's Talk Business.

0: De laatste inzichten.
1: New Business Radio voor business shapers.
2: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag een zoetzure uitzending, zou je kunnen zeggen. Want ik praat met een producent die jaarlijks honderden miljoenen liters limonadesiroop en azijn produceert. Burg Group. Patricia Surendonk is CEO en Andrea Bolhuis is duurzaamheidsmanager. Allebei hier in de studio. En we moeten het even hebben, dames, over innovatie. Want als jullie daarover praten, gaat het dan vooral over nieuwe producten of juist over slimmere producten? Patricia.
3: Het gaat in eerste instantie ook over processen. En als je azijn in een flesje koopt, er zitten 5% zuurgraad in. Wij maken 24. En dat is een heel belangrijke asset, om het zo maar te noemen. Ja. Dat we dat verder omhoog krijgen.
2: Oké, dus het zit echt in dat produceren.
3: Ja.
2: Meer. Ja. Ja. Dus is het ook nog ooit de bedoeling om nog meer producten te gaan fabriceren? Anders dan azijn en limonade?
3: Zeg nooit natuurlijk, maar het zou niet logisch zijn.
2: En waarom niet?
3: Omdat wij echt wel onze focus hebben op deze twee productlijnen. En daar dan meer in de breedte. Kijk, uiteindelijk, als je naar natuurazijn kijkt, dat is natuurlijk een product wat je als levensmiddel, hè, wat je in je eten gebruikt, maar ook als schoonmaak. Dus daarin heb je ook al een heel breed palet eigenlijk, wat je ermee kan doen.
2: Ja, dat is zeker waar. En limonade is natuurlijk ook gewoon lekker.
3: Hè?
2: Dat,
3: ja, precies.
2: Dat helpt ook mee. Maar is het zo, daar zat ik in de voorbereiding over na te denken. Een bedrijf met twee pijlers, dat kan natuurlijk ook kwetsbaar zijn. Als in, je hebt twee producten, als opeens de azijnmarkt, als daar iets in gebeurt, en ik zou niet weten wat, maar of de limonademarkt, hè, de suiker of suikerhoudende dranken, dat er weer iets mee gebeurt. De impact is natuurlijk wel groter dan als je 10 producten hebt.
3: Dat klopt. Maar goed, uiteindelijk is het wel zo, als je naar onze siroop kijkt, zijn wij ook heel goed in 0% suiker.
2: Kijk, ja.
3: Dus
2: ja.
3: Daar lopen wij ook voor op. Ik denk dat we heel goed zijn, en dat zie ik ook bij onze klanten, in de goede smaak ontwikkelen.
2: En juist die focus helpt dan eigenlijk, zeg je.
3: Ja.
2: Wat is nou een innovatie, Andrea, waar de consument vrijwel niets van merkt, maar achter de schermen een heel groot verschil maakt?
4: We zetten veel in op energieefficiëntie. Mm-hmm. Dus veel nieuwe machines. Maar ook voor onze verpakkingslijnen zorgen we voor veel innovaties. Dus we hebben nu net een nieuwe flesontwerp geïntroduceerd. Ja, je ziet er als consument niks van. Maar er zit veel minder plastic in. Mm. Dus dat is ook veel duurzamer.
2: Ja, dus dat zijn echt van die slimme dingen.
4: Ja, ja. Exact.
2: En als je, ik begreep ook azijn, hè, als smaakversterker gebruikt kan worden, dan kan je minder zout in je eten gooien bijvoorbeeld.
4: Daarvoor werken wij samen met de Nierstichting. Mm. Dus azijn is heel grappig. Als je dat door je eten gooit, dan haalt het eigenlijk de andere smaken wat meer naar boven. Het is niet per se dat het dan zuurder wordt, maar juist eigenlijk lekkerder, waardoor je minder zout nodig hebt.
2: Mm. Oké, dus dat zou een goede oplossing kunnen zijn op die manier. De Nierstichting, die is daar blij mee, begrijp
4: ja,
2: ik.
4: Ja, dat is dus heel goed voor je nieren om minder zout te eten. Hmm. En dus meer azijn te gebruiken.
2: Heb je nou nog, we hadden het net over de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities. Er zijn er al een hoop waargemaakt. Dus zijn B Corp gecertificeerd enzovoort enzovoort. Maar zijn er nou nog ambities die jullie nog niet hebben kunnen waarmaken, ondanks alle inspanningen?
4: Uiteindelijk zou ik natuurlijk heel graag volledig klimaatneutraal net zero willen zijn. Dus dat je helemaal geen CO2 uitstoot.
2: Dat is wel heel moeilijk, toch?
4: Dat is heel moeilijk. En daarvoor heb je ook je hele keten nodig. Dus dat is ook echt een samenwerking. En daar werken we ook hard aan. Dus hopelijk kunnen we daar ook echt wel de komende jaren stappen gaan zetten.
2: Heb je daar een soort doel voor? Van nou, in dat jaar willen we echt net zero zijn?
4: We hebben daar nog geen concreet doel voor. We zijn altijd een beetje een bedrijf die gewoon gaat rennen voordat we allerlei procedures en doelen zetten.
2: Dat is echt het familiebedrijf idee, hè?
4: Ja, exact. Dus we werken wel met heel veel leveranciers aan die reductie.

0: En we zien daar ook echt voor onze eigen scope 1, 2 uitstoot. Die hebben we al met meer dan 90% gereduceerd. Maar in die samenwerking, in die keten, daar moeten we echt nog stappen zetten.
1: En is dat überhaupt, we hadden het net over dat die laatste loodjes het zwaarst wegen. Hè, op andere vlakken dan nog, maar misschien ook wel op dit vlak. Is dat überhaupt op een gegeven moment nog te doen? Of wordt het op een gegeven moment gewoon te duur, te moeilijk om die laatste stap te zetten voor een bedrijf? Jullie zijn uiteindelijk wel een bedrijf. Hè? Je moet wel winst blijven maken natuurlijk.
0: Ja, nou, dat gaat zeker een uitdaging worden. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, we gaan er gewoon aan beginnen. En met elkaar ook inspireren. Om die stappen te zetten. En uiteindelijk zie je ook dat er gewoon veel innovatie is. Ja, ik heb er wel vertrouwen in.
1: Oké, nou dat vind ik een geruststellende gedachte dat jij er vertrouwen in hebt. Patricia, hoe zit dat bij jou als CEO?
2: Ik heb er ook vertrouwen in.
1: Ja.
2: En Andrea zegt het goed, weet je. Uiteindelijk zijn wij gewoon wel van aanpakken en beginnen. En dan zien we gaandeweg ook wel waar we tegenaan lopen. En hoe we dat dan ook weer kunnen oplossen.
1: Ja.
2: En uiteindelijk zijn er heel vaak verschillende oplossingen mogelijk voor een probleem, om het zo maar te noemen.
1: Ja, en noem eens een voorbeeld van een probleem waar jullie tegenaan zijn gelopen in de afgelopen jaren. Waar je toen uiteindelijk toch nog met een omweg misschien uit bent gekomen.
2: Nou, ik denk als je kijkt eigenlijk toen wij bijvoorbeeld zijn begonnen met AirPet.
1: AirPet?
2: Dus een gerecycled pet.
1: Ah zo, ja.
2: In onze kent. Nou, in het begin kregen we dat eigenlijk niet goed over de brug. Uiteindelijk hebben we gezegd van, weet je, we gaan gewoon beginnen. En dan toch op die klant, eigenlijk met die klant het gesprek aangaan. Van, weet je, wij zetten deze stap als eerste. Doe toch vooral mee. Nou, en uiteindelijk zie je dat er dan wel wat gaat gebeuren.
1: En dan is in dit geval de klant, zijn bijvoorbeeld de private label-achtige dingen waar jullie voor werken.
2: Supermarkten.
1: Supermarkten. Ja.
2: Ja.
1: Die uiteindelijk dan zeggen, nou vooruit, doe dan maar.
2: Dan toch of overtuigd raken of zelf natuurlijk vanuit andere richtingen ook daarmee aan de slag gaan. En sowieso denk ik, als je kijkt in de keten, de samenwerking met transporteurs en het gesprek aangaan over hoe kunnen we verder verduurzamen. En bijvoorbeeld dingen met HVO diesel of met elektrisch rijden, trucks is nog wat. En daar zie je dus dat is best wel ingewikkeld.
1: Ja.
2: Maar goed, wat kan je dan anders doen?
1: Ja, ja.
2: Dan toch in die diesel bijvoorbeeld.
1: Waar staat Burg Group over 5 jaar, over 10 jaar?
2: Dan zijn we aardig opgeschoten in die positie van 3 naar 2.
1: Dus je bedoelt even terug naar het begin van de uitzending. Ja, van een van de grootste ter wereld als het om aan zijn productie gaat.
2: Ik hoop dat we in Europa nog wat verder gegroeid zijn. Ook in locaties. En dat we natuurlijk een heel hoop van onze doelstellingen die we nu hebben, waar we nu heel hard aan het werk zijn op duurzaamheidsgebied, dat we die verder gerealiseerd hebben. Maar dat we ook weer nieuwe doelstellingen erbij hebben.
1: En noem er eens één. Heb je al iets in je hoofd? Je denkt, nou dat zou toch wel een mooi idee zijn.
2: Nou, ik denk, kijk, een belangrijk topic op dit moment is water. Waar we ook nog best wel wat, zeg maar, wat kennis voor op moeten doen. Onderzoek moeten doen. En zullen moeten kijken van, wat zouden we daar anders kunnen doen om daar toch in feite ook minder van te gebruiken.
1: Mooie doelstellingen, mooie ambities en een mooi gesprek. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager van Burg Group. En dat was het alweer voor deze Let's Talk Business. Ik hoop dat je genoten hebt en er ook wat van hebt opgestoken. Ik wens je nog een fijne dag en tot de volgende.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap,
4: innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
3: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Jam hot.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: groeiontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Er is steeds meer vraag naar CO2-reductie en circulaire oplossingen in de woningbouw en in het maatschappelijk vastgoed. Vandaag in deze business update spreken we met Arne Balvers en Janieke Voerman van Circlewood. Een bedrijf wat inmiddels meer dan 2 jaar bestaat en inmiddels ook de allereerste houtbouwschool heeft opgeleverd. Want zij zijn een Nederlands houtbouwbedrijf dat dus duurzame modulaire gebouwen realiseert. En dat doen ze in de woningbouw, maar ook bij scholen en in de zorg.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Arne en Janieke, van harte welkom hier in de studio. Circlewood, daar gaan we het over hebben.
4: Ja.
3: Het bedrijf bestaat inmiddels iets meer dan 2 jaar.
4: Ja, 2-3 jaar, zoiets. Ja.
3: En het bijzondere is eigenlijk dat afgelopen jaren heel veel gehoord hebben over de ontwikkeling van duurzame modulaire houtbouw. Maar dat waren vooral plannen. Alleen we zitten nu in een fase, voor jullie ook, dat je het echt bent gaan realiseren.
4: Klopt. Ja, we hebben best een aanloop gehad om te komen tot een goed systeem, een goede samenwerking. En het mooie is dat we afgelopen jaar ons eerste gebouw hebben opgeleverd. En binnenkort gaan starten met nog meer.
3: Ja, bijzonder overigens is, ik heb in dat gebouw kunnen rondlopen. Gaan we het zo over hebben. Janieke, jij bent manager operations en
5: Klopt.
3: Projecten.
5: Ja.
3: Als ik jullie rolverdeling zou moeten omschrijven. Directeur, op het moment dat het in gang gezet wordt, de realisatie, dan ben jij er?
5: Ja, dat klopt. Ik ga de projecten organiseren, oppakken en zorgen dat er een mooi projectresultaat neergezet wordt.
3: Ja, eerste gebouw is dus gerealiseerd. Eerst even terug naar het begin. De plannen, de schetsen 2 jaar geleden. Kan je daarover vertellen?
4: Ja, het bijzondere aan de school, Wisperweide in Weesp, is eigenlijk dat dat voortgekomen is uit een bijzonder aanbestedingsproces. Waarbij de gemeente Amsterdam partijen zocht die op een innovatieve manier nieuwe scholen in Amsterdam gaan bouwen. Waarbij niet elke keer opnieuw het wiel wordt uitgevonden, maar veel meer vanuit een bepaald concept. En daar zijn we op ingestapt. En eigenlijk uit die tender is ook de eerste school voortgekomen. En dat is een bijzonder voorbereidingsproces dus. Iets anders dan normaal. Maar uiteindelijk met een fantastisch resultaat.
3: Maar goed, de mogelijkheid om dit te realiseren, dat komt ook niet zomaar. Wat is de achtergrond van het bedrijf Circlewood? De naam zegt al heel veel, maar daar is natuurlijk veel aan vooraf gegaan.
4: Ja, het is natuurlijk eigenlijk niet voor niks dat we op deze tender inschreven, zou ik maar zeggen.
3: Nee.
4: Wij komen voort uit een holding met een adviesachtergrond. En wij wilden eigenlijk meer het heft in handen nemen. Meer de regisseur van design- en beeldprojecten worden. Omdat met onze ontwerppartners en bouwpartners we denk ik veel meer aan kunnen dan alleen maar ons adviseurschap. En zodoende hebben we modulaire, circulaire houtbouw als een centraal thema gepakt. En dat dan in het maatschappelijk vastgoed, dus een beetje de onderwijskant en zorg en ook appartementenbouw.
3: En dat is het vertrekpunt geweest. Nou, dan heb je dus inderdaad, maar dan komen die tenders. Dan ga je inschrijven. In dit geval was er dus de tender, wat je net al zei, vanuit de gemeente Amsterdam.
4: Ja.
3: Voor basisscholen.
4: Ja, klopt.
3: En kan je dit dan zien als een soort van blauwdruk straks voor allerlei andere scholen, gebouwen die in de toekomst ontwikkeld gaan worden? Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Ja, dat uit die hele tender is onze aanpak in ons systeem gekomen. En je zou zeker kunnen zeggen dat kopieerbaar is en naar andere plekken in Nederland. Zeker nog, we doen aan allerlei tenders mee voor scholen op andere plekken in Nederland. Dus zeker, het is een blauwdruk. En we werken ook echt vanuit ons eigen concept. Waarbij we uiteraard inspelen op allerlei vragen vanuit de klant. Maar waarbij we ook zelf ons eigen systeem en kwaliteit hebben. Dus als voorbeeld, niet altijd is een houten school gevraagd, maar wij zullen hem altijd in hout aanbieden.
3: Want dat is bijzonder. Ik kan me nog herinneren. Nou goed, dan lijkt het alsof ik heel oud ben. Dat valt ook wel mee. In de jaren 80 had je scholen die dan noodgedwongen moesten uitbreiden met houten barakken. Dit is alles behalve dat. Dit is een school, ook biobased? Of hoe ver zit dat er nog in verwerkt?
5: De school is zeker biobased. Hout alleen is al een biobased materiaal. Maar de school Wisperweide bestaat voor ongeveer 90% uit biobased materialen. Alle isolatiematerialen toegepast zijn is biobased. Dus het is echt een heel duurzaam gebouw geworden.
3: Ja, uiteindelijk hebben jullie dus die aanbesteding, die tender, naar jullie toe kunnen halen. Hoe ging dat toen? Want dan heb je dus eigenlijk, dan ga je van planmakerij, ga je naar uiteindelijk de uitvoering, het ingang zetten van.
4: Ja.
3: In hoeverre was de samenspraak met de school, de wensen? Wat is er een achtergrond bij jullie bedrijf wat die link heeft met scholen?
4: Zeker. Binnen onze holding, dus onze zusterbedrijven, daar zit heel veel kennis op het gebied van onderwijs. Dus daar is heel veel huisvestingsadvies, bijvoorbeeld ook richting dit soort organisaties. Dus de wereld kennen we heel goed. Dus het was voor ons vooral de kennis vanuit ontwerp, die begeleiding, maar ook de uitvoering. Dus een belangrijke bouwpartner, Friso Bouwgroep. Dat was eigenlijk voor ons het belangrijkste om aan de voorkant goed op te tuigen, zodat we vanaf de start tot een maximaal resultaat kunnen komen. En in een traditioneel proces heb je wel eens dat je ergens gaandeweg een tegenvallende prijsvorming bijvoorbeeld hebt. En wij willen dat allemaal tackelen aan de voorkant met onze bouwpartners.
3: En hoe moet ik dat dan zien? Heeft het nog invloed, het feit dat het circulair is, dat dat ook weer invloed heeft op de prijs bijvoorbeeld van zo'n gebouw?
5: Wat we eigenlijk doen is, we hebben een concept. Dus we werken volgens een bepaalde systematiek. En dat maakt ook dat de prijs van een gebouw op andere vlakken wat efficiënter en wat beter is. Zodat er ook meer ruimte ontstaat om meer kwaliteit toe te voegen op het gebied van duurzaamheid.
3: En waar zie je deze materialen?
5: Ook gewoon in het proces en hoe wij werken. We hebben standaard systemen. En wat we ook nu al zien, bijvoorbeeld vanuit Wisperweide, worden oplossingen voor details die wij, problemen die we tegen zijn gekomen, die worden ook, die oplossingen worden opgepakt ook weer in andere projecten. Dus je ziet gewoon dat er een heel groot lerend effect zit in ons systeem. We werken altijd het liefst met dezelfde team van mensen. Waardoor we gewoon heel efficiënt en effectief ook een proces kunnen doorlopen.
4: Betekent concreet zoals dat de voorbereidingskosten nu ongeveer 30% lager zijn dan bij een traditioneel proces. Puur omdat je stappen kunt herhalen of details en technische oplossingen kunt herhalen.
3: Ja, modulair inzetbaar waarschijnlijk ook.
4: Ja, en dan modulair wel in een 2D systeem. Dat is goed denk ik om even te noemen. Dus wij ontwerpvrijheid is bij ons een heel belangrijk thema. Omdat door het in 2D, dus dat zijn losse kolommen, liggers, vloeren, gevelelementen. Om het op die manier op te bouwen, betekent ook dat je elke vorm van elk gebouw zo ongeveer nog steeds kunt bouwen. En niet vastzit aan vaste blokjes. Dus dat stelt ons in staat om voor elke locatie
5: Een passend
4: ontwerp te maken. Ja.
3: Natuurlijk altijd online op te zoeken hoe die school eruit ziet. Ja. Wisperweide, daar zijn inmiddels foto's van gemaakt. Maar toch even voor de luisteraar van deze aflevering meenemend. Hoe zou je het gebouw kunnen typeren?
5: Ik vind het gebouw wat dat betreft heel uitnodigend. Het geeft een warme uitstraling en een mooie. Ik denk dat als ik daar vroeger zelf op school had mogen zitten, dat die leeromgeving echt een hele prettige leeromgeving is. Gewoon alleen het materiaal hout zorgt al voor een fijne sfeer en om sfeer in het
3: brengt een bepaalde rust met zich mee. Openheid, veel open plekken. Dat
5: en warmte.
3: Dat heb ik zelf kunnen zien. Ja. Maar zit daar dan nog een bepaalde wetenschap achter, waarbij je van tevoren hebt kunnen vaststellen van, nou, als we dit soort materialen of dit soort kleuren of deze manier van bouwen toepassen, gaat het ook een positieve bijdrage leveren aan het hele welzijn van de leerling?
4: Ja, ik denk dat zowel leerlingen als leerkrachten. Want minstens zo belangrijk natuurlijk in een tijd van arbeidstekorten. Ja. Zeker. En even de basisgedachte ook wel achter onze type scholen en de kwaliteit die we maken, is dat we de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst willen opleiden. Dat, wat Janneke net zegt, dat als je als kind, wat is het dan inmiddels, 8 jaar lang. Ik had laatst uitgerekend 10.000 uur in een school besteed in je jeugd. Dat het gebouw wat je ervaart natuurlijk ook iets doet met hoe je in de toekomst ook naar gebouwen kijkt. Of later als die kinderen dan volwassen zijn in hun werkende leven hopelijk ook meenemen.
3: Ja, overigens opvallend. Hè? In Nederland komen we echt vanuit de beton, de stenen bouw. Terwijl in Scandinavische landen houtbouw eigenlijk de standaard is. Ook in andere landen waarbij, noem Oostenrijk, enzovoort, enzovoort. In hoeverre hebben jullie dat meegenomen als inspiratie?
4: Ja. Niet zozeer per se als inspiratie. Overigens, het is wel grappig. In die landen wordt natuurlijk veel in hout gebouwd. Maar niet per se heel veel houten scholen. Dus je ziet het daar heel veel meer in de woningbouw.
6: Kleinschalig.
4: Kleinschalig, ja. Precies. We hebben ook een zusterbedrijf in Duitsland. Daar zijn we ook aan het kijken hoe we dit naar Duitsland toe kunnen vertalen. En dan blijkt eigenlijk dat in Duitsland er, ik wil zeggen, op het gebied van dit soort houtbouwscholen ook eigenlijk niet echt veel voorbeelden staan. Dus wat dat betreft staan ze daar ook nog aan het begin van een hele nieuwe ontwikkeling.
6: En wat zijn nu de specifieke kenmerken geweest in het ontwikkelproces waardoor dit mogelijk is? Zo'n school neerzetten. Ik bedoel, ga je naar een leek, ga je daarover praten. Een houten gebouw, dat denkt men vaak van, nou, als daar bij wijze van spreken brand uitbreekt, dan is het gebouw verloren. Dat zijn natuurlijk percepties die er in het verleden waren. Maar ik kan me voorstellen dat daar technieken op toegepast worden, waardoor dat helemaal niet meer aan de orde is.
5: Nou, laat ik sowieso inderdaad voorop stellen dat ook al onze houten gebouwen gewoon netjes brandveilig zijn en voldoen aan alle wet en regelgeving. Maar het is wel inderdaad, je moet soms mensen wel even meenemen in het feit dat houtbouw wat dat betreft heel goed mogelijk is. En dat ze gewoon veilig zijn. En dat ook hout, wij bouwen houten gebouwen ook vanuit de duurzaamheidsambitie die wij hebben.
6: Is dat over de hele linie zichtbaar nu? Want er zit toch een soort kentering in de bouwsector waarbij hout veel meer gebruikt wordt op dit moment dan 10 jaar geleden.
4: Ja, en je ziet ook wel dat de regelgeving was van oudsher ook niet geënt op houtbouw.
5: Nee.
4: Altijd op traditionele betonnen gebouwen. Dus wat je de laatste met name 2 jaar wel ziet, is dat ook vanuit regelgeving er wat specifiekere regels aan houtbouw. Ook vanuit brand zijn er recentelijk wat zaken beter geregeld. Het zorgt eigenlijk voor een soort van professionalisering van de sector. En dat helpt ons ook om nog beter te voldoen en uit te leggen dat die gebouwen goed zijn. Want vergeet niet, we bouwen natuurlijk al honderden jaren in hout. De hele grachtengordel van Amsterdam staat er mee vol. En daar maken we ons geen drukte om of die gebouwen over 50 jaar nog staan. Want die staan er al honderden jaren. Dus het is soms ook een beetje wel heel veel in het vooroordelen.
6: En vandaar de vraag ook.
4: Precies, ja, nee, terecht. Want wij moeten, wat Yannick zegt, af en toe best mensen even meenemen in de uitleg waarom er ook weer niet zo heel veel bijzonders aan de hand is.
6: Nee. Nee. Maar goed, er is nu een tastbaar gebouw waarbij je heel goed het verhaal kan uitleggen. En wat betreft het bouwproces, hè, is dat ook doordat het vanwege houttoepassingen misschien verkort is? Of zitten daar nog voordelen aan?
5: Er zitten zeker voordelen aan, hè? Want sowieso werken wij dus met een modulair systeem. Wat Arne net al zei, we hebben de balken en de kolommen. Waarbij wij ook zoveel mogelijk werken in het 2D-systeem met zoveel mogelijk elementen. Zoals ik wel eens noem, het is een soort Lego voor gevorderden op de bouwplaats. Dus er wordt heel veel al voorbereid in de fabrieken. En als je Wispenweide weer als voorbeeld neemt.
6: Hoe lang heeft het bouwproces geduurd?
5: De gehele school stond in 10 maanden. En als je kijkt naar op het moment dat de begane grondvloer er lag, heeft het 5 weken geduurd voordat het gebouw wind- en waterdicht is. Zodat je ook gewoon kan beginnen met je afbouw. En dat heeft echt wel zijn voordelen.
6: En dan hoor je wel eens over Nederland dat daar veel scholen zijn waar de nodige gaten en kieren in de gebouwen zit.
4: Klopt,
6: dus heeft heel veel voordelen natuurlijk om daar een grote slag te maken.
4: Ja. Ja, vanuit de duurzaamheidsgedachte zou ik wel een voorstander zijn om oude gebouwen ook eerst op te waarderen. Want nieuwe materialen toepassen is natuurlijk in essentie al niet duurzaam. Maar je ziet ook wel functioneel en om andere redenen met regelmaat toch de wens om het oude gebouw weg te halen en daar echt iets nieuws neer te zetten.
6: Dat is in Weesp ook gebeurd?
5: Ja.
4: Ja, klopt. Dat was een eenlaagse school.
5: Ja.
4: Die echt niet meer, nou ik zeg ook niet meer verbeteren was.
6: Nee,
4: op te waarderen.
6: Was, ja.
4: Dus daar is een stuk van de school gesloopt. Daar is de nieuwe school gebouwd. En daar wordt dan straks de oude, het restant van de oude school weer weggehaald. En dat wordt dan het schoolplein. Dus het is ook heel goed mogelijk om dit soort dingen dus in een soort van fasering te bouwen. Omdat houtbouw licht is. Weinig zwaar materieel. Het gaat snel. En in een aantal weken staat de hoofdvorm er en daarmee is ook de veiligheid geborgd. Want daarna is er ook niks zwaars meer wat in de kraan hoeft te hangen. Zeker nog, de kraan is al weg.
6: Ja, nu is het contact natuurlijk met de gemeente Amsterdam. Hoe gaat dit wat betreft de scholen nu verder?
5: Nou, we doen op dit moment qua scholen mee aan meerdere design- en beeldtenders. We zien wel een trend in de markt dat er heel veel gekeken wordt naar hoe Amsterdam het heeft aangepakt. En dat andere gemeenten eigenlijk op dezelfde wijze ook.
6: Kan je daar de specifieke elementen van noemen? Van wat is dan die specifieke aandacht of de aanpak van de gemeente Amsterdam?
5: Dus dat de gemeente Amsterdam die heeft inderdaad echt gekeken naar een integraal huisvestingsplan opgesteld. En daarin gekeken van wij gaan de scholen op de manier zoals wij het doen in de vorm van mini-competities aan een aantal partijen uitvragen. Waarbij er echt gekeken wordt inderdaad naar dit type bouw.
4: Ja, het is eigenlijk meer een aanbodgestuurde vraag. Dus ja. Veel meer de markt heeft oplossingen. En je stelt een vraag die zo open is dat partijen met goede oplossingen daarop kunnen inschrijven. In plaats van dat je heel sterk gedefinieerd zegt wat je allemaal precies wil hebben. En dan dat die systemen daar niet op aanpassen. Dus het vraagt wel iets van de vraag die gemeentes moeten stellen eigenlijk.
6: Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat in ieder geval het feit dat nu Whisperweide is opgeleverd, dat dat voor jullie heel erg helpt in toekomstige tenders. Omdat je een bewijslast hebt van, kijk, we hebben het hier zo aangepakt. We hebben daarvan geleerd. We hebben bepaalde methodes kunnen aanscherpen.
4: Ja.
6: Wat is iets waarvan jullie nu zeggen van, nou, het kon ook niet anders, want eens moet de eerste zijn. Maar wat zou je nu anders aanpakken dan destijds?
4: Ja, het zit er denk ik in heel veel dingen eigenlijk. Ja. We spreken intern over Whisperweide 1.0 en ook over Whisperweide 2.0. Hoewel er natuurlijk geen tweede Whisperweide komt.
6: Nee.
4: Maar eigenlijk het systeem ontwikkelt zich door. Als voorbeeld, maar dat zit er natuurlijk in heel veel dingen. Dat de bouwkosten van dezelfde school nu inmiddels ongeveer 10% lager zouden zijn als we het proces nog een keer op deze manier zouden doorlopen. Er zit veel optimalisatie, wat ik al zei, in het voorbereidingsproces. Dus dat is wat dat betreft ook al gaat dat richting 30% meer efficiëntie. En dat hopen we nog even vast te houden. Dus dat die efficiëntie nog doorgaat. Het mooie is dat we richting het einde van het jaar een tweede school in aanbouw gaan nemen. Met een heel ander uiterlijk overigens. Dus dat is het leuke. Dus dat je ook straks gaat zien dat niet leidt tot een uniform product. Maar dat de techniek erachter wel uniform is. Maar de uitstraling elke keer uniek.
6: En die uitstraling, want dat doe je dan gezamenlijk. In hoeverre, ja, als je kijkt naar Whisperweide. Ja. Ziet er heel natuurlijk uit.
5: Ja. En dat is gewoon de keuze. Hè? Want niet iedere opdrachtgever heeft de wens ook voor een volledig houten gebouw. En er zijn ook binnen ons systeem gewoon andere type gevels mogelijk. Zodat een gebouw een hele andere uitstraling krijgt.
6: Dat zou bij wijze van spreken een kleur kunnen zijn. Maar ook materialen.
5: Ook materialen, ja. Ja, je kan ook kiezen voor andere materialen. Het kan ook gewoon metselwerk zijn. Maar wij werken altijd met een architect. We hebben een pool van architecten in ons ecosysteem. Waarmee wij dus optrekken en het ontwerp maken. En het is altijd in samenspraak met architect en opdrachtgever. Hoe een gebouw er uiteindelijk uit komt te zien.
6: En is het ook zo dat de vragen, specifiek dit soort gebouwen. Maar je hebt het ook over de zorgsector. Ik kan me voorstellen dat er eigenlijk altijd wel een soort van haast bij is. De wens wordt neergelegd. Ja. En eigenlijk zijn ze al te laat.
4: Dat gebeurt het
5: redelijk standaard. Ja. Ja.
6: We hadden het net al over die oudere schoolgebouwen die heel lang gestaan hebben. Ja. Maar eigenlijk 10 jaar geleden al een vernieuwingsslag hadden moeten hebben, toch?
4: Ja.
6: Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, de besluitvorming duurt vaak lang. En dan is de resterende tijd ook weer vaak kort. Hoe we ermee omgaan? Nou ja, kijk. Het is bij ons aan de voorkant vrij helder te plannen hoe snel wij door de stappen heen kunnen. Want we zitten niet aan een traditioneel ontwerpproces vast, waardoor we eigenlijk alle stappen vrij snel kunnen doorlopen. Ik zou bijna zeggen, de besluitvorming bij de opdrachtgever en de input vanuit de gebruiker, dat is eigenlijk de belemmerende factor, dat is de sturende factor in de planning. Want onze technische ontwerpstappen die daartussen zitten, die kunnen echt heel erg snel. Dus daar kunnen we heel erg op aansturen. En dat betekent ook dat, wat we net al zeiden, dat de bouw van een school in 9 à 10 maanden eigenlijk al mogelijk is. En een ontwerpproces kan ook dus een stuk sneller dan traditioneel.
6: Precies,
4: dus als ze met de schouders eronder zetten, heb je in anderhalf jaar van ontwerp tot realisatie bijna een school.
6: Ja. En Jannieke, jij zei net al van, jullie zijn inmiddels al bezig met straks die tweede school die gebouwd gaat worden. Wat voor projecten lopen er nog meer?
5: We hebben ook, vanuit Amsterdam is het ook een IPS-constructie, een raamovereenkomst. Dat hebben we ook met COA, met onze bouwpartner Friso. En daarbij wordt dus over 2 maanden gaan we daar starten in COA Oosterwijk met de bouw van nog 2 gebouwen. We zijn bezig met appartementen in Zaltbommel.
4: Ja, het COA in Sneek komt eraan. En we hebben op dit moment een aantal tenders lopen waar we binnen nu in 2-3 weken ook weer uitslag van krijgen. En we zitten nog in een aantal 1-op-1 trajecten met partijen. Ook in een schetsontwerpfase, onder andere in Groningen met een nieuw appartementengebouw. Dus er loopt best wel veel tegelijk. En ook eigenlijk wel in alle 3 de pijlers. In het maatschappelijk vastgoed, in de appartementenbouw en ook in de zorg. En dat is wel, vind ik, bijzonder, want houten gebouwen en gezonde omgevingen past natuurlijk extreem goed bij de zorgsector als geheel.
6: Ja.
4: Dus daar zien we ook echt heel veel kansen. Er liggen ook heel veel grote opgaven in zorgvastgoed. Verouderende bevolking en capaciteitsgroei. Ook natuurlijk met de vergrijzing. Dus daar liggen volgens mij hele goede kansen om het ook in 1 keer goed te doen. In plaats van de oude traditionele manier, zou ik maar zeggen.
6: En daarbij zeg je eigenlijk, en dat is natuurlijk ook het begin, het is nog steeds heel innovatief. In hoeverre is die ontwikkeling nu afgelopen? Of blijven jullie doorontwikkelen op steeds slimmere manieren van bouwen, andere toepassingen? Hoe staat dat nu? Is er kennisdeling bijvoorbeeld binnen de bouwsector?
4: Ja, binnen de bouwsector. En wij werken sowieso natuurlijk met een bredder ecosysteem. Dus we hebben meerdere bouwpartners die ook van elkaar leren. Meerdere ontwerpers, architecten die van elkaar leren. En ik denk wat wij ook verder proberen is, even los van onze technische doorontwikkeling, is dat we ook kijken naar hoe kunnen we, zeg maar, die ketenintegratie die wij hebben volbracht, hoe kunnen we die verder doorzetten. Dus dat betekent ook dat we meer willen kijken naar hoe je het beheer en onderhoud van gebouwen eigenlijk ook meer onderdeel kunt maken van je belofte. Dus dat ook, misschien ook wel een aantal van de zorgen die rondom hout zitten. Mm-hmm. Dat je eigenlijk zegt, alles wat met exploitatie te maken heeft, van energie tot en met onderhoud, is bij ons allemaal afgedekt. Wij geloven in het systeem. Wij regelen dat voor de komende 20 jaar. Maar dat kan ook zijn aan de andere kant van de medaille. Dat is namelijk de financiering van gebouwen. Dus we kijken ook met pensioenfondsen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoorde investeringen. Om te kijken of zij in die gebouwen kunnen stappen qua financier. Zodat niet elke eindgebruiker zijn eigen gebouw hoeft te gaan financieren en naar de bank hoeft.
6: Ja.
4: Dus we zoeken naar combinaties.
6: En daarbij nog even naar de realisatie. In hoeverre wordt daar nu al gekeken naar CO2-neutraal bouwen? Want dat is natuurlijk een wens die steeds vaker naar voren komt. Is dat iets wat jullie meenemen ook in eigenlijk de hele planmakerij?
5: Zeker. Bij ons wordt zeker gestuurd ook op duurzaamheidsindicatoren, waar CO2 ook een van is. Onze houten gebouwen slaan CO2 op. Dus wat dat betreft zijn zij inderdaad heel duurzaam. En we zijn ook aan het kijken met onze bouwpartner naar ook emissieloos bouwen.
6: Precies.
5: Ja.
6: Ja.
5: En dat kan. Hè. In de markt zijn er ook genoeg. Alles is voorhanden om dat ook te kunnen doen. Dus dat is zeker ook in ontwikkeling.
6: En dat is dus het hele mooie toekomstbeeld. Zijn er verder nog dingen waarvan je zegt van dat zou ik graag nog wel willen meegeven. Want er staat nu 1 schoolgebouw. Er zijn een aantal projecten nu in de realisatiefase. Maar het is nog vrij uniek.
4: Ja, het is uniek. En je hebt een specifieke opdrachtgever nodig om tot zo'n gebouw te komen. Hè? Want we zeiden net al, je moet ook een bepaalde vraag stellen. Ja, wat we nu zien is, er zijn een aantal ontwikkelingen. En één daarvan is bijvoorbeeld de circulaire restwaardemethodiek. Dat is een methodiek die bepaalt wat de restwaarde is van de materialen die je in de gebouwen hebt gebruikt. En die is nu volledig door de molen gegaan bij alle accountants en tot aan commissie BBV aan toe. Dat is het centrale orgaan wat goedkeuring geeft op de business case van een gemeente en hoe ze dat financieren. Als Circlewood bieden we ook een gegarandeerde restwaarde in onze projecten. En dat betekent ook dat je daarmee eigenlijk een soort van nieuw budget ontsluit. Omdat je dus niet alleen een gebouw neerzet, maar eigenlijk ook een soort van terugkoopgarantie en een restwaarde garandeert.
6: Ja. Want waardoor is de verwachte levensduur van dit soort gebouwen? Dan neem dan nu als voorbeeld even zo'n school.
4: Nou, de levensduur hebben we het net over gehad. Dat kan 300 jaar zijn. Want de gebouwen,
6: goed, ik kan me ook voorstellen dat op een bepaald moment zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, andere standaarden. Die zijn misschien maar 50 jaar houdbaar.
5: Ja, sowieso. Hè, en dat is ook waar restwaarde op gebaseerd is. Zijn materialen en school is demontabel. Dus je kan hem uit elkaar halen en er op een andere manier weer hergebruiken. En onze scholen zijn wat dat betreft ook flexibel in ruimtegebruik. Ruimte, als de school een andere functie zou krijgen, is hij ook zo om te bouwen. Vrij makkelijk naar andere functies in een gebouw.
4: Ja. Wat je nu wel ziet is, scholen hangen natuurlijk erg samen met wijken. Hè, wijken in opbouw, hè, jonge gezinnen. En later ook juist wat meer vergrijzing. En de gebouwen worden nu zo ook ontworpen. Sterker nog, er worden zelfs plannen gemaakt op de oorspronkelijke plattegronden. Waarin je kunt laten zien dat bijvoorbeeld een deel van de begaande grond als een gezondheidscentrum ingericht kan worden. Op het moment dat daar na 20 jaar behoefte aan is. En is dat een school kan groeien en krimpen binnen hetzelfde gebouw.
6: Ja, dan weer inderdaad terug naar die indicatoren waar je het over had. En dit is dus allemaal meegenomen. En het is eigenlijk nu zo'n rond verhaal geworden als het daar.
4: Ja, zeker. Ja. Ik zou zeggen, wij zijn er klaar voor. De markt is er klaar voor. Want er zijn ook, je ziet breder in de markt de ontwikkelingen deze kant op. Dus dat is ook hartstikke mooi.

0: We noemen het net al, je moet eigenlijk vanaf de start goed betrokken zijn. Dus je kunt niet eerst eigenlijk een eigen plan maken. En dat plan wat half af is, zeg maar naar de markt geven. Zeggen we, nou, wat denken jullie ervan? Je moet eigenlijk dat echt vanaf de eerste stap samen oppakken. Dus wacht niet te lang om je te oriënteren op de markt van wat er allemaal kan. En een ander iets heel praktisch is dat houdbaar vraagt ook bijvoorbeeld om bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Iets is bijvoorbeeld de verdiepingshoogte van een houten gebouw is over het algemeen iets meer dan bij een traditioneel gebouw. Dus als je bijvoorbeeld woningbouw in hout wil stimuleren, dan is het goed om niet al te strakke kaders te hebben waarbij je de maximale gebouwhoogte precies afkadert op dat het een ondergebouw is. Nou, dat de vloeropbouw in hout iets hoger is. En het scheelt allemaal niet heel veel. Het is misschien 10 centimeter per verdieping. Maar als je 10 verdiepingen bouwt, dan scheelt dat een meter. En het zou natuurlijk niet handig zijn om 1 verdieping te moeten missen. Omdat je gebouw niet hoger mag zijn. Want dan, nou ja, dan onderdruk je eigenlijk de kansen in houtbouw. En de MRA in Amsterdam, dus de metropoolregio Amsterdam, die heeft hele hoge ambities neergezet. Dus volgens mij ook die stedenbouwkundige eisen is een belangrijk om houtbouw mogelijk te maken.
1: Ja, nou, ik wil jullie in ieder geval voor nu hartelijk danken.
0: En,
1: we gaan het volgen allemaal.
2: Leuk.
0: Leuk.
1: Tot zover deze New Business Radio Update.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.
8: Special. Fijn dat je luistert en weer kijkt naar een nieuwe special hier op New Business Radio. En deze keer gaan we het hebben over de werktelefoon. Want 1 op de 4 werkenden valt in 2030 om. En het aantal mensen met een burn-out neemt ook fors toe. En wat blijkt? Een veilige plek waar je ongenuanceerd je echte verhaal kunt delen en een liefdevolle schop onder je kont kunt krijgen is echt goud waard en maakt echt het verschil. Vandaar het initiatief van de werktelefoon. De werktelefoon moet de kindertelefoon voor werkenden worden. Een plek waar je in de toekomst gratis naartoe kunt bellen voor advies en tools. Gebouwd en door Werkend Nederland, zonder subsidies, zodat ze echt zelfstandig kunnen opereren. Het doel is 100.000 werkveranderaars voor eind december 2026. Om die dus allemaal bij elkaar te verzamelen, zodat vanaf januari deze groep direct geholpen kan worden met een heel fijn werkjaar. Met minder verzuim, minder verloop en een hogere productiviteit binnen organisaties. Wat, waarom en precies deze werktelefoon opgericht wordt en hoe dat er allemaal uit gaat zien, dat gaan we bespreken in deze special. Ik ben Martine Howard en mijn gast is Aniek Wijnhout.
6: New Business Radio.
8: Special. We gaan beginnen. Aniek, van harte welkom. Fijn dat je in deze special bent.
9: Dankjewel.
8: We gaan natuurlijk hebben over de werktelefoon. Dat is echt jouw initiatief, jouw idee. Het bestaat nog niet, maar het gaat er wel komen.
9: Ja, het bestaat in die zin dat het geclaimd is, dat er een BV is. En ik zie helemaal voor me hoe het er in de komende jaren uit gaat zien.
8: Ja.
9: Maar de lijn is nog niet open. Dat doe ik op het moment dat we daar helemaal klaar voor zijn.
8: Ja, de werktelefoon moet de kindertelefoon eigenlijk wel voor werkenden worden, hè?
9: Ja, dus iedereen die werkt, van stagiair tot ondernemer. Ik merk soms wel dat mensen denken van, oh, dan is het alleen voor werknemers. Maar het is echt voor iedereen. Ik spreek net zoveel ondernemers.
8: Ja.
9: Dat is wel leuk. En wat meer in een proactief jasje, dus aan de voorkant. Dus hoe kunnen we er aan de voorkant voor zorgen dat aan de achterkant minder mensen hoeven te bellen?
8: Ja, ja. Is het echt nodig? Want ik zei natuurlijk al wel in mijn introductie, hè, 1 op de 4 werkenden zal omvallen in 2030. Dat zijn nogal zorgelijke cijfers en voorspellingen.
9: Ik denk dat het zacht is uitgedrukt of het nodig is.
8: Ja?
9: Ja.
8: Ja? Kun je vertellen waarom?
9: Waarom vooral is dat ik juist ook in deze rol, ik ben dit nu ruim 10 jaar aan het doen. En op de een of andere manier krijg ik het voor elkaar dat ik het eerlijke verhaal van iedereen hoor die ik spreek. In welke rol dan ook. En als ik mensen hoor praten, zijn mensen best wel aan het struggelen. Mm. En piekeren is iets wat we allemaal kennen, maar we denken allemaal dat we de enige zijn. En we struggelen met onszelf, ons eentje. Terwijl, ik weet niet, ik vind het gewoon fascinerend dat dit de cijfers zijn. En dat we toch wel een beetje blijven hangen in wat het is. Zo van, dit zijn dan de cijfers. En dat we ons er dan een soort van bij neerleggen of zo.
10: Ja, alsof het dan maar zo is.
9: Ja, zo voelt dat. Ja. Dat voelt echt zo.
10: Ja.
9: Maar ik denk van, en ook, zeg maar, of ik nou ondernemers spreek of clubs die stellen dat ze innovatief, zeg maar, ervoor willen zorgen dat Nederland de plek wordt om te werken. Weet je, met hele fijne bedrijven. Ja, die zeggen, maar we hebben toch al een extern vertrouwenspersoon en we hebben toch al psychologen. En dan denk ik, ja, die hebben we. Maar het probleem is er nog steeds.
10: Ja. Dus werkt het nog niet voldoende.
9: Ja. En ik zeg niet dat dat allemaal niet goed is.
10: Ja.
9: Maar,
10: voor de mensen die jou nog niet kennen, je zei het al, je bent hier al 10 jaar mee bezig. Dat doe je onder andere met Werklef.
9: Ja.
10: Wat doe je daar precies? Wat is jouw achtergrond?
9: Mijn achtergrond is toegepast psycholoog. Dus ik ben 12 jaar geleden of zo was ik klaar.
10: Ja.
9: En mijn afstudeerbegeleider die had kennelijk al het gevoel dat ik dit moest gaan doen. Dus toen ben ik naar de KVK gegaan, keken ze me aan van, ik weet niet wat je gaat doen, maar ik ben altijd bezig geweest met het welzijn van Werkend Nederland. Van pandje in Groningen tot trainingen in de zorg, onderwijs, noem maar op. People and culture gedaan, dus ook intern in een rol. En Werklef is eigenlijk het resultaat geweest van waar ik begon met werkgeluk.
10: Yeah.
9: Dus er kwam op een gegeven moment zo'n trend over uit Amerika. En ik merkte dat helemaal ook de jonge generatie, dat we onszelf misschien juist alleen maar zieker maken met streven naar werkgeluk. En dat ik er ook voor mezelf achter kwam van, als we dagelijks werk lef tonen. Nou, je hebt voor mij ook nu gezien hoe dat eruit ziet. Dat daar geluk uit voortkomt.
10: Ja, wat is werk lef? Waar staat dat precies voor?
9: Werk lef is durven doen wat klopt. Dus je voelt zelf wel wat klopt voor jou en voor je organisatie. Wat het juiste is om te doen. Ja. In plaats van het makkelijke om te doen. En ik leg hem soms ook wel uit van de liefde wegkiezen. De vertrouwen wegkiezen in plaats van de angst weg.
10: Mooi.
9: Ja, die is echt vaak wel het makkelijkst.
10: Ja, ja. We gaan daar straks natuurlijk ook nog wel dieper natuurlijk ook op in. Hè?
9: Ja.
10: Hoe je daar nu ook al mensen mee helpt. Maar laten we nog eventjes verder gaan over die werktelefoon. Hè? Wanneer is dat idee bij jou ontstaan? Dat je dacht, ja, er moet dus meer gebeuren. Wat kunnen we dan doen?
9: Nou, het schijnt dat ik in, ik denk al 10 jaar geleden dat ik het heb bedacht. Maar toen heb ik het woord werkgeluktelefoon in mijn mond genomen.
10: Ah.
9: Ik werd laatst daaraan herinnerd door de dame met wie ik toen een pandje huurde in Groningen. Alleen, denk 2 jaar geleden of zo, een freelancer met wie ik werkte, die zei, waarom is er een kindertelefoon? Waarom is er een belastingtelefoon? Waarom is er 113? Ja. En is er niks voor Werk Nederland? Terwijl bij de overheid schreeuwen ze om oplossingen om de GGZ te ontlasten.
10: Ja.
9: Dat doen we, weet je wel.
10: Ja.
9: En toen dacht ik, ik heb hier eigenlijk niet meer zo heel veel zin in dat getrek. En ik was al 10 jaar onderweg. En ga ik hier nou echt weer al mijn energie in stoppen? Maar op de een of andere manier bleven er maar dingen op mijn pad komen om dit te gaan doen. En zodoende.
10: Ja, er zit een enorme passie en drive toch ook wel achter.
9: Ja.
10: Ja, hè?
9: Ja.
10: Ik heb jou een beetje achter de schermen leren kennen.
9: Ja.
10: En je bent enorm gedreven
9: tot
10: en gepassioneerd. Tot
9: frustrerend aan toe, hoor. Ik zou af en toe even heel iets anders willen doen. Maar goed. Ja, kennelijk is het de bedoeling.
10: Dat is wat bij een passie ook vaak hoort, hè?
9: Ja,
10: gaat vaak hand in hand met elkaar. Het is aan de ene kant heerlijk zo'n passie. En aan de andere kant kan het ook wel eens
9: doodvermoeiend zijn.
10: Doodvermoeiend zijn, inderdaad, ja. Maar eventjes die werktelefoon. Je kwam dus eigenlijk al 10 jaar geleden kwam je eigenlijk al wel een beetje op het idee. Nu is alleen wel echt, het steeds concreter aan het worden, hè, dat idee.
9: Ja. Ja, ik zie dus nu ook wel dat al die 10 jaar voorwerk zijn geweest.
10: Ja.
9: Want wat ik net ook al zei, van ik zie helemaal voor me hoe het er straks uit mag gaan zien aan de voorkant, los van die telefoonlijn. Maar dat komt wel door al die dingen die ik de afgelopen 10 jaar heb gedaan natuurlijk.
10: Ja.
9: Ik bedoel, ik was 10 jaar geleden gewoon nog niet zover.
10: Nee, dat is het. De werktelefoon. Hoe mag dat eruit gaan zien? Dat iedereen gewoon zomaar kan gaan bellen? Hoe moet ik dat voor me zien?
9: Dat is wel het idee. Ja, dus echt zoals
10: jong, oud, maakt niet uit.
9: Maakt niet uit. En ik wil wel graag, want ik denk dat het wel goed is om toe te lichten. Kijk, als je kijkt naar hoe het gemiddeld in organisaties is ingericht. We zijn aan het werk. denk dat twee dingen goed uitleggen hoe ik het voor me zie. Dat is enerzijds dat nu een extern vertrouwenspersoon, een psycholoog en noem maar op, vaak ingezet wordt als het al te laat is.
10: Ja.
9: Terwijl we hebben een werkleven en we hebben een werkperiode. En je wil het liefst dat je al vanaf dag 1 je werk op een manier inricht waarop je goed voelt en je werk zo goed mogelijk kan doen.
10: Mm-hmm.
9: Welzijn is nooit weggegooid geld. Weet je, dat is voor elke ondernemer is dat ook mooi meegenomen. Maar tegelijkertijd ook dat soort oplossingen er dus alleen maar zijn voor de mensen die er dus al af liggen. Om het heel ongenuanceerd te zeggen. En los het zelf maar op. Terwijl, waarom creëren we niet iets voor iedereen?
10: Ja, ook wat
9: waarom
10: meer
9: maken we het niet überhaupt de norm om gezond te werken? In plaats van de uitzondering die het nu is.
10: Ja, dus het kan zijn voor mensen bij wie het emmertje misschien eigenlijk ook al flink vol precies begint te lopen. Maar ook bij mensen die zeggen, ah, het begint een beetje bij me te knagen. Die misschien in de beginfase daarvan zitten.
9: En zelfs dan is het zo, want dat had ik vorige week ook nog gesprek over. Zelfs dan vinden mensen het echt moeilijk om hulp te vragen. Ja. En dat is ook juist waarom ik aan de voorkant mensen op wil zoeken. Weet je wel, dat ik ze het wil aanreiken in plaats van je moet het allemaal zelf uitzoeken.
10: Ja, dat is natuurlijk ook altijd wel het mooie van het initiatief. Hè? Als mensen het eenmaal weten te vinden, dan gaan ze die stap wel zetten. Alleen je wilt natuurlijk wel landelijke bekendheid. Want dit bespreken met mensen, juist ook als je met kleine dingetjes zit op werkgebied. Ja, met wie bespreek je dat nou eigenlijk echt?
9: Zeker.
10: Wat is jouw ervaring daarbij? Wat doen mensen nu? Lossen ze het vaak zelf op?
9: Ja. De meeste lossen het zelf op. En de meeste mensen denken, ik ben gek. Ik fix het wel zelf. Het is ook wel een beetje een sterke mentaliteit ding, denk ik. Van we cheffen het allemaal wel.
10: Ja.
9: Ik denk dat schaamte ook een groot probleem is. Dus wat ik net al zei, van we hebben eigenlijk allemaal last van hetzelfde. Maar we schamen ons ook allemaal.
10: Ja.
9: Een beetje contradictie. Maar ik denk dat heel veel mensen het voor zichzelf houden. Zelf gaan piekeren. Geen hulp vragen. Dat zie ik ook in de bedrijven waar ik werk. Als ik ze opzoek, vinden ze het heel fijn. Maar als ze mijzelf mogen benaderen, dan doen ze het niet.
10: Nee.
9: Weet je? Dus dat is ook zo'n... En ik denk echt, ik moest er net aan denken, van ik las laatst dat iemand schreef dat het tegenovergestelde van depressie of burn-out zelfexpressie is. En toen dacht ik, dit is volgens mij precies waar het over gaat.
10: Ja.
9: Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met z'n allen eerder gaan delen en dat we het normaler maken, dat we gewoon wat meer echt gaan zijn met z'n allen en gewoon mens. Weet je, we zijn gewoon allemaal mensen.
10: Ja, en soms
9: in plaats van een jasje aan de kapstok op aantrekken.
10: Ik kan me ook voorstellen dat puur het delen aan zich al enorm helpt. Dat haalt
9: mega
10: al vaak een enorme druk er al vanaf.
9: Zeker, en dat is ook wel grappig. Nou, grappig is eigenlijk helemaal niet het goede woord, maar... Wat ik veel merk bij ondernemers bijvoorbeeld die ik spreek, want ik heb er echt heel veel gesproken in de afgelopen jaren. Ik merk vaak een bepaalde angst dat als ik dus in een organisatie kom, dat er dan een of andere put open wordt getrokken. Snap je wat ik bedoel? En waar dan heel veel gezeik uitkomt. En ik kan me dat ook, ik begrijp het ergens wel, want dat zie je natuurlijk ook met bedrijven waar dan grensoverschrijdend gedrag en zo aan de orde is. Maar ja, mijn ervaring is totaal anders. Mensen willen gewoon gehoord worden. Mensen willen gezien worden. Mensen vinden het super fijn dat ze even hun verhaal kunnen delen. Dat ik ze help om op een rijtje te krijgen van wat zit er nou allemaal in mijn hoofd en wat is mijn volgende stap die klopt.
10: Ja.
9: Weet je wel?
10: Ja, ja.
9: Het is niet meer dan dat. En de wind gaat juist liggen als mensen gaan praten in plaats van helemaal opblazen.
10: Ja,
9: dat is echt mijn ervaring.
10: Het is interessant dat we dat vaak dan misschien al verkeerd invullen. Van ja, maar dan wordt het alleen maar nog erger.
9: Zeker.
10: Als dit bespreekbaar
9: maakt. En we praten al zoveel. En denk, ja, we praten heel veel, maar we praten niet over de dingen waar het echt over gaat.
10: Dat is het. Kun je een aantal voorbeelden noemen? Hè? Dat mensen zich ook kunnen, nou ja, misschien ook wel zich in kunnen herkennen. Wat zou iets kunnen zijn waarvoor ik mensen zou gaan bellen met de werktelefoon?
9: Ja, dus een ondernemer die eigenlijk zelf net zoveel stress heeft. Snap je wat ik bedoel? Dus heel vaak voelen we... Of in ieder geval, ik merk bij ondernemers ook dat zij zich aan het aanpassen zijn aan een generatie die eigenlijk de luxe heeft om overal maar te gaan werken.
10: Ja.
9: Dus ik merk dat het wat dat betreft gewoon een en hetzelfde is. Dus dat zij dat ook ervaren en dat zij dat dus net zo fijn vinden. En waar ondernemers dus vaak ook voor bellen is, ik heb een medewerker en die wil heel graag meer salaris, maar kan dat salaris niet geven, bijvoorbeeld. Hoe kan ik daar op een bepaalde manier een gesprek mee voeren, waardoor het weer, weet je, de goede kant op gaat samen bijvoorbeeld.
10: Ja.
9: Of ik zit zelf niet lekker in de management team. Ik loop zelf op mijn tenen. Hoe ga ik weer zorgen dat dat weer loopt zoals het de bedoeling is? En ik eigenlijk is het, zeg maar, je kent natuurlijk de fight, flight, freeze. Dat is gewoon wat ik, als je het hebt over angst en liefde, dat is waar je al het gedrag naar terug kan brengen. Dus vanuit paniek gaan we of zeggen, oké, ik moet bij deze werkgever weg. Of ik meld me ziek. Ik laat me maar niet meer zien, want ik durf dat gesprek niet te voeren.
10: Ja.
9: En dat is de reactie die ons lichaam gewoon geeft. En wij denken dat dat verkeerd is, maar het is niet verkeerd. Alleen we hebben vervolgens wel een keuze hoe we dan vervolgens gaan handelen. En dat is dus een tweede voorbeeld dat me te binnen schoot. Dat was van een dame in een vrij ambitieuze club. Alles op alles gezet om een project voor elkaar te krijgen. Paniekaanval toen ze onderweg was. Alles erop en eraan. Vervolgens een functioneringsgesprek met haar leidinggevende. Waar ze dus niet de belofte kreeg over... dit is hoe je rol er straks gaat uitzien. Dit is het salaris. En wat onze neiging dan is om te doen is... Nou ja, klik dan maar op. Weet je wel? Zo van, we hebben iets afgesproken. Dan ga ik ook niet meer mijn best doen. En uiteindelijk was de conclusie van het gesprek ook van... je mag gewoon aangeven hoe je je voelt.
10: Ja.
9: Weet je, je kunt gewoon een bericht sturen, een mail of een belletje van... dit is het gesprek dat wij gisteren hebben gehad. Ik merk dat het me echt gewoon een beetje zeer doet. Dat ik gewoon echt maanden alles op alles heb gezet... om ervoor te zorgen dat we dit rocken met elkaar. En dit is het gesprek dat het toetje is.
10: Ja.
9: En zonder dan helemaal geforceerd bezig te zijn... met dan toch maar dat salaris te krijgen. Dat is niet waar het over gaat. Maar wel in verbinding blijven. En de praktijk leert dat dan voor beiden, dus voor de ondernemer en voor de werknemer, er ook nog een betere situatie uitkomt.
10: Ja, ja. En,
9: heb je dus een ongemotiveerde medewerker een half jaar lang.
10: Ja, en het lijkt mij dan fijn dat ik kan overleggen, maar hoe ga ik dit dan bijvoorbeeld verwoorden, zeg maar. Precies. Zonder dat het weer te fel of te emotioneel Precies. overkomt.
9: Ja, dus het is eigenlijk tweeledig. Dus mensen bellen of van hoe kan ik zelf anders... mijn werkweek inrichten of ik lig te piekeren. Hoe kan ik, weet je wel, dat soort dingen. En ik probeer het ook altijd uit te zoomen. Want heel vaak zitten we in vandaag. Ja. Maar we hebben een werkjaar, weet je wel. Hoe kijk je straks terug, bijvoorbeeld.
10: Ja. Ja.
9: En ook in de omgang met anderen. Dus hoe kan ik een gesprek anders inrichten... die voor iedereen wat fijner is... dan dat we meteen weer lijnrecht tegenover elkaar staan.
10: Dat, want dat is juist wat je niet
9: wat heel
10: wilt.
9: Veel gebeurt.
10: En dat is natuurlijk ook waarom mensen er vaak niet over durven te praten.
9: Precies. Ja.
10: Maar juist er wel over kunnen praten, zeg maar. Het even kunnen delen.
9: Precies.
10: Ventileren, daar zit heel veel kracht in. Daar zou de werktelefoon...
9: Ventileren dus... is ook de meeste waarde eigenlijk.
10: Ja, toch? Want het haalt letterlijk als een ballon, zeg maar. Hè?
9: Zeker.
10: Als je die leeg laat lopen, dan... Ha.
9: Zeker.
10: Dan valt de druk er meteen alweer vanaf.
9: Maar het is dus wel wat dat betreft. Want ik moet er nu weer aan denken. Ook dat je zei van hoe moet die werktelefoon daaruit zien. Kijk, ik denk wel dat het echt belangrijk is om er een combi van te maken. Want als je bijvoorbeeld een stagiair pakt. Die komt van zijn studie.
10: Ja.
9: Dus niemand die hem voorbereidt of haar voorbereidt. Op de arbeidsmarkt. Er is niemand die ons leert waar we in terechtkomen. Daarom ben ik ooit begonnen. Want ik was echt totaal in paniek toen ik dacht. Ik ga dus die poppenkast van een arbeidsmarkt op. Dat is waarom ik ben begonnen. Maar waarom leren we dit niet? Waarom leren we niet werken?
10: Ja.
9: Waarom leren we niet leiding geven? Waarom moeten we dat allemaal in ons eentje? Dus als je daar een combi in kan maken. Zo van en gaandeweg kan je hulp vragen. Kun je uitproberen. Weet je wel, kunnen we gewoon ontwikkelen. Zonder dat het een goed of fout is. En aan de voorkant leren we. Hoe kan je het überhaupt inrichten op een manier die voor jou werkt?
10: Ja, mooie combi. We gaan hier zometeen ook nog weer verder praten. In het tweede deel.
11: De laatste inzichten.
12: Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: De laatste inzichten voor business shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Iedereen verdient het om zich goed te voelen op het werk. Daarom dus ook de werktelefoon. Een nieuw initiatief. Aniek, als we kijken. We hebben zojuist ook eigenlijk al wel besproken hoe de werktelefoon er echt precies uit mag zien.
3: Mm-hmm.
2: Het doel is dan wel, wil je dat echt kunnen bewerkstelligen, dat natuurlijk ook veel mensen zich aan gaan sluiten. Zodat die werktelefoon er ook echt kan komen. Wat is jouw doel voor dit jaar? Hoe ziet dat eruit?
3: Nou, het is niet alleen een doel, het is echt een droom. Mijn grootste droom is dat we 100.000 mensen verzamelen, mm-hmm. werkveranderaars. En dat we samen de schouders eronder zetten om dit mogelijk te maken.
2: Ja,
3: ja.
2: En dat kunnen allerlei verschillende mensen zijn die
3: allemaal
2: aan het werken zijn.
3: Ja, dus allemaal mensen die voelen, er mag iets anders.
2: Ja.
3: Er moet iets anders en daar wil ik ook een rol in spelen.
2: Ja, en wat kunnen die mensen dan doen? Je zegt 100.000.
3: Best veel, hè?
2: Ja, dat is flinke ambitie.
3: Maar dit is dus zo bizar. Dit is al jaren zo, maar dit is echt intuïtie. In combinatie met dat ik dus ook met die 100 mensen naar de overheid wil. 100.000 mensen.
2: Ja.
3: Dus het is handtekeningen en €2 in de pot per persoon. Zodat we een startpotje hebben om al die dingen aan de voorkant te kunnen bouwen. En idealiter gooi ik in eerste instantie de lijnen open voor jongeren. Aangezien het probleem daar het grootste is.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Dus dat we stapsgewijs...
2: Dus eerst eventjes, als mensen dit horen of zien en denken, ja, ik vind het een heel mooi initiatief. Voor €2 kun je dus aansluiten.
3: Ja, 1,99 om precies te zijn.
2: Ja,
3: ja.
2: Is daar ook al een plek voor?
3: Ja, er is een linkje. Sowieso kun je hem vinden op mijn profiel.
2: Aniek Wijnhout.
3: Ja, en op de werktelefoon.nl kun je het ook vinden.
2: Top.
3: Ja.
2: Heel goed. Daar begint het eigenlijk al mee. Hè? Wil je dit echt goed op kunnen zetten?
3: Ja.
2: Waarom ga je niet voor subsidies? Want ik zei het ook al in de introductie.
3: Ja.
2: Waarvoor heb je daar gekozen?
3: Nou, het is, kijk, uiteindelijk als dit niet gaat lukken, dan gaat het wel op een andere manier lukken. Dat voel ik aan alles.
2: Ja, het gaat er gewoon komen.
3: Het gaat er gewoon komen.
2: Ja, we hebben het,
3: Kijk, ik heb meerdere investeerders in de afgelopen jaren achter me aangehad. In de zin van, ik zie hier wel iets in. En ik heb daar tot op heden bewust nee tegen gezegd. Omdat ik het heel zuiver wil houden. En omdat ik ook in alle bedrijven waar ik heb gewerkt en gezeten, zie wat geld ook kan doen met het zuiver houden van een concept.
2: Mm-hmm.
3: Dus ik wil juist dat het onafhankelijk is. Ik wil niet dat het commercieel wordt. Weet je, als het gratis is, het moet gewoon echt een letterlijk veilige plek zijn waar iedereen zichzelf kan zijn.
2: Ja.
3: Dat is één. Subsidies ben ik überhaupt al jaren mee bezig. En op de een of andere manier val ik elke keer tussen wal en schip. Of we. Ik weet echt niet wat daarvoor nodig is. En ik krijg ook om me heen van allerlei mensen te horen van, dan moet je niet aan beginnen, want je kan iemand fulltime aannemen om überhaupt die subsidieaanvragen te doen. Dat is 2. En kijk, op een gegeven moment, laatst sprak ik ook met iemand en die zei van, er zijn toch genoeg bedrijven die snappen dat als jij ze kan helpen, je hebt 200 man en het lukt mij om 5 burn-outs minder te hebben aan het eind van het jaar, nou, keer €60.000 op zijn minst, dan wil toch iemand wel 2 ton bijvoorbeeld in een potje stoppen om te kunnen starten.
2: Ja.
3: En ja, ik denk, het zou fantastisch zijn, want dan kan ik het gewoon morgen gaan bouwen. Maar ik vind het nog veel mooier om als beweging om dit samen te gaan creëren. Om gewoon echt samen een soort van wake-up call te creëren van, het werkt gewoon zo niet langer.
2: Ja.
3: Weet je wel? Want anders dan is het weer een van de zoveel initiatieven die van bovenaf ergens uit een portemonnee komt. Niemand snapt de waarde ervan. Weet je wel? En ik vind het veel vetter om te zeggen, oké, maar dan hebben we straks die 100.000 mensen. Kan ik ook met die 100.000 mensen het bouwen?
2: Ja.
3: Kunnen zij uitproberen of het inderdaad zo werkt zoals ik heb gezien dat het werkt. En dan kunnen we dat fine-tunen. En dan kunnen we het vanuit daar verspreiden in het land.
2: Ja, dan is het echt een beweging vanuit werkende, zeg maar.
3: Ja, en als ik nu, zeg maar, als morgen iemand mij belt en zegt, hier heb je 2 ton, ga het maar bouwen.
2: Ja.
3: En met wie ga ik dat dan testen?
2: Ja.
3: Weet je, ik wil het ook graag samen testen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ben ik even nieuwsgierig, hè? Wie gaat er aan de lijn zitten? Wat voor mensen zijn dat?
3: Het zijn, het idee is psychologen. Ik kan me ook voorstellen dat het extern vertrouwenspersonen zijn. Ondanks dat ik zie dat daar wel degelijk verschil in kwaliteit zit.
2: Ja.
3: Maar heel eerlijk heb ik dat ook nog wel een beetje losgelaten. Want het kan ook maar zo zijn dat het straks helemaal niet de lijn wordt zoals de kindertelefoon er nu uitziet. Ik wil daarin ook gewoon me overgeven aan wat er wil gebeuren. Maar wel in de richting van psychologen. En het kunnen ook toegepast psychologen zijn. Ik ben zelf toegepast psycholoog. Die zijn prima in staat om aan de telefoon te hangen.
2: Ja.
3: Het zijn juist hele praktische gesprekken aan de voorkant. Maar ik wil wel onderscheid maken in wie belt er. Dus een ondernemer zal niet een stagiair aan de telefoon hebben. Dan is het wel een wat meer ervaren iemand die aan de telefoon hangt. En het is wel, dat bedenk ik me nu ook, want ik heb veel vriendinnen die psycholoog zijn.
2: Yeah.
3: Die zouden niet snel aan de telefoon hangen. Dus het zijn wel mensen die de link tussen welzijn en werk kunnen maken. Want dat besef ik me wel van. Het is wel dat alle hulp die ik op welzijn vlak geef, is ook altijd in het belang van het bedrijf.
2: Ja. Ja.
3: En het gaat niet persoonlijk. Weet je, het is niet alleen maar om de mensen zelf.
2: Nee, ik vind het ook goed dat je het zegt, hè? Welzijn en werk, want het gaat hand in hand.
3: Het is gewoon
2: hand,
3: samen. Hè? En we denken dat dat los van elkaar staat. En ja, dat als je omvalt, dan zoek het maar uit.
2: Dat is het. Kijk, bij de een is het namelijk al, hey, misschien moet je wel een half uurtje eerder opstaan, zodat je goed hebt ontbeten.
3: Precies.
2: Zodat je beter functioneert op je werk. Zo simpel kan het soms al zijn.
3: Ja.
2: Maar bij de ander is het veel meer mentaal of communicatief. Dat iemand het heel moeilijk vindt om voor zichzelf op te komen op de werkvloer.
3: Precies.
2: Zeg maar iets. Dus nou ja, en het is ook gewoon, groot
3: kijk,
2: zijn.
3: Ja, en het, kijk, je kunt er alles van zeggen natuurlijk, dat je privé situatie, dat je dat moet je maar privé oplossen. Alleen als die privé situatie dusdanig veel invloed heeft op het feit dat jij gewoon niet in staat bent om te werken, wat zijn we dan met elkaar aan het doen?
2: Ja, klopt.
3: En ja, dat is ook wat ik zo pijnlijk vind eraan, dat in de bedrijven waar ik de afgelopen jaren heb gewerkt, op het moment dat ik met mensen spreek en ja, ze zijn wiebelig, ja, ze hebben het echt niet makkelijk, maar probeer ze te alle tijden aan het werk te houden. Want dat is wel uiteindelijk wat het beste voor mensen is. En al die mensen die thuis zitten, die vinden dat niet per se leuk, hoor.
2: Nee, en ik kan het zelf ook beamen. Ik bedoel, ik heb het 2 keer meegemaakt tot nu toe in mijn leven. Ja, met de dood van mijn moeder.
3: Oh joh.
2: Dat ik het heel pittig vond om te werken. Weet je, concentratieproblemen, al dat soort dingen.
3: Logisch ook.
2: En een heftige break-up na 11 jaar.
3: Oei.
2: Dat had invloed op mijn werk.
3: Ja.
2: Maar met wie kan je erover praten? Weet je, waar voel ik me veilig genoeg om dat even te kunnen delen?
3: Had je dan gebeld?
2: Ja, zeker.
3: Ja?
2: Ja, dat denk ik wel. Want zeker in die tijd, als ik daar nu op terugkeek, had ik niet echt mensen op de werkvloer waar ik toch goed over kon praten.
3: Nee.
2: Dus dan is het juist heel fijn om een extern iemand. Ik heb uiteindelijk een coach gezocht.
3: Ja, dat kan ook. Ja. En het kan ook beide, hè?
2: Daarom.
3: Het is niet zo dat na de werktelefoon dat je dan niks meer hoeft te doen.
2: Het fijne van de werktelefoon is natuurlijk dat het nu kan. Als je denkt, oké,
3: ik heb nu nodig,
2: ik heb nu even nodig, dan kan je nu. In plaats van dat je een afspraak moet inplannen. En
3: precies.
2: Misschien weer wel maanden moet wachten soms. Weet je, dat is toch anders.
3: En dat is dus ook wat ik echt door alle jaren het meest terugkrijg. Mensen vinden het zo fijn dat het gewoon een onafhankelijk iemand is.
2: Ja.
3: En dat is natuurlijk met een psycholoog in zekere zin ook. En toch voelt het voor heel veel mensen anders.
2: Ja, met Werklef heb jij natuurlijk al heel veel ervaring hiermee. Hè? Je helpt start-ups en scale-ups bij het bouwen en behouden van een high-performing team. Waarin mensen zich goed voelen, graag bij de organisatie willen blijven werken ook. En alles uit zichzelf in de organisatie en de wereld halen. Dat is een mondvol.
3: Staat op mijn profiel, ja. Ja. Ik was het even vergeten.
2: Als het dan gaat, hè? Hoe moet ik dat van voor me zien? Hoe doe je dat? Hoe ga je de gesprekken aan met mensen? Want het is nogal wat je dan ook wel graag mensen wil bieden. Maar hoe doe je dat?
3: Hoe doe ik dat? Dat is grappig, want ik zat er net in de auto ook over na te denken. Van over praten is iets anders dan het laten ervaren.
2: Ja.
3: Maar ik merk dat de grootste kracht hiervan is. Ik bedoel, we hebben nu het WK. Die hebben ook coaches.
2: Ja.
3: Die hebben ook mensen die zorgen dat alles uit die mensen komt. En wat ik echt 9 van de 10 keer zie, is dat er zoveel meer in mensen zit dan wat er nu uitkomt op de werkvloer. En wat ik doe is een combi maken van het zoeken naar de intrinsieke motivatie van de mensen individueel. Dus ik heb altijd een lijntje met iedereen in een bedrijf. Vervolgens gaan we samen kijken van wat is nou het doel aan het eind van dit jaar, over 5 jaar. Dus wat je in heel veel bedrijven ziet is er zit een directie en die heeft een leuk plan voor de komende 5 jaar. Maak ik hem heel ongenuanceerd en oneerbiedig, maar ik bedoel het met liefde.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar die mensen die voelen daar niks bij. Snap je wat ik bedoel? En wat ik probeer, net als met het WK, we hebben toch allemaal hetzelfde doel. En daar zijn we toch allemaal net zo gemotiveerd voor om daar alles voor te geven. En we vertrouwen elkaar toch?
2: Ja.
3: Weet je wel? En dat is wat ik vind het lastig om uit te leggen, want het doen is echt een tweede. Maar het is echt de combi van het vertrouwensband of de vertrouwensband hebben met de mensen. Dus waar een werktelefoon toch wel meer reactief is, ondanks het proactieve dat erin komt. Ja, kijk, daar ben ik er gewoon.
2: Ja.
3: Dus veel mensen zeggen van je bent een soort van het hart van de organisatie en je verbindt ons allemaal. Dus waar we allemaal het best wel spannend vinden om echt eerlijk naar elkaar te zijn, stimuleer ik dat gesprek juist wel. En laat ik mensen eerlijk delen hoe het met ze gaat. Eerlijk delen waar zij van aangaan. En dat probeer ik vervolgens bij elkaar te brengen. En dat heb ik ook in ziekenhuizen gedaan met afdelingen. Weet je wel. Dus hoe kan je een wijgevoel creëren? Eenzelfde stip aan de horizon creëren waar iedereen van aangaat.
2: Ja, en in het geval van Werklef kan ik me ook voorstellen dat het juist heel krachtig werkt. Dat jij ertussen zit. Je bent eigenlijk een soort brug ertussen.
3: Ja.
2: Ook een soort veilige haven.
3: Zeker.
2: Maar jij kan ook voor de ander communiceren. Van joh, hey, heb je eigenlijk wel door dat die en die daar... dat fantastisch zou vinden om bijvoorbeeld die en die taken te gaan doen. Ja. In plaats van dat je dat zelf...
3: En ik kan dus die medewerker weer helpen van hoe voer je dat gesprek met je leidinggevende om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja.
3: Heel veel mensen durven dat gewoon niet te zeggen.
2: Nee.
3: Dat is werklef.
2: Want daar zit natuurlijk heel vaak de crux. Hè? Dat je misschien ergens wel voelt van ja, ik hoef helemaal niet per se weg, maar ik zit gewoon niet op de juiste plek.
3: Ja.
2: Ik doe de verkeerde dingen.
3: Maar zo is het toch ook gewoon ons hoofd dat ons de hele tijd voor de gek houdt. Ik bedoel, dat met de werktelefoon kom ik dat ook weer op allerlei manieren tegen. Ik denk, in mijn hoofd verzin ik allemaal verhalen. Maar als ik gewoon heel eerlijk ben naar wat de realiteit is dat totaal anders.
2: Ben jij persoonlijk?
3: En dat doen we allemaal. Ja, maar dat doen we allemaal.
2: Ja, klopt.
3: Weet je wel, we maken het heel groot in ons hoofd. We gaan erover ons druk over maken. En stel dat niemand dat wil.
2: Ja.
3: En als ik dan nu voor mezelf op ga komen, wat gaan ze er dan van vinden?
2: Kijk,
3: als ik nu eerlijk wil,
2: hoe
3: het met mijn gaten word ik ontslagen. We maken dingen zo groot.
2: Ja.
3: En dat doen we dus allemaal,
2: zijn,
3: want we zijn mensen.
2: Het kan zo zijn, zeker als je het misschien heel emotioneel brengt, dat dan de
3: zeker.
2: Ander denkt, ja, nou, ga nou maar.
3: Ga jij maar weg.
2: Ja. Dus dan is het juist fijn ook om die druk er vanaf te halen. En des te
3: zeker.
2: Belangrijker dus dat je er eerst even goed over kan praten.
3: Ik denk echt dat het daar begint.
2: Ja.
3: Ik denk echt, ik probeer het wat beeldend te maken. Ik kan misschien wel een leuk voorbeeld ook. Ik heb heel lang in de horeca gewerkt. En dat was echt, een paar jaar geleden was ik bij een psycholoog en die vroeg aan mij van wanneer voel je je nou supergoed in je werk? En ik moet altijd denken aan die periode en ik probeer altijd te ontleden van wat is nou wat die omgeving zo goed voor mij maakte dat ik daar echt door het dak ging. Ik vloog daar door die horecatent. Ik was helemaal mezelf. Weet je, het maakte me niet uit wie ik tegenover me had. Of het nou een directeur was of een klein kindje. Maakt niet uit, weet je, helemaal in mijn element. Maar wat voor mij daar het belangrijkste is geweest, is het feit dat als ik de deur binnenliep, was ik Aniek. En ik hoef geen jasje aan te trekken. Ik hoef niet te doen alsof het goed met me gaat. Als ik de tranen over mijn wangen had lopen, dan zeiden ze, ga jij maar even zitten, hier heb je een kopje koffie. En dat hoefde maar 5 minuten te duren. Die tranen waren eruit. Ik voelde me gezien, serieus genomen. En echt niet vanuit slachtofferschap, maar gewoon, dit is gewoon wat het nu is. Ik ben nu gewoon verdrietig.
2: Ja.
3: En de avonden dat ik jankend binnenkwam, waren de avonden dat ik het meeste verkocht.
2: Mm.
3: Echt waar.
2: Wat mooi.
3: Ja, en zo zie je maar van, ja, we houden onszelf een masker, of we zetten een masker op. Terwijl juist als we die afzetten, daar zit volgens mij de winst voor iedereen.
2: Ja, daar zit enorm veel kracht.
3: Ja, ook dat, ja.
2: Ja,
3: ja.
2: Ja. En dus inderdaad ook winst.
3: Ja.
2: Dus op allerlei vlakken,
3: letterlijk,
2: zeg maar.
3: Letterlijk, ja.
2: Alleen de juiste veilige plek daarvoor creëren.
3: Precies.
2: Dat is eerst wel echt nodig. En daar zou de werktelefoon dus een hele mooie plek voor kunnen zijn.
3: Ja.
2: We gaan zometeen ook verder vooruit zoomen. Hè? We kijken naar de toekomst. En we gaan ook verder over de doelgroepen praten.
3: Oh, ja.
2: Die we graag allemaal willen helpen.
0: Welke kansen ontstaan er voor jouw bedrijf? Ontwikkelingen in tech, finance, work, marketing en sustainability hoor je hier op New Business Radio.

0: Listen to Lead. Nieuw Business Radio.
1: De werktelefoon moet de kindertelefoon voor werkenden worden. We hebben er zojuist eigenlijk al heel veel eigenlijk over gepraat, Aniek. Jij bent natuurlijk echt de initiatiefneemster en de bedenker ook hiervan. Maar als we daar nog eventjes wat dieper op ingaan. Het doel is eigenlijk wel om dus aan het eind van dit jaar 100.000 mensen bij elkaar te hebben die dus echt ook dit initiatief steunen.
2: Precies.
1: Die echt voor willen zorgen dat de werktelefoon er komt. Toch nog eventjes. Hè? Dit is voor iedereen. In principe voor iedereen die nu aan het werk is. Ja. Dat kan een stagiair zijn. Dat kan iemand zijn die net een nieuwe baan heeft. Maar het kan
2: iemand
1: ook
2: zitten die thuis zit.
1: Bijvoorbeeld.
2: Leidinggevende ondernemer.
1: Maar het kan ook iemand van 50 of 60 jaar zijn.
2: Zeker.
1: Die misschien wel aan het einde van zijn carrière
2: Zeker.
1: Zit.
2: Ja. Iedereen. Iedereen die werkt.
1: Ja.
2: Of weer heel graag aan het werk wil.
1: Nu werk jij al met heel veel verschillende mensen bij Werklef. Laten we eens eventjes naar stagiaires. Of misschien wel mensen die net beginnen te werken. Waar lopen die tegenaan? Laten we daar eens naar kijken.
2: Waar ik vooral merk dat ze tegenaan lopen is dat ze niet goed weten hoe ze zich moeten gedragen op een arbeidsmarkt.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan al leren om zich te gaan aanpassen.
1: Nieuwe wereld. Nieuwe mensen.
2: Onzekerheid. Imposter syndrome is daar ook wel. Dus onzeker zijn over wat je kunt en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Geen hulp durven vragen. Dus zelf alles uitvechten en denken van kom ik weer met mijn vraag. Wat nog meer?
1: Ik heb zelf namelijk ook wel op de werkvloer gezien. Wij werken hier ook natuurlijk met stagiaires. Maar ik heb op heel veel verschillende plekken natuurlijk ook met stagiaires gewerkt. Dat de een heel afwachtend kan zijn.
2: Ja.
1: De ander zich juist best wel een beetje groot kan gaan maken.
2: Ja, en beide is eigenlijk weer dat angstreactie. Hè?
1: Ja.
2: Van ik voel me eigenlijk onzeker.
1: Ja,
2: dus ik ga hem of opblazen of ik ga super onzeker als een klein vogeltje zitten.
1: Ja.
2: Terwijl, en dat is ook weer met waar we het net over hadden. Van op het moment, de bedrijf waar ik zit en waar ik dan de stagiairs spreek. Ik ga gewoon aan het begin van zo'n stage kijken. Wanneer eindig jij deze stage met een dikke vette smel? En hoe is dat voor jouw stagebegeleider of voor het bedrijf? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit gewoon de vetste stage ever wordt?
1: Ja.
2: Snap je? Als je dat soort vragen gaat stellen, wordt de invulling totaal anders dan dat je elke dag denkt, oh god, nu moet ik weer aan het werk. Hoe ga ik dit nu weer volhouden? Oh, maar nu moet ik weer die vraag stellen. En dan maak je alles gewoon veel breder, ik weet het niet welk woord ik ervoor.
1: Te groot, te heftig voor jezelf, voordat je überhaupt aan de dag begint misschien eigenlijk.
2: Zeker, al. Maar ook andersom. Kijk, we zijn zo aan het werk. We zitten allemaal in een red race. We staan op, we moeten deze dag weer doorkomen. We zitten op onze telefoon, weet je, zo. Terwijl als jij helder hebt, kijk, ik heb 6 maanden voor mijn stage. Ik heb een opdracht, die moet ik voldoen. Ik heb een stagebegeleider. Ik weet van mijn stagebegeleider of die tijd heeft, ja of nee, wat hij nodig heeft, bla bla bla bla. Hoe gaan we er dan voor zorgen dat?
1: Ja.
2: Als we dat gesprek van tevoren met elkaar voeren. En dat denk ik ook als ik terugdenk aan mijn stages, aan mijn people and culture rol en noem maar op. Ik had het zo anders gedaan aan de voorkant.
1: Ja?
2: 100%.
1: Ja, wat had je anders gedaan?
2: Nou, dus niet me opblazen of wegduiken. Bij mijn stage zat ik letterlijk in de kelder en dacht ik, oké, ben ik dan niet belangrijk genoeg? En toen was ik gewoon buiten de deur heel veel leuke dingen aan het doen.
1: Ja,
2: dat boeide mij dat wat. Dat interesseerde me niet zoveel. Maar ik voelde me dus ook geen onderdeel ervan. Maar dan had ik dus veel meer voor mezelf de vraag gesteld van what's in it for me in de zin van wat wil ik graag uit deze stage halen? Wat zou zorgen dat ik met een smile door deze stage heen kom? Ik zou ook de vraag stellen wat voor hen het meest waardevol is. Wat voor hen sowieso belangrijk is in de samenwerking.
1: Ja.
2: En hoe we ervoor kunnen zorgen dat dat werkt in plaats van per se die uren op je kantoor gaan zitten.
1: Ja, mooi. Als we eventjes kijken, hè, naar twintigers of misschien wel eind 20 richting de 30.
2: Ja.
1: Wat voor dilemma's zie je daar vaak wel?
2: Ik denk dat het wel een beetje op hetzelfde neerkomt, hoor.
1: Vaak hetzelfde.
2: Ja, onzekerheid. Die telefoon natuurlijk. Ik denk ook, ik heb een nichtje.
1: De prikkels van de telefoon.
2: De prikkels
1: en de
2: van de telefoon. Ja, in die tijd had ik gewoon Snake.
1: Ja.
2: Dus ik denk, als ik TikTok had, dan was ik ook wel wat anders eraan toe op deze dag.
1: Vroeger hadden we nog een Hives en al die dingen. Weet ik
2: precies. Ja. Elke keer denk ik weer, haal Instagram van je telefoon. Ja, en ik heb nog niet eens TikTok en Snapchat, moet je nagaan. Want ik ben al overprikkeld.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat sowieso, ons brein kan dat gewoon niet aan. En we zijn de hele tijd afgeleid en ons aan het vergelijken en dat soort dingen. Maar ik denk gewoon ook wel een beetje eenzaamheid of zo. Dat wilde ik net zeggen over ook wel nichtjes en neefjes die in coronatijd gewoon altijd thuis hebben gewoond. Niet in een stad hebben gestudeerd. Daar helemaal geen geld hebben om een studentenhuis of kamer te vinden. Weet je, dat is ook een tijd geweest in mijn leven waar ik veel heb geleerd. Hè?
1: Ja, ja.
2: Dus, ja, dus het draagt allemaal op. Ik denk dat de eenzaamheid ook steeds groter wordt.
1: Ja, en ik denk wel, dan gaan we toch weer terug naar die telefoon. Die telefoon heeft er ook voor gezorgd dat we sociaal contact maken met mensen die we nog niet kennen, ook spannender vinden. We doen het minder, zeg maar, dus we trainen het ook minder. Dus dan wordt in één keer
2: verbindingspraatje
1: bij koffieapparaat, Dan wordt in één keer een stukje spannender.
2: Zeker. Ja, want we doen alles zo.
1: Ja. En dat is eigenlijk zo zonde, want daar zit natuurlijk ook weer heel veel kracht in, of dat je net weer even dat babbeltje kan hebben.
2: En ik denk ook dat ik besef me nu ook van wat ik ook echt als thema zie. En dat, ik vind dat ook altijd wel een beetje een moeilijke. En ook wel in lijn met hoe ik het idealiter zie. Dat we gewoon met z'n allen werk creëren wat voor iedereen werkt. Weet je wel? Maar wat je heel veel hoort nu natuurlijk is dat de jonge generatie, de leeftijd die je noemt, niet wil werken.
1: Ja.
2: Ja, ze zijn allemaal lui. Stigma, is een soort stigma. Ja. En je krijgt nog meer wij zij tegenover elkaar.
1: Ja.
2: Angst. Weet je, het wordt alleen maar uitvergroot.
1: Ja, jullie jongeren willen
2: jullie
1: niet.
2: Jullie jongeren willen niet. En dan denk ik, nou, sorry, ze willen heus wel. En ik denk echt wel dat er een, ja, er zal vast iets veranderd zijn in de mentaliteit. Weet je wel, ik zie ze niet op de werkvloer. Dus ik wil me niet bemoeien met een oordeel over hoe dat er op de werkvloer uitziet. Alleen ik geloof niet dat jongeren niet willen werken.
1: Nee.
2: We willen allemaal werken. We willen allemaal doen wat waarmee we van betekenis zijn. Alleen ik denk wel dat zij kritischer zijn op hoe we werk met z'n allen hebben ingericht.
1: Ja.
2: En dat wat zij voelen misschien op heel veel manieren ook best wel kloppend is. En dat het ook best wel spannend is.
1: Het is een nieuwe fase waar we in
2: gaan. Het is een nieuwe fase.
1: Ik denk dat ze ook hele goede vragen stellen.
2: Zeker.
1: Van ja, past dat nog wel in deze tijd? Zeg
2: dat
1: maar.
2: Denk ik ook.
1: Dus je kan er ook nieuwsgierig naar kijken.
2: Ja. En dan heb je met elkaar voeren.
1: Dat is het. En dan heb je al een heel ander gesprek.
2: En dan kan het ook naast elkaar bestaan in plaats van dat het een oordeel is. Want ik voel hetzelfde als ik mijn LinkedIn-tijdlijn open. Ik word er gewoon misselijk van soms van, zeg maar, dit is mijn waarheid en die van jou is.
1: Ja.
2: Weet je wel, en dat is de maatschappij waarin we leven van, ja, dit is het gewoon. Terwijl als we met elkaar een gesprek voeren, hoe zie jij dat? Hoe zie ik dat? En als dat gewoon naast elkaar mag bestaan, oké, nou dan weten we dat. We denken er totaal anders over, maar we moeten wel met elkaar leren werken.
1: Ja.
2: Oké, hoe gaan we dat dan doen? Weet je wel, dan heb je een heel ander gesprek.
1: Ja, klopt. Als we kijken naar dertigers, veertigers, de programma's die ik ook wel maak over persoonlijke groei, over gezondheid, al dat soort dingen. Balans tussen werk en privé. We hebben te veel ballen in de lucht. Moederschap, inderdaad. Het gezin. Ja. Maar ook nog naar feestjes willen. Eigenlijk te veel tegelijkertijd willen. In één week. Waardoor bijna de kans dat je gaat falen. Of het gevoel hebt dat je faalt.
2: Ja.
1: Al heel groot is.
2: Ja. Je hebt al gefaald voordat je überhaupt begonnen bent.
1: Dat.
2: In je hoofd.
1: Dat.
2: Ja.
1: Dat is wel in ieder geval bij alle programma's die ik terughoor en ook maak, zeg maar, een veel terugkomend iets.
2: Ja, ik denk echt, ik las gisteren, ik weet niet meer van wie die quote is, maar iemand schreef van de quote van die persoon, ik weet het dus niet meer. Burn-outs komen niet door te hard werken. Burn-outs komen ook niet door al die ballen, komen ook niet door ons telefoon. Het komt doordat we maar lang genoeg niet doen wat klopt voor ons.
1: Ja.
2: Dus niet dicht bij onszelf blijven, eerlijk zijn en noem maar op. En dan denk ik van, zeg maar, als ik vragen stel aan mensen, dus de gesprekken die ik vorige week ook had, die gaan over een heel jaar. Wat doet er toe? Wat maakt dat jij aan het eind van het jaar met een smel zegt van, ik heb gedaan wat het belangrijkste was.
1: Ja.
2: En heel vaak gaat dat niet over heel hard werken. En heel vaak gaat dat ook niet over zoveel mogelijk laten zien aan de buitenwereld over hoe goed je het wel niet hebt. Ik denk dat dat allemaal opblaasdingen zijn om maar te laten zien dat we iets waard zijn. En ik denk dat daar, ja, ik realiseer me die bij mezelf ook steeds vaker en ik hoor het ook vaak terug van, ik denk dat het gevoel dat we niet goed zijn zoals we zijn, de grootste veroorzaker is van de onrust die we met elkaar aan het creëren zijn.
1: Ja,
2: en als we ons allemaal neerleggen bij, zijn gewoon goed. En wat voelt als kloppend en als het meest belangrijk voor dit jaar? En hoe kan ik daarvoor zorgen? Dan denk ik dat we al heel veel tackelen.
1: Ja, het is toch meer zelfliefde eigenlijk dus ook wel voor jezelf. Oh. Een stukje zelfacceptatie, zodat je ook dichter bij jezelf kunt staan. En daardoor dus ook meer gaat doen wat ook echt bij jou past.
2: Precies.
1: Maar daar komen, dat is nog een tweede. Als je dat helemaal niet voelt.
2: Ja.
1: Hè, als jij die verbinding niet met jezelf hebt, dan is een in eerste instantie al een gesprek natuurlijk al heel waardevol. Zeker. Dus daar kan die werktelefoon dan ook weer aan bijdragen.
2: Nou ja, sterker nog, ik pleit er eigenlijk voor. Ik bedoel, ik had het net over tools aan de voorkant. Maar ik geloof dus echt dat als we, hoe we dat ook maar gaan mogelijk maken, als we per jaar 1 gesprek mogelijk maken voor iedereen die werkt. Want dat is wat ik bij al die bedrijven doe. Daar doe ik het 3 keer per jaar, maar dat kan ook 1 keer per jaar. Als we aan de voorkant zo'n gesprek voeren. Wat heb jij dit jaar nodig? Ja. Jij bent die onafhankelijke plek. Dan draaien we alles om.
1: Ja.
2: Geloof het echt.
1: Ja.
2: Sterk nog, ik weet het. Want ik heb het al bij heel veel mensen uitgeprobeerd.
1: Ja, dat is echt de kracht van...
2: Ik krijg nog
1: van,
2: steeds berichten van mensen van 6 jaar geleden. Van echt die ene vraag die jij mij toen hebt gesteld. Die heeft alles veranderd.
1: Oh, fantastisch.
2: Ja, is toch vet.
1: Ja, ja, hoe mooi is dat.
2: Ja.
1: Ja, ja, cool. Nou, te gek natuurlijk als dan nog meer natuurlijk echt die olievlek zich nog meer kan verspreiden met de werktelefoon.
2: Zeker.
1: Waardoor meer mensen zich fijn voelen op de werkvloer.
2: Ja.
1: Laatste doelgroep, misschien wel een beetje 50ers, 60ers, wat meer richting het einde van de carrière.
2: Ja. Ja, waar ik meteen aan moet denken is dat veel mensen richting het einde van hun carrière of nog denken van ik moet nog iets bereiken. Of dat ze het aftellen zijn tot hun pensioen. Dat is wel het uitzitten. Ik heb echt letterlijk iemand horen zeggen van ik heb een kalender thuis hangen voor mijn laatste dagen.
1: Oh, die zit af te vinken.
2: Ja, ja. Maar ook die mensen. Ja, ik denk dat de stress is minder groot, merk ik. Maar ik hoor wel ook, daar had ik het toevallig met mijn vriend over laatst, dat zelfs die mensen nog tegen de behoefte aan erkenning gezien worden en noem maar op aanlopen.
1: Tuurlijk.
2: Man van 60 laatst. Ik dacht, ja. Dat stopt dus nooit.
1: Nee. Ik denk dat het
2: dus het is ook een illusie om nu te denken dat er nu een geheim of nodig is om alles om te draaien. Maar ja, ik denk dat, en het past ook wel bij de vraag van hoe wil je überhaupt terugkijken aan het eind van je werkleven? Weet je wel, wat heeft er dan toe gedaan? Wat heb jij bijgedragen aan deze arbeidsmarkt? Dat zit hem niet in al die uurtjes die jij aan het pushen bent in je Excel-sheets, hoor. Weet je wel? En dat is ook wel met deze mensen van als je terugkijkt, je hebt nog 5 jaar te gaan of nog 10 jaar te gaan. Wat ga je dan echt nog doen? En dan merk je dus ook dat daar weer heel veel energie ontstaat.
1: Ja,
2: ja. Ja,
1: mooi. De werktelefoon, als mensen enthousiast zijn, nu ze zo hebben zitten luisteren en kijken. Hoe kunnen ze meedoen?

0: in de GGZ terechtkomen, bijvoorbeeld. Dus lang antwoord op je vraag. Die ene link, €2 in de pot.
1: Ja. Ja, en als er nou ook nog organisaties zijn of instanties die zeggen, ja, we willen samenwerken, kunnen die ook aankloppen?
0: Ja, niks liever. Want dit is het startpotje, dus ik wil heel graag beginnen met het bouwen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk financiën hebben, of financiering hebben voor de komende jaren.
1: Ja. Ja, ja.
0: En dat kan een overheid zijn, maar ik ben ook in gesprek met een gemeente bijvoorbeeld nu. Maar het kunnen ook verzekeraars zijn. Ja. UWV.
1: Ja, want bijvoorbeeld een samenwerking met Blue Monday. Maar dat kunnen natuurlijk ook andere instanties zijn, zeg maar. Die natuurlijk ook aan die verspreiding echt mee kunnen werken.
0: Ja, ja, niks liever. Ja. Want ik denk van, er zijn zoveel mensen hiermee bezig. Weet je, ik heb niet de illusie dat dit het enige is wat de oplossing is. Ik denk alleen, hoe kunnen we met z'n allen dit samen gaan doen? Weet je wel, want dat is ook, uiteindelijk als de mensen de werktelefoon bellen, of in ieder geval mij bellen, ik schuif ze ook weer door naar andere welzijnsinitiatieven of coaches. Weet je wel, dus hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het gewoon gaat lukken?
1: Ja, mooi. Ja. Een mooi doel en een droom dus. Aan het eind van dit jaar 100.000 werkveranderaars, die allemaal die €2 even in de pot doen.
0: Ja.
1: Klein bedrag.
0: Symbolisch, ja. En ook wel gewoon,
1: met een groot effect.
0: Ja, en ik zat ook te denken van, kijk, je kan ook gewoon 100.000 mensen op de lijst krijgen en naar de overheid gaan. Maar dan denk ik, ik wil ook gewoon wel een stukje commitment. Want deze mensen gaan ook echt veel krijgen dit jaar en komend jaar. Want ik ga ook echt met hen testen en dat is ook gewoon veel waard. Dus ik geloof ook dat commitment betekent dat je er dan ook wat voor gaat doen, hè?
1: Ja, zo is het. Annick, ik wil jou enorm veel succes hierbij wensen.
0: Dankjewel.
1: Het gaat je vast lukken, zeker met deze drive. En willen mensen jou dus terugvinden, dan kunnen ze jou dus terugvinden op LinkedIn, maar ook op dewerktelefoon.nl. Dankjewel.
0: Dankjewel. New Business Radio. Special.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: organisatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
9: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
3: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
0: Let's Talk Business op New Business Radio.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
4: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: De laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
12: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
12: Newsflash.
13: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
14: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Met maar liefst 11 miljoen profielen in Nederland is LinkedIn uitgegroeid tot een graadmeter van onze arbeidsmarkt. Maar die markt verandert sneller dan ooit onder invloed van AI, krapt op de arbeidsmarkt en verschuivende verwachtingen. Hoe vind en behoud je in dit landschap nog het juiste talent? We vragen het aan de man die boven al die data zit, Jan de Vos, Acting Country Director Benelux en Talent Solutions Lead bij LinkedIn.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Jan, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel voor de uitnodiging.
2: LinkedIn, wie heeft er niet van gehoord? In de introductie heb ik het al verteld. 1,3 miljard profielen wereldwijd. 11 miljoen Nederlanders die een LinkedIn-profiel hebben. Hoe is die dichtheid? Hoeveel procent is dat? Is er hiervoor bekend?
3: Ja, bijna 100%. Nederland is een van de landen met de hoogste penetratie eigenlijk. Dus dat wil zeggen de beroepsbevolking, want dat is onze doelgroep. Die zitten bijna allemaal op onze platform in Nederland. Dus bijna elke Nederlander die kan werken, zit op LinkedIn.
2: Je bent op dit moment country director voor de Benelux. En voor LinkedIn Talent Solutions Lead.
3: Klopt. Heel veel woorden, heel veel acroniemen. Maar LinkedIn heeft eigenlijk 3 business lines. Ja. LTS, dat is LinkedIn Talent Solutions. Dat is onze grootste tak. Dan heb je de LinkedIn Sales Solutions, LSS. En dan de laatste zijn de LinkedIn Marketing Solutions, dat is LMS.
2: LinkedIn is eigenlijk voornamelijk ooit ontstaan als business netwerk.
3: Back in the days, ja. Meer als
2: back in the days, ja. Nu is het veel meer dan dat, hè?
3: Ja, klopt. LinkedIn is, ja, het is het leading platform, denk ik, als je praat over werk. Je zegt het zelf al, we hebben meer dan 1,3 miljard mensen die dagelijks actief zijn op ons platform, die delen waar ze werken, welke ze skills hebben. We zijn vandaag een platform waar je nieuwe skills kan aanleren. Je bent een platform waar je jezelf kan innoveren. Radiozenders, tv-zenders zijn vandaag actief op ons platform. CEO's delen hun jaarresultaten op ons platform, dus je kan aantonen wie je bent, je professionele ID op ons platform. Je kan je ontwikkelen, je kan je informeren. Ja, basically, het is een weerspiegeling van jouw business ID.
2: Waar onderscheidt LinkedIn zich nu specifiek ten opzichte van andere recruitment platforms? Want dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Eigenlijk is dat de core business waar het ooit om gedraaid heeft, eigenlijk. Hè?
3: Klopt, ik moet altijd een beetje, mijn oren piepen altijd als ik die vraag kreeg, want dan denk ik dat we op marketingwijs nog heel veel te doen hebben. Ik denk dat we eigenlijk niet te vergelijken zijn met een klassiek recruitment platform. We zijn een netwerk waar je dus een profiel aan maakt, maar dan begint het eigenlijk. Eens dat je op het platform bent, dan ga je niet alleen zeggen waar je werkt en wat je hebt gedaan en welke skills je hebt, maar je gaat connecten, je gaat een netwerk opbouwen. Je gaat interesse tonen in bepaalde jobs. Je gaat een inzicht krijgen in wat er speelt op de wereld. Wat is trending? Welke jobs zijn trending? Welke bedrijven zijn trending? En zo op die manier ga je eigenlijk jezelf beter maken als professional.
2: Zie je daar ook, want die vraag die stel ik natuurlijk om toch scherp te krijgen, want ik snap dat ook. Je ziet ook overigens in wat men post op LinkedIn verschuiven. In los van de kennisdeling zie je daar ook bepaalde trends ontstaan. Laten zien dat de kennis aanwezig is. Authenticiteit opbouwen. Dat is wel iets van de laatste jaren wat nieuw is eigenlijk, toch?
3: Ja, klopt. En dat hebben we ook bewust gedaan. Hè? Want ja, LinkedIn is niks zonder onze members. Als jij geen profiel hebt, ik geen profiel, ja, dan hebben wij geen reden om te bestaan. En je moet dus relevant blijven voor die mensen. En dan heeft LinkedIn ook doelbewust gekozen om ervoor te zorgen dat je heel veel meer content kan creëren. Inderdaad, in het begin was het ik heb dit certificaat behaald, maar vandaag ga je een video opnemen en zeggen van kijk, ik heb iets wonderbaarlijk meegemaakt. Of een bedrijf gaat posten, zoals ik zei, quarterly results. Of gaan zeggen van we hebben een nieuw kantoor geopend. En door die content, video, written of audio, zorgen we ervoor dat er meer mensen aanloggen op ons platform, dat we nog relevanter worden en echt gaan differentiëren met die recruitment platform, zoals jij het zegt. Dat je niet alleen naar LinkedIn komt, eigenlijk om te kijken naar een job. Je komt naar LinkedIn om 's morgens te informeren wat er is gebeurd. Je komt naar LinkedIn om te zien welke jobs wat zijn. Je komt naar LinkedIn om te zien wat er gebeurt bij een bedrijf. Dat is de reden waarom dat je naar LinkedIn komt. Ja. Die jobs, ja.
2: Er worden hele boeken afgeleverd over hoe je moet omgaan met de beste posts te maken, het meest bereik te genereren via LinkedIn. Die algoritmes, ik kan me voorstellen dat dat aan de experts is, maar ook wel steeds nog het grote geheim is van LinkedIn.
3: Ja, en het blijft een geheim. Dus als je had gehoopt dat ik ging uitleggen hoe het algoritme werkt, dan moet ik jou echt ontgoochelen, want ik weet het überhaupt zelf niet. Dus er zit een algoritme in, net zoals in elke platform. Maar als je op zoek gaat naar tips, kijk, we hadden het er ook al over. Ik denk, video is vandaag het mediekanaal op ons platform. Dan heb je het meeste bereik. Zoals
4: meeste attractie.
3: Meeste attractie, heb je het meeste impact. Dit gezegd zijnde, als je een goede post maakt met de juiste content, met eventueel foto's erbij, heb je ook heel veel tractie. Het is vooral relevant blijven. En ik denk de grootste boodschap is, je moet iets posten waar jij je goed bij voelt. En niet zoveel nadenken, wat gaat de impact zijn? Wat gaat mijn netwerk daarvan denken? Je speelt over je eigen branding. En dat doe je zowel als persoon als als bedrijf. Dus als je iets post waar jij achter staat, als bedrijf, als individu, ik zou zeggen, gewoon doen, geen schrik hebben.
4: Nee. Hoe is dat nu eigenlijk om zeg maar directeur te zijn van LinkedIn Benelux, een wereldwijd platform met oorsprong Verenigde Staten, maar je ziet eigenlijk dat hele markten om jullie heen bewegen. Hè? Dus content creaties, AI oplossingen, allemaal vragen ze, wil je ook een LinkedIn post genereren uit bijvoorbeeld een transcriptie, als voorbeeld te noemen.
3: Ja, werken voor LinkedIn, ik werk 9 jaar bij LinkedIn, dat is, ik heb nog nooit zo lang bij een bedrijf gewerkt, dat is buitengewoon fantastisch, omdat je, ja, onze visie is het creëren van een economische opportuniteit voor elke persoon die vandaag kan werken. En dat is niks mooier in mijn optiek om voor te werken. Je geeft mensen echt de opportuniteit om een nieuwe job te doen of een business te starten. Daar zijn we echt. Dus dat vind ik buitengewoon fantastisch. We zien ook heel veel data waardoor we trends kunnen geven aan bedrijven, aan professionals, maar ook vandaag aan overheden. Van ja, wat moet je doen om je talent te laten ontwikkelen en niet te vermijden voor dat het talent uit Nederland gaat naar België of naar een ander land. Dus ja, dat is fenomenaal. En vandaar dat ik nog altijd 9 jaar werk met heel veel passie.
4: Ja, ik kan me voorstellen. En we hebben natuurlijk niet alleen in Nederland, maar sowieso binnen Europa gewoon een vacature overschot. Gigantisch. Dus er is gewoon heel veel nodig om talent te werven. Dus dat is natuurlijk eigenlijk ook het spel en het businessmodel van LinkedIn.
3: Ja, zoals ik zei, een van de zaken waar we inderdaad geld mee verdienen, want er zit natuurlijk een business achter het platform, is alles wat te maken heeft met onze talent solutions. Dat is ook de grootste business unit, om een idee te geven, dat is 7 miljard op jaarbasis. En inderdaad, er is een krapte op de markt, waardoor dat wij die proberen, ja, ik zou zeggen, op te lossen. Maar ik denk vandaag, weet je, krapte, ik hoor dat ook heel vaak als ik met bedrijven praat. En iedereen zegt, ja, het is heel moeilijk, want er is een krapte. En ik ontken dat niet. Toch is het mogelijk om het juiste talent aan te halen. Maar het is hoe dat je vandaag naar talent kijkt. Dus ja, er is een krapte. Maar ik denk dat we nog te veel in vakjes denken, te veel in ervaringen, te weinig naar skills kijken. Waardoor mensen inderdaad niet willen afwijken van een profiel en zeggen, dat moet het profiel zijn en er moet 5 checks in de box zijn. En als je natuurlijk die ingesteldheid hebt, ja, of je dan via LinkedIn werkt, een ander recruitmentbureau of een extern kantoor, ja, dan ga je de kandidaten nooit vinden.
4: Ik hoorde daar in een andere uitzending over wat verschuivingen ontstaan. Bedrijven die open dagen houden van, nou, kom eens kijken hoe het voelt, hoe het proeft om eventueel hier te werken. Plus daarbij dat er ook op een andere manier gekeken wordt naar kwalificaties van eventueel personeel. Dat het niet altijd meer gaat om de diploma's, maar met name ook om de competenties en de skills die iemand bij zich draagt. Spelen jullie daar ook op in?
3: Ja, dat is een narrative, denk ik, waar LinkedIn mee begonnen is. Want kijk, het is al jaren dat er een krapte is op de arbeidsmarkt. Ik heb nog bij Microsoft gerecruiteerd en dat is ondertussen een goede 15 jaar geleden. En toen spraken we ook al over een krapte op de arbeidsmarkt. En ik denk, toen ik ben begonnen bij LinkedIn, dus een goede 9 jaar, hebben we echt die narrative gebracht van maak abstractie van diploma's en ga gewoon naar die vaardigheden, naar die skills kijken. Want zo gaat uw talentpool, zoals wij dat noemen, met het aantal kandidaten dat je kan benaderen, significant hoger zijn. Dus je kan alleen maar toejuichen dat bedrijven afstappen van het kijken naar een diploma en die skills first. En om een idee te geven, we zien nu je kan zoeken naar profielen op ons platform. Bijna de helft van de recruiters die zoeken, die zijn vandaag actief bezig met skills. En dat is een fantastische trend die we alleen maar kunnen embracen. En die bedrijven, ja, die hebben nog altijd een krapte, maar die brengen wel relevante kandidaten naar hun bedrijf en hebben echt een toegevoegde waarde.
4: En die bedrijven die op de juiste manier weten om te gaan met de talent solutions van LinkedIn in te zetten, wat hebben zij gedaan om die kennis in huis te halen?
3: Ik geloof er echt waar, weet je, technologie is voor iedereen volhanden. Maar je moet het embracen op de juiste manier en een juiste mindset hebben. En ik denk die bedrijven die vandaag succesvol met onze oplossingen aan de slag gaan, die beginnen 1, niet meer in diploma's en jaren ervaring.
4: Maar echt hun strategieën te ontwikkelen.
3: Ja, en skills. 2, dat zijn bedrijven zoals je zelf zegt, die open dagen organiseren of gaan praten hoe het is om te werken bij LinkedIn. Om een idee te geven, Generation Z, ja, dat is, die denken, kijken helemaal anders naar werk zoals ik naar werk heb gekeken. Die vinden flexibiliteit belangrijk. Die vinden zingeving belangrijk. Maar heel veel mensen weten niet wat de zingeving is van een bedrijf. Waarom bestaat een bedrijf? Heb ik flexibiliteit überhaupt? Dus bedrijven die daar actief over communiceren op ons platform, ja, die hebben echt een stapje voor. En dan een laatste is, ja, alles, en ik weet het is een buzzword, iedereen die AI embrace, dat is echt ook een opportuniteit om meer mensen aan te trekken. Dus ik zou zeggen, 1, skills-based hiring is echt cruciaal. 2, praat over wat het is om te werken bij je organisatie. Klein of groot, maakt niet uit, maar praat hoe het is om te werken. Leverage misschien jouw werknemers.
4: Dus heel veel doen aan storytelling eigenlijk ook. Ja. Dat is natuurlijk het platform wat jullie ook bieden om dat te doen überhaupt.
3: Ja, klopt, maar storytelling is altijd belangrijk. Ik ben papa van 3 dochters. Als ik een verhaal vertel, dan landt de message. Als ik gewoon ga zeggen, je mag dat niet doen, dan landt de message niet. Je hebt mij net verteld dat je ook papa bent, dus ik denk dat je begrijpt wat ik wil zeggen.
4: Ja, en je vertelt ook waarom je het niet mag doen. En dat heb je de storytelling te pakken, toch?
3: Voilà, zo simpel. Precies, dus we moeten het niet altijd zo complex maken. Dus ja, storytelling op ons platform.
4: Zeker. En dan toch, wat zie je in de regel gebeuren? Wat voor fouten worden er gemaakt door bedrijven op dit moment bij de benadering van nieuw talent? Wat zouden ze anders kunnen doen?
3: Ja, kijk, fuck, ik vind dat nog wel een
4: goed... Nou ja, goed, misstappen, net hoe je het wil benoemen.
3: Maar ik denk, ja, 1, nog te veel bedrijven houden vast. En zeker de mensen die willen hiren aan een bepaald profiel. Van, Jan, dat was een goed profiel. Eigenlijk wil ik een kopie van Jan. Maar er zijn geen 10.000 Jannen. En gelukkig maar. Dus ik denk dat je moet afstappen van het profiel. En kijken naar die skills. Dat is heel belangrijk. 2, er is zoveel data beschikbaar. Op LinkedIn en andere platformen. Gebruik die data. Mooi voorbeeld is, wij spreken over de talentparadox. Bijvoorbeeld bedrijven die vandaag... Dus mensen zijn gelukkig bij LinkedIn. Dus 70% van de mensen zeggen aan van ja, we zijn gelukkig bij mijn huidige werkgever. Toch wilt van diezelfde audience 40% vertrekken. Dat is gewoon een datapunt waar je iets mee aan de slag kan doen. Zowel naar je huidige werknemers, maar ook kunt communiceren extern. Dus gebruik die data om efficiënter aan de slag te gaan. En 3, ja, nogmaals, embrace AI. Het is een fantastische opportuniteit voor de recruiter, voor het bedrijf, om nog meer toegevoegde waarde te geven als... naar het succes van het bedrijf.
4: In hoeverre kijken jullie ook naar koppelingen met AI, tools, applicaties?
3: Nogmaals, kijk, AI is populair geworden bij de mensen sinds dat ChatGPT begonnen is en iedereen AI. Maar AI zit al ingebakken in onze oplossingen, ik zou zeggen 5, 6, 7 jaar. We zijn een AI-native organisatie. Tuurlijk kijken we naar koppelingen, maar we investeren zelf heel veel in AI. Ons parent company is Microsoft. Ja, ze zijn aan de frontrun als het gaat over AI. Daar kunnen we natuurlijk van profiteren, zowel op technologische ontwikkeling als ervoor te zorgen dat het, ja, ik zou zeggen, AI is die verantwoord aan de slag is. Dus ja, om uw vraag te antwoorden, we koppelen met AI, maar we zetten vooral in op onze eigen AI-oplossing. Omdat we daarin geloven, zowel vanuit technologische evolutie als dat we daarvan zeker zijn dat het verantwoorde AI is. En dat is superbelangrijk voor ons.
4: Ja, want AI, daar gaan we straks nog even verder over praten als we komen bij de toekomst. Want er zijn natuurlijk nog veel meer kansen die er zijn. Even terug naar de arbeidsmarkttrends. 1,3 miljard wereldwijd, hebben we gezegd. 11 miljoen Nederlandse profielen in Nederland, dus op LinkedIn.
3: Klopt.
4: Wat zijn nu de arbeidsmarkttrends die jullie zien?
3: Op ons platform zelf, kijk, zoals ik zei, onze visie is het creëren van een economische opportuniteit voor iedereen op de arbeidsmarkt. En soms is er nog het idee dat LinkedIn vooral voor, en ik wil niet in vokjes denken, de white-collar workers is. Wij noemen dat de blue-collar workers of de praktijkgerichte beroepen. Daar zien we echt een trend. Dus er zijn veel meer mensen die vandaag in de horeca werken, in de retail, in de logistiek, in de zorg, die vandaag een profiel maken op LinkedIn. En dat is echt een trend die we vandaag zien, dat die mensen ook het belang zien van LinkedIn, het belang zien om te netwerken, het belang zien om skills te acquire. Dat is denk ik 1 trend die we zien. Een tweede trend die zeker in mijn optiek belangrijk is, net die talentparadox. Dus we zien dat mensen gelukkig zijn bij hun werknemer, maar toch willen weggaan. En een derde trend is de jongere generatie. Mijn dochter is nog niet op de arbeidsmarkt, maar de mensen die nu de arbeidsmarkt betreden, die kijken anders naar werk dan ik naar werk kijk. Die willen werken voor 4 dagen. Per week. En dan zien we bijvoorbeeld als je een job zou posten op ons platform en je zegt van kijk, bij ons kan je 4 dagen per week werken, dan zie je een oplift van bijna 70% in applicants. Die mensen willen dus flexibiliteit en die generatie wil ook zingeving. Die gaan niet zomaar voor een bedrijf gaan werken bij wijze van spreken van wij willen winst maken. Nee, die gaan werken voor een bedrijf zoals LinkedIn die een groter verhaal heeft. De reden.
4: Wat overigens interessant is, wat je zegt, praktische beroepen, dus die veel meer zich profileren op LinkedIn, terwijl daar een enorm tekort is aan praktische geschoolde mensen in Nederland. Praat ik even over de Nederlandse markt. Dat is op zich een hele positieve ontwikkeling.
3: 100% akkoord. Ik denk, ja, die mensen, dat is de ruggengraat van onze economie. Ik bedoel, iedereen gaat graag eens een pintje drinken, zoals in België. Iedereen gaat graag eens op restaurant. Krijgt een pakketje thuis. Ja, dat die mensen, ja, die hebben we nodig om de economie draaiende te houden. En ik denk zeker met AI misschien wel de job om in te zijn, going forward. Dus die mensen zitten inderdaad op ons platform, die geven ons veel meer data points, waardoor we ook echt een globaal zicht kunnen geven over de Nederlandse economie en niet alleen op die white collars, maar ook op die blue collars.
4: Dat is heel positief. Hoe zie je de werkgevers reageren eigenlijk? Anticiperen ze op deze ontwikkeling? Zijn ze überhaupt bekend met deze ontwikkeling?
3: Onvoldoende. Ik denk dat we nog altijd soms de stempel hebben van LinkedIn is voor de white collars. Dus daar is zeker nog een werk te gaan voor LinkedIn, maar LinkedIn is altijd vertrokken vanuit de members. We hebben een members first strategy. Dus wij zijn super blij dat we nu meer van die praktijkgerichte mensen op ons platform krijgen. Want dat wil zeggen dat we goed bezig zijn, want we worden relevant voor die mensen.
4: Betekent dat deze gebruikers, of eigenlijk alle gebruikers in zijn geheel, op een andere manier begeleid worden naar een ultiem profiel ontwikkelen?
3: Ja, wij geven altijd tips als je een profiel ontwikkelt, maar er is geen gouden regel van dat is het ideale profiel. Wat wij belangrijk vinden is 1, dat je eerlijk bent. Vandaar ook dat we heel veel inzetten op transparantie en ook begonnen zijn een paar jaar geleden met het verifiëren van profielen. Dus daarin zetten we op in. Ik denk niet dat dat echt veranderd is. Ik denk het feit dat die mensen nu op ons platform komen, heeft echt te maken met de waarde. Zij zien ons als een platform waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. En misschien opent dat ook wel deuren, iemand die vandaag, ik zeg maar iets, in de zorg werkt, die zien misschien eens een opportuniteit om bij LinkedIn te gaan werken, omdat die de juiste skills heeft. Uiteindelijk is die persoon in de zorg ook altijd bezig met customers, net zoals ons. En daar zitten dan gelijkenissen. Dus misschien openen we deuren voor mensen die in een bepaald beroep zitten. En daar draait LinkedIn op, gewoon opportuniteiten geven, onafhankelijk van uw background.
4: Zie je daar ook veranderingen en eigenlijk de volwassenheid van de gebruikers, om het zo te noemen, dat ze veel meer bezig zijn met profilering, met echt bewust het netwerk bouwen?
3: Ja, we zien gewoon dat er meer connecties worden gemaakt op ons platform, dat mensen hun connecties gaan gebruiken om introducties te krijgen.
4: Want hoe waardevol zijn bijvoorbeeld het aantal connecties versus het actieve connecties?
3: Eerlijk gezegd, daar kan ik niet een uitspraak over doen. Het is niet dat jouw profiel dan bijvoorbeeld, om te verwijzen naar je eerste vraag, rond het algoritme van boven gaat verdwijnen. Maar ik denk dat iedereen wel weet, als je een goed netwerk hebt, dat helpt altijd. Bedoel, als ik een meeting heb en ik moet om 3 uur op de school gaan, ik kom er niet, maar ik heb een netwerk van ouders, ja, dan bel ik die ouders op en dan kunnen die inspringen. Ja, zo gebeurt dat ook online. Dus een netwerk is gewoon altijd interessant voor het openen van deuren voor een potentiële job, het openen van deuren voor een introductie, misschien als je iets wilt verkopen, het openen van deuren om in een podcast actief te zijn. Netwerk is gewoon cruciaal. En hoeveel dat is, dat is denk ik irrelevant. Nee. Het gaat over wie je kent en daar goede relatie mee opbouwen.
4: Die data die eigenlijk vrijkomt, hè, 11 miljoen, je zegt al bijna een dekking van 100% van de Nederlandse arbeidsmarkt. In hoeverre wordt daar vanuit de overheid ook meegekeken naar de trends die jullie ontdekken? Bijvoorbeeld die wens voor die 4-daagse werkweek.
3: Wij publiceren die data. We zijn natuurlijk een commercieel bedrijf, maar die data is die is available voor heel veel mensen. En we hebben een specifiek team, we noemen dat het team van die Economic Graph. Maar je moet inbeelden, elke interactie die jij op ons platform doet, jij, ik en andere mensen, die geven ons heel veel datapoints. Je gaat kijken naar een job, je update een skill, je gaat bij een bedrijf gaan werken. Dat geeft ons heel veel datapoints van hoe de situatie nu is, maar ook dat geeft ons een voorschrijdend vermogen van kijk, dat is de upcoming skill en daar moeten we mee aan de slag gaan. En die data is natuurlijk relevant voor overheden, dus dat team specifiek gaat inderdaad in conversatie met de Nederlandse overheid, Europa in Brussel, om daarover te delen. En bijvoorbeeld in Amerika, heel concreet, we hebben een chief economist officer, die maakt deel uit. Die zit in een raad om advies te geven over de trends die wij waarnemen op basis van onze data in Amerika.
4: Dus met andere woorden, eigenlijk ook heel waardevol voor iedereen. Komen we nu aan bij het punt voor LinkedIn, AI in de toekomst. AI, het zit overal in verweven, het zit overal tussendoor, het is een trend, maar we doen het al heel lang, wordt tegelijkertijd gezegd. Maar de AI sollicitatie en eigenlijk kandidaten daarbij helpen om goed te solliciteren en goed profiel te ontwikkelen, dat is wel iets wat heel waardevol is om de juiste baan te kunnen vinden.
3: Ja, klopt. Dus wat je ziet is dat mensen AI gaan gebruiken om een cv bijvoorbeeld te schrijven. En de eerste stap, heel veel bedrijven meer en meer gaan AI gebruiken om dat te gaan analyseren. Dus het is heel belangrijk om de juiste skills te hebben om te gaan met AI. En we zien bijvoorbeeld uit een studie, een ander datapoint, dat 44% van de mensen die aangeeft in die studie, geeft eigenlijk aan van ik heb niet de juiste AI skills om, ik zou het niet te zeggen op te vallen, maar voor te zorgen dat die eerste stap, namelijk die AI gedreven screening, passeert. Dus die skills AI, die worden cruciaal. En niet alleen voor te solliciteren, maar ook om relevant te zijn in jouw job vandaag. Ook voor mij. Als ik niet zou aan de slag gaan met AI, dan heb ik misschien binnen 2 jaar ben ik irrelevant. En kan mijn job niet
4: doen. Maar dit is voor de werkzoekende aan de andere kant. De werkgever op zoek naar nieuw talent kan AI ook inzetten.
3: Ja.
4: En dat kan natuurlijk ook op een bepaalde manier werken. Dat het, op het moment dat het niet goed is ingericht, wellicht op een discriminerende manier kan werken.
3: Zeker. En ik denk als je vandaag als werkgever aan de slag gaat met een AI-supply, ik denk dat dat echt een van de belangrijkste zaken is. Ik zou niet te veel naar prijs kijken. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Maar hoe is de AI toegebouwd? En echt bijkomende informatie vragen over hoe gaan ze om met AI? En inderdaad, zoals bias, discriminatie, et cetera, dat is cruciaal. Want anders ga je mensen uitsluiten en dat is exact wat LinkedIn niet wil doen. Dus daar hebben wij kunnen durven echt te zeggen dat we duurzaam omgaan met AI. En waarom durf ik dat zeggen? Ja, dit fiscaal jaar was voor ons het jaar van AI. We hebben LinkedIn Hiring Assistant gelanceerd. Kleine sidemark, maar die is ontwikkeld heel succesvol. Net omdat wij bewust omgaan met AI en niet iets gaan lanceren als wij zien dat het discriminerend is. Een prompt die discriminerend is, die wordt niet toegestaan, dat wordt geflagd. Als we voelen dat we bepaalde mensen gaan uitsluiten door prompt, want wij zijn ook nog aan het leren on the go, dan gaan we het gewoon niet lanceren en gaan we geen kandidaten naar voren brengen. Dus moest ik investeren in een AI tool en zelf in HR werken, zou ik echt kijken naar zijn zij verantwoord bezig met AI.
4: Nu zie je ook op bepaalde fronten van de arbeidsmarkt zie je ook dat er wat angst optreedt over neemt straks AI mijn baan over. Wat is jouw advies aan mensen die dus nu in die fase zitten dat ze denken, mijn baan staat onder druk, want AI kan bepaalde processen van mijn baan straks overnemen.
3: Ik krijg die vraag heel vaak en ik moest recentelijk nog denken aan een all hands die we hebben gehad van onze CEO. En het einde van old work, zoals we het zeggen, is niet het einde van werk.
4: Het verandert.
3: Het verandert. En het is hoe je naar de zaken kijkt. En tuurlijk, het is. Ik kan begrijpen dat sommige mensen er schrik van hebben. Maar het is niet omdat AI er is, dat er geen werk meer gaat zijn.
4: Is dat overigens een kans voor LinkedIn om daar nog meer in op te investeren? Om mensen nog beter te begeleiden in het AI-proces en de kennis ook van AI?
3: Ja, natuurlijk. AI is denk ik de accelerator om onze visie, namelijk het creëren van een economische opportuniteit, nog versneld toe te voegen. Dus op een bewuste manier en met respect voor iedereen die werkt. Dus ja, zeker. AI gaat ervoor zorgen dat wij nog meer mensen kunnen opleiden at scale. We gaan ervoor kunnen zorgen dat een skill waarvan wij nu zien dat die binnen 3 maanden relevant is, dat mensen die nu al kunnen eigen maken, zodat ze nog relevanter worden binnen 3 jaar. We gaan ervoor zorgen dat AI als recruiter, dat je echt weer recruiter kan zijn. Ik ben zelf recruiter geweest. En searchen via LinkedIn kan heel leuk zijn en je wilt een talentpool op. Eigenlijk als recruiter wil je met mensen praten. Je wilt eigenlijk 10, 15 mensen per dag spreken.
4: Dus je wil eigenlijk meer focus hebben, daar kan AI je mee helpen.
3: Ja, tuurlijk. AI gaat minder leuke werk doen misschien. Of het repetitieve werk zoals wij dat doen. Maar als recruiter ga je terug contact hebben met je potentiële kandidaten. Ik als sales, ik ga terug met klanten kunnen praten en geen tijd meer verliezen in administratieve taken, het doen van forecasten. Dus AI is eigenlijk een gigantische opportuniteit, maar het zit tussen de oren. Ik denk niet dat je fatalistisch moet denken. Ik denk dat je moet denken het oude werk, het werk zonder AI stopt en het nieuwe werk met AI begint.
4: Dus met andere woorden, jullie gaan daarin faciliteren dat mensen ook de kennis op het vlak van solliciteren of recruiten daarmee nog beter kunnen maken eigenlijk. Laatste vraag. LinkedIn over 3 jaar. Wat voor platform zien we dan? Is dat iets wat eigenlijk technologisch op bepaalde vlakken verbeterd is? Maar voor de rest, die 11 miljoen Nederlanders, je zit eigenlijk aan de tax als het ware.
3: Ik weet niet hoe we 3 jaar, ik zal Jan zijn visie geven. Kijk, die members, dat is stap 1. Die zijn er nu. Die zijn actief. Dus wij moeten nu voor zorgen dat die mensen blijven. Dat die de waarde blijven inzien. Dat is stap 1. En dan kunnen we echt alleen maar versnellen naar onze visie. Naar het creëren van die economische opportuniteit. En daar gaat technologie, Microsoft, elke member, elk bedrijf dat op ons platform alleen maar voor helpen. En dus ik zie de future persoonlijk voor LinkedIn zeer rooskleurig in. Omdat we zijn. Een van de vragen in het begin was, zijn jullie een recruitment platform? Nee, we zijn een platform voor professionals. En een professional die wil zich tonen wat hij of zij kan, maar die wil ook connecteren. Die wil leren, die wil geïnspireerd geraken. Die wil data krijgen. En dat gaan we allemaal kunnen doen. At scale, super relevant. Dus om op je vraag te antwoorden, ik denk dat de future van LinkedIn super rooskleurig is.
4: En hoe voorkom je dat jullie straks een soort van algemeen social media platform worden?
3: Maar dat is een vraag die ik krijg sinds ik begin bij LinkedIn. Ja. 9 jaar verder en we zijn bijna verdubbeld in het aantal members. De activatie op ons platform is nog nooit zo hoog geweest. Bedrijven blijven posten op ons platform. Zelfs meer als vroeger. Nu de mensen met een praktijkgericht beroep komen op ons platform. Dus ik snap de vraag. Maar het verleden heeft aangetoond en geschiedenis bepaalt vaak de toekomst, dat niet gebeurt. Dus ik heb eigenlijk daar geen schrik voor.
4: Ik wil je danken voor de komst in de studio. Jan de Vos, Country Manager Benelux van LinkedIn.
3: Dankjewel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: De transitie naar circulair plastic is in volle gang, maar blijkt te stokken in Nederland en Europa. En dit terwijl de noodzaak groter wordt. Dat blijkt overigens uit een 2-jaarlijks onderzoek van Plastic Europe's Nederland, de brancheorganisatie. In deze aflevering van Let's Talk Business hoor je waarom circulair plastic niet alleen een duurzaamheidsvraagstuk is, maar ook gaat over industriebeleid, concurrentievermogen, strategische autonomie van Europa, ketensamenwerking en de economische haalbaarheid van recycling en hergebruik. Bij mij in de studio Drea Berghorst, zij is Managing Director van Plastic Europe Nederland, en Thor Tummers van Unilever.
7: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Zo, goedemorgen. Van harte welkom in de studio, Drea. En Thor natuurlijk ook.
9: Goedemorgen.
8: Ja, we hebben een vraagstuk. En mensen horen er natuurlijk steeds meer over. Hè? Je ziet het op de verpakkingen ook, circulair plastic. Het komt steeds meer op. Maar er is natuurlijk een heleboel aan de hand. Want er komen heel veel plastics komen er vanuit buiten Europa, eigenlijk Europa in. En dat is concurrentievermogend gezien nog steeds eigenlijk veel goedkoper dan wat hier in Europa geproduceerd wordt.
9: Ja, dat klopt. Ja, dat is... plastic is natuurlijk, veel mensen hebben een beeld bij plastic. Maar het is een na beton en staal het derde materiaal in onze economie. Hè. Zonder plastic zouden we alle maakindustrieën en sectoren zouden gewoon een essentiële grondstof missen. Dus het is ook iets wat wereldwijd verhandeld wordt. En het gaat over circulair plastic. Hè. We willen het liefst plastic op een andere manier produceren. Niet meer van olie gebaseerd, maar van hernieuwbare bronnen. Dus plastic zelf weer terugnemen in de keten.
8: Ja, dat eigenlijk gebruiken als basisgrondstof. Precies, als basisgrondstof.
9: Ja. Dat is de essentie.
8: Dat is natuurlijk een project dat eigenlijk al jaren loopt. Maar waar dus ook veel concurrentie is. En wetgeving nodig vooral ook.
9: Ja, nou, je hebt wetgeving nodig om de stimulans te geven om die verandering in te zetten. En we doen dat Europees. Hè. Ik ben vertegenwoordiger van ik vertegenwoordig de Europese industrie. Dus de bedrijven die hier in Europa 50, 60 jaar geleden met de productie van plastic zijn begonnen. Europa is ook echt een bakermat. Hè. Plastic is er echt in hele vele soorten en maten. Dus om dat gewoon ineens om te schakelen op een totale andere productiewijze. En ook in de keten tot allerlei toepassingen ook weer terug te krijgen. Ja, dat is een enorme transitie. Van lineair naar circulair. Ja. Hè. Dus,
10: even over jullie als brancheorganisatie. Want jullie zijn een branche- en handelsorganisatie. En 90% van de kunststoffen, ook die polymeren, dat is eigenlijk dat zijn leden.
9: Dat zijn leden van Plastic Sure. Ja. Ja, en dat zijn dus de polymeerproducenten. Maar die leveren de grondstoffen aan tal van bedrijven die plastic verwerken in de keten tot allerlei toepassingen. Waarvan, nou ja, hier naast me een vertegenwoordiger van Unilever verpakkingen een hele belangrijke is.
10: Ja, want Thor, hoe is het op dit moment met Unilever? Jullie proberen dus op allerlei manieren proberen jullie eigenlijk het virgin plastic als het ware te mijden. Dus door recyclebaar plastic of ander soort verpakkingen toe te passen.
11: Klopt.
10: Ja. Gaat dat volgens wens? Gaat dat volgens de snelheid waarop jullie eigenlijk de ambitie hebben neergelegd?
11: Het gaat met horten en stoten en zeker niet snel genoeg. Dus aan de ene kant probeer je verpakkingen recyclebaar te maken, dat die in de keten gerecycled kan worden. En daarna wil je weer nieuw materiaal ook toepassen. Dus je wil gebruikte plastic, circulaire plastic, gerecyclede plastics of soms biobased plastic van planten ook weer inzetten. En dat is erg lastig, vooral als je voedingsmiddelen maakt. Want dat heb je wel kwaliteit voor nodig en je wil absoluut geen risico nemen dat het niet veilig is. Dus daar heb je ook weer technologie voor nodig. Dus het is zowel een technologische uitdaging als een juridische en een organisatorische. En dan laat ik de belangrijkste voor het laatst, de financiële. Het is ontzettend kostbaar en prijzig en kapitaalintensief om dat te doen.
10: We gaan eigenlijk al die invloeden gaan we vandaag proberen te ontleden. In een uur, volgens mij kan je hier echt dagen over praten.
9: Ja, vast
10: want het is
9: ja.
10: Maar we gaan proberen
9: we zullen
10: in een uur te doen.
9: Proberen te
10: zullen we eerst gewoon eens even naar de cijfers gaan? Want jullie hebben natuurlijk dat rapport opgesteld. Dat is in mei gepubliceerd. Productie van circulair plastic is 15,8% van de totale plastic productie in Europa in 2024. Dat is een groei van 1,2% in 2022. Ja. Kan je dan spreken over afvlakking of dat het gewoon nog steeds toeneemt?
9: Dat is een hele lichte toename. Maar we hadden nu eigenlijk moeten zien dat het echt veel sneller zou gaan. Want als je even teruggaat naar de wet en regelgeving. Hè, Europa hebben we gezegd, we willen in 2050, langer termijn, willen we dat plastic helemaal overgeschakeld is op andere grondstoffen. Dat we het circulair maken, dat we die keten sluiten. En dat daarmee ook in die hele keten we nul uitstoot hebben. Dus voor het maken van verpakkingen, voor het maken van whatever, hè, in de bouw, toepassing. Al die plastics moeten weer terug in de keten. En dat moet leiden tot echt hele grote stappen in CO2-uitstoot. Dus circulair is daarvoor de hefboom. Ja. En dat maakt dat je daar gewoon een plan en een route op uit moet zetten. Dat heeft de Europese industrie gedaan. Hè, die hebben gezegd, ja, daar kunnen we grote stappen in nemen. En je ziet nu in de cijfers dat als je kijkt naar Europa, hoe doen we het dan ten opzichte van die ambitie en die doelen? Dan zeggen wij van 1,2%, dat is een afvlakking. En we zien dat het stokt.
10: En is het eigenlijk een alarmbel ook naar de wetgever in dit geval?
9: Zeker.
10: Van, de wetgeving. Hè? Er zijn natuurlijk verschillende wetgevingen die hierbij moeten bijdragen.
9: Zeker.
10: De ETS-regelingen. De uitstoot verminderen. Maar ook de Carbon Border Adjustment Mechanism. Dat CBAM.
9: Ja, nu praat je het over de industrie.
10: Ja,
9: praat je over de energie en
10: precies, maar goed, dat speelt wel mee. Want uiteindelijk heb je ook te maken met plastics die geproduceerd worden in Azië, die stukken goedkoper zijn.
9: Exact.
10: En daar was natuurlijk het idee van, we moeten de concurrentie, moeten we proberen een level playing field te creëren. Ook met buiten Europa, toch?
9: Exact. En dat level playing field, dat is in de kern. Waarom is dat niet goed in Europa? Een van de elementen is, we hebben hele strikte wet en regelgeving. Maar we doen niets aan de Europese grenzen om te zorgen dat de producten die hier naartoe komen aan diezelfde hoge eisen moeten voldoen. Dus dat level playing field is dus heel erg
10: Ja, dus die CBAM-wetgeving, die werkt niet eigenlijk.
9: De CBAM-wetgeving is niet voor plastic van toepassing. Maar als je kijkt naar plastic, dan
10: maar wel over uitstoot.
9: We wel allerlei eisen in Europa straks die van kracht worden. En waar de industrie op in moet spelen. Om een verplicht aandeel gerecycled plastic toe te voegen. Circulair plastic noemen we dat. Mm-hmm. En dat is heel goed, hè, want dat geeft een stimulans om dus van fossiel af te gaan. En steeds meer over te schakelen op gerecycled plastic. En daarmee zou je in theorie ook een impuls moeten geven voor die investeringen te doen. Voor die grote ombouw van onze industrie. Om polymeren te produceren. Maar waarom komt dat niet van de grond? Omdat productie, investeringen, dat investeringsklimaat is in Europa heel ongunstig. We hebben hele hoge energiebelastingen in vergelijking met het buitenland. We doen dus te weinig aan de grenzen. Het is ingewikkeld qua vergunningverlening. Het buitenland zit niet stil. China is nu de grootste producent van circulair plastic. En dat komt dus omdat het daar goedkoper wordt geproduceerd. Komt het gewoon in overvloed naar de Europese markt? En gaan we de situatie zien, hebben wij gezegd met onze rapportage, dat we straks onze doelen dreigen in te vullen met recyclaat, gerecycled plastic, wat van elders komt.
10: Ja.
9: En ook het gesorteerde plastic afval, wat dus waardevolle grondstof is, wat we in dat proces nodig hebben, zien we een zorgelijke trend dat dat steeds meer buiten Europa getransporteerd wordt en om daar te verwerken. Dus er staan allerlei ambities en doelen die heel goed zijn en die we nodig hebben als stimulans en stok achter de deur om investeringen te doen. Maar allerlei andere voorwaarden. Het gaat echt om heel veel randvoorwaarden die maken dat ook bedrijven, ook mijn achterban, zeg maar, die grote investeringen in nieuwe fabrieken. Want dat zijn totaal nieuwe processen die je moet inregelen. En ook innovaties die zij in hun R&D-labs opschalen samen met de Unilevers van deze wereld om die producten en of dat gerecycled plastic ook in allerlei producten te kunnen toepassen. Ja, we zien dat die technologie, dat Europa niet concurrerend genoeg is om dat hier te doen. En dat is jammer.
10: En nu wordt er al jaren gesproken over strategische. Ja, dat begrijp ik. En er wordt ook gesproken al jaren over strategische autonomie. Met andere woorden, we moeten het in Europa gaan houden. We moeten in Europa gaan ontwikkelen. En dat geldt eigenlijk voor allerlei sectoren. Maar eigenlijk zeggen jullie dus, de wetgeving die er gemaakt is, is afdoende. Daar moet iets mee gaan gebeuren. Het is een noodklok eigenlijk die je luidt, toch?
9: Het is een noodklok, maar ook wetgeving om zeg maar te stimuleren dat die ontwikkeling van circulair plastic, ook daar kan het nog nodig aan gebeuren. Hè? Want we hebben het heel veel, als we het hebben over plastic, over verpakkingen. We zien dat we daar ook het verst zijn. Hè? Ook als je kijkt naar inzameling, sortering. Zien we ook dat het gewoon de afgelopen jaren we het steeds beter zijn gaan doen, hè, qua inzameling en recycling. En Nederland doet het daar overigens ook nog steeds binnen Europa het best van.
10: Ja, want ik zie hier een rapportdaling van 14,4% in Nederland. Hè, verantwoordelijk voor de afname en de productie van virgin plastics eigenlijk.
9: Dus de grootste afname is in
10: van circulair plastic, moet ik zeggen.
9: Ja, in virgin geproduceerd plastic. Want we hebben in Nederland een relatief grote plastic industrie die nauw verbonden is met de chemische industrie. In de chemie maak je de bouwblokken voor plastic. En die moleculen voor de chemie, om het even makkelijk te maken, worden voor plastics weer in ketens aan elkaar geregen. En in heel veel verschillende ketens. En in Nederland hebben we een heel rijk ecosysteem eigenlijk van plastics. Omdat we relatief veel industrie zich hier heeft gevestigd. En ook zich heeft gespecialiseerd in die polymeerproductie. Dat maakt ook dat we als Nederland een motor zijn van tal van ketens. Waar heel veel innovatieve materialen, kunststoffen, verwerkers, recyclers. De hele keten profiteert daarvan mee.
10: Kan je iets zeggen?
9: Het werkt dus ook andersom.
10: Ik begrijp
9: dus als de productie stokt, dan.
10: Ja. Maar wat kan je iets zeggen over hoeveel procent van plastic nu op dit moment nog verbrand wordt, bijvoorbeeld?
9: Ja, dat is ongeveer 2/3. Iets meer dan 60% wordt nog steeds.
10: Dat is enorm, eigenlijk.
9: Ja, dat is te veel eigenlijk. Of tenminste, wij zeggen, kijk, het is altijd nog beter dan storten, wat in de rest van Europa gebeurt. En we hebben ook gezien dat het stortenverbod, dat daar een hele goede invloed van uitgaat. En wij zeggen dus ook als plastic ketenpartijen, we moeten in samenhang dingen gaan doen. En we moeten ook een eenduidig toekomstbeeld hebben van hoe gaan we dat uitfaseren. Hoe gaan we minder verbranden en hoe houden we die grondstof in de keten, zodat we dat als grondstof kunnen gebruiken voor die verduurzaming? Dus dat is het grondstoffen of de
10: het
9: fietsstokprobleem van wat je straks nodig hebt om die fabriek stabiel te kunnen laten draaien als die technologie hier opschaalt. En nou, dan moeten we wel eerst zorgen dat we een gunstig investeringsklimaat hebben, zodat we die fabrieken ook kunnen ombouwen.
10: Ja, en een heel concreet voorbeeld is natuurlijk ook de Straat van Hormuz. De grondstoffen van plastic zijn natuurlijk oliën of olie.
9: Ja, zeker.
10: Daarbij pleit het alleen maar voor om nog meer circulair plastic te kunnen produceren. Om daar onafhankelijk van te worden, toch?
9: Ja, dat is op de lange termijn natuurlijk waar je naartoe wil. Dat je die afhankelijkheid van fossiele grondstoffen afbouwt. Dat kan niet in één keer. Maar dat is exact wat de leden van Plastics Europe ook hebben in hun routekaart hebben uiteengelegd. Van als je dan 2050 wil halen, kan dat. En daar hebben we voor de korte, middellange en de langere termijn. Hè, want 2050 is ver weg. Maar je moet gewoon wel een plan hebben van waar wil je naartoe dan? Hè, we hebben die doelen. En daar hebben we een heel realistisch traject op uitgezet. En daar zie je dus dat stokt. Omdat het van heel veel factoren afhankelijk is. Waar we nu met Europa, vooral Europees, maar ook hopelijk met de Nederlandse overheid zeggen van kom nou met ons ook. Laten we gewoon samen aan tafel gaan om ook dat plan voor Nederland gewoon in elkaar te smeden. Zodat we niet ieder voor zich allemaal zeggen nee, maar het moet zo. Nee, maar wij willen deze biofabriek nu. Nee, maar wij hebben deze duurzame opschaling en die moet nu. Nee, het moet allemaal.
10: En ineens dat ook niet. Precies, en is dat ook niet als op het moment dat je dat zou inzetten in de lijn van strategisch autonoom worden, waardoor je eigenlijk als Europa met elkaar gaat samenwerken, dus ook de industrie, wat eigenlijk al gebeurt middels jullie brancheorganisatie, dat je daardoor een sterker bolwerk wordt ten opzichte van concurrentie van buiten Europa.
9: Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat samenwerking, dat de kern is. De keten van plastic sluiten is best ingewikkeld. Maar we kunnen dat wel. Alleen geen enkele schakel kan dat op zichzelf.
10: Ik begon,
9: het vereist een samenhang en afstemming.
10: Ik begon deze uitzending ook met wetgeving. En ik noemde bewust ook die CBAM. En wat als industrie stoot je uit.
9: Ja.
10: Dat moet gaan veranderen. Daar word je gedwongen om te gaan innoveren en eigenlijk minder uitstoot te realiseren. Nu kan ik me ook voorstellen dat eigenlijk in die wetloop die er nu dus bestaat tussen plastic uit China en Europa voor jullie nu heel nadelig werkt. Hoe ervaren jullie dat?
9: Nou, sowieso, ik heb er ook al iets over gezegd. Hè. Het is ongelooflijk ingewikkeld om aan de Europese grenzen handelsstromen te controleren die alleen al voor de producten, de talloze pakketjes China, daar hebben mensen misschien wel een beeld bij. Maar zo is het ook met de boten, met plastic korrels, waar hier tal van ketens, van automotive tot de bouw, afhankelijk zijn van hun productielijnen en logistieke lijnen. Dus hoe wil je dat dan doen? Wat we wel zeggen als industrie Europa, wees nou verstandig. En ga nu als je strengere stimulerende wetten, moet ik eigenlijk zeggen, opstelt. Hè, voor andere ketens ook. Om de productie van gerecycled plastic te ondersteunen en te versterken. Zorg er dan voor ook dat je tegelijkertijd iets doet om die handelsstromen te controleren. En om te controleren. Of om te zorgen dat je fossiel plastic van gerecycled plastic kan onderscheiden. En dat je ook dat op een of andere manier probeert te weren.
10: Want, en dus, ja, dus los van. Precies. Dus los van die uitstoot.
9: Dan concurreert het ons weg.
10: Ja, want los van die uitstoot. Want daar hebben ze geprobeerd met die CBAM. Om dat in ieder geval de concurrentie gelijkwaardig te trekken. En ook eigenlijk wereldwijd daar een verandering in te realiseren. Is er dus nog geen wetgeving die ervoor zorgt dat dat stuk. Hè, dus puur de producten. Nee. Gelijkwaardig zijn.
9: Nee, maar we zijn in Europa ook een ster in wet en regelgeving die op papier klopt. Maar ook voor CBAM moet dat nog maar allemaal uitreizen. Klopt,
10: maar
9: uitreizen.
10: Het werkt nog niet voldoende. Nee,
9: we maken het daarmee ook ontzettend ingewikkeld. En we zeggen bedrijven die in Europa iets willen doen, moeten allemaal op papier aan dingen voldoen. En we verzuimen om die eisen ook van toepassing te laten zijn voor internationale opererende bedrijven en landen. Want er is, nou, kijk naar de geopolitieke situatie. Er is geen continent dat niet zijn eigen industrie beschermt. En dat moet Europa ook gaan doen. Want anders is het prachtig alle doelen voor weerbaarheid en grondstoffenzekerheid. En welvarende economie. En we zijn van gewoon materialen en spullen afhankelijk van onze grondstoffen toevoer. En voor plastic zou je. En de, weet je, en ik wil vooral ook. Ja, is zo'n kans ook.
11: Er is een groot verschil in de discussie die altijd over duurzaamheid ging. Ja. En circulariteit. En de discussie die nu over strategische autonomie gaat en afhankelijkheid. Dat is misschien wel een sterkere reden. Voor veel politici, voor veel bedrijven, voor veel duurzaamheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties, om deze transitie wel te versnellen. Dus omdat je het niet alleen al vanuit duurzaamheid zou moeten doen, wat wel het geval is, doe je het zeker omdat je afhankelijkheid enorm toeneemt.
9: Exact.
11: En dat is een sterker argument en hopelijk is dat er ook een positieve stimulans. Dat
10: en wat ik jullie eigenlijk beide hoor zeggen, want af en toe dan kom ik dus in het parlement en dan hoor ik eigenlijk daar heel veel over gesproken wordt. Maar wat er eigenlijk gebeurt, je loopt nu nog steeds met je neus achter de feiten aan als het ware. Er wordt toch niet voldoende geacteerd, omdat er nog veel over gesproken wordt, toch? Ja,
11: er is ook wel echt wetgeving die helpt, moet ik zeggen. En er is ook,
10: wat helpt er wel?
11: Bijvoorbeeld in de Europese wetgeving moet je een minimale hoeveelheid gerecycled of circulair plastic toepassen vanaf 2030. Dus als jij een verpakking op de markt brengt, dan moet daar minimaal 10, 20 en op een gegeven moment 30% gerecycled plastic in zitten voor elke verpakking. Nou, dat gaat een enorme vraag creëren. Dat noemen ze eigenlijk vraagcreatie. Dat moet je wel goed handhaven, want anders wordt dat alleen maar ingevuld met circulair plastics buiten Europa. Maar dat is op zich denk ik een heel goede maatregel. Vervolgens moet je wel de randvoorwaarden creëren dat je hier dus ook miljarden investeringen doet die aan dat materiaal gaan produceren. Daar schort het nog aan. Maar die basis is denk ik wel een goed uitgangspunt.
10: Ja, want in feite, jullie zitten eigenlijk als het ware aan het onderaan de keten. Hè?
11: Ja.
10: Dus daar ligt ook de verantwoording weer met rapportages.
11: Klopt.
10: En in hoeverre hebben jullie contact ook met, ja, ik denk veel waarschijnlijk, maar tot hoever gaat jullie wens, als het ware?
11: Nou, dat is wel een verandering. Ik denk, initieel waren we veel meer bezig met onze klanten. Dat zijn de retailers of online kanalen. En dan heb je consumenten. Dus dan ga je verder in de keten. Maar toen wisten we ook wel, je moet ook terug in de keten. En niet alleen jouw leveranciers die verpakkingen maken. Die leveranciers die weer plastics maken. En de leveranciers daarvan die weer de grondstoffen voor plastic maken. Dus we zijn ook wel 3-4 stappen terug in de keten gegaan. Omdat we eigenlijk zeiden, we hebben een gezamenlijke uitdaging.
9: Ja.
11: En dat heeft wel geholpen om gezamenlijk meer te innoveren. En te zeggen, oké, wat is er dan nodig als je even uitzoomt en strategisch kijkt. En dan is een grote transitie nodig. En daar gaat het echt over miljarden investeringen. Dus dat heeft wel geholpen. Maar dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan in de praktijk. En bovendien denkt niet elk bedrijf daar hetzelfde over. Wij kunnen natuurlijk als bedrijf kiezen. Gaan wij een pak soep in een plastic verpakking aanbieden, in een blik of in een glazen pot. En daar, dat zie je ook. Dus er zijn ook nog wel keuzes tussen materialen. Maar op zich is de stap ketensamenwerking daarbij wel gerealiseerd.
10: Dat bewijst eigenlijk ook waarom je hier bent.
9: Ja.
10: Dren, je had toch ook de vraag van hoe is het eigenlijk met die industrie? Want er zijn ook fabrieken die het gewoon niet redden, die eigenlijk juist die vraag proberen in te vullen. Meer recycled plastic op de markt te brengen. Maar ze redden niet allemaal. Hoe zit dat precies?
9: Nee, we hebben het al over gehad. Op dit moment is Europa onvoldoende concurrerend. En ik denk dat we in Nederland, als we puur kijken naar de plastic industrie, daar ook nog wel een schepje bovenop hebben gedaan. Als je kijkt naar de voorbije jaren, hoge ambities voor wat betreft circulariteit en plastic. Maar waar het ontbreekt is dat er ook besef is dat je het dan ook moet ondersteunen. Dat je niet alleen, je kan geen hek om Nederland zetten. En je kan niet zeggen van verwerkers moeten hier verplicht voor uitlopend op Europa al gerecycled plastic bijmengen. Of we gaan een heffing op polymeren. Welke discussies hebben we allemaal
10: alle lidstaten
9: niet gehad,
10: nodig eigenlijk.
9: Zonder dat er begrip is hoe dat doorwerkt in een industrie die toch al gewoon het lastig heeft om concurrerend te zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Omdat dat verknoopt zit met elkaar. Dus wij roepen vooral de politiek op om hier ook een beetje met moed en lef te kijken naar hoe kun je gewoon de bedrijven die hier zijn helpen om hier uitbreidingen te doen, investeringen te doen. Met ons ook te kijken naar de randvoorwaarden waar Thor het ook heeft. Hoe kunnen we die verbeteren zodat we innovaties hier wel krijgen? Want dat is wel de sleutel waarom we het wel kunnen. Hè? Want dat is gewoon ook wel... we kunnen het hebben over, maar dan hebben we gewoon niet zo'n leuk verhaal wat er de afgelopen jaren al weg is gegaan. En dat is een sluipend proces.
10: Ja. Maar het is ook aan de andere kant, en gisteren heb ik hier een onderwerp gehad waar het ging over recyclebaar beton. Daar is op dit moment een soort van kantelpunt bereikt waarin niet per se die grondstof, op het moment dat het gerecycled is, duurder is dan... De virgin versie, zeg maar.
9: Dat is een mooi voorbeeld, ja.
10: Waar ik zo benieuwd naar ben ook, want we gaan zo meteen daarover verder praten, is wat hebben jullie daar specifiek nu voor nodig? Zijn dat fondsen? Is dat wellicht loskomen van de kapitaalmarktunie? Hè? Want die strategische autonomie die gaat geholpen worden op het moment dat daar heel veel investeringen vrij kunnen komen. Dus dat is ook een juridisch verhaal. Maar waar kijken jullie zelf naar?
9: Ik denk dat Thor daar een heel goed voorbeeld van kan geven van wat we aan de plastic tafel hebben uitgedacht om extra volume in de markt te proberen te zetten voor gerecycled plastic.
11: Hè? Ja, er zijn een aantal dingen die denk ik cruciaal zijn. Heel veel investeringsbeslissingen hangen af van onzekerheid. Ja. Het wegnemen van onzekerheid is eigenlijk het allereerste wat je moet doen. Dan heb je nog geen extra geld nodig. Dan moet je gewoon aangeven, zo gaat de wetgeving eruit zien. Zo interpreteren we die. En deze randvoorwaarden zitten daarbij. Dus dat is echt een politieke taak. Als bedrijf moeten we ook aangeven, zoveel gerecycled plastic gaan wij inkopen. En dan wachten wij niet tot 1 januari 2030. Wij gaan alvast dat nu doen. Zodat we ook leren. We moeten die supply chains opzetten. De nieuwe leveranciers onboarden heet dat dan. En daarmee kan je niet te lang wachten. Dus dat doen we eigenlijk al sinds 2010. En we denken dat als we dat gezamenlijk doen met meer bedrijven. Dan krijg je grotere volumes. En die investeringsbeslissingen worden dan ook over grotere volumes gedaan. Dus als je een testje doet. Gaat het misschien over 100 gram of een kilo. Mm-hmm. Als je naar een demofabriek gaat. Gaat dat misschien over 100.000 kilo. En een echte fabriek gaat over 50 of 100 miljoen kilo. Dus die opschaling gaat echt exponentieel. Dat is ook een voordeel, omdat wij dan niet alleen als Unilever dat willen doen, maar dan willen wij heel graag samenwerken met concurrenten of met retailers die onze producten afnemen, want dan krijg je grotere volumes van. En de stap die we hebben proberen te zetten is dat signaal te geven. Hoeveel willen we dan nu alvast gaan inzetten richting 2030, zodat we een soort van ingroeifase hebben. Ik denk dat daar ook een goede reden voor is om dat te doen. En dan help je de sector ook. Dat moet je niet alleen maar importeren. Want dan help je de sector niet.
10: Want wat los van eigenlijk de technologische vraagstukken. Want ik bedoel, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Er moeten compleet nieuwe productielijnen neergezet worden. Zijn er nu bepaalde grondstoffen of bepaalde materialen die op dit moment eigenlijk dus al goed gerecycled worden? Ik noem net als voorbeeld beton. Zijn er nog meer van dit soort voorbeelden waar jullie eigenlijk naar kijken en kunnen kijken of daar een blauwdruk uit te halen?
9: Dat is juist het mooie. Technologisch is er enorm veel mogelijk. Ja. Juist omdat we zo'n rijk geschakeerde plastic industrie en keten in Nederland hebben opgebouwd. Met ook tal van gerenommeerde instituten. En het is echt het kennisniveau is ongekend. Je ziet dat er gewoon technologisch heel veel mogelijk is in... zelfs de hardere plastics. Ik neem een voorbeeld van Trenseo. Dat is een styreen gebaseerde polycarbonaat maken ze. Dat zijn harde plastics die in de lampenkappen worden gebruikt van Signify, meen ik. En die kunnen ze via een bepaalde technologie, gasification noemen we dat, kunnen ze dat weer tot op de moleculen terugbrengen, zodat er weer harde polycarbonaat plastic echt gewoon heel, heel waardevol materiaal. Dat is op pilotschaal in Terneuzen. Het is een afsplitsing van Dow Chemical. Is dat ontwikkeld. Maar de fabriek gaat nu gebouwd worden in China. Dus ja, dit zijn dus van die voorbeelden dat je ziet dat in de technologie. En dat is meteen ook een voorbeeld van alle technologieën voor om plastic circulair te maken. En er zijn er vele en verschillende. Hebben ook allemaal een andere route in wat ze nodig hebben. Want sommige zitten nog in een beginstadium.
11: Misschien antwoord op jouw vraag verder. Is bijvoorbeeld blik en metaal. Ja. Daar betaal je geld voor om dat te mogen recyclen. Want het eindproduct is nog meer waard. Plastic, daar krijg je geld voor. Je krijgt eigenlijk een berg plastic en een zak geld om het te gaan verwerken. Die situatie is natuurlijk onwenselijk. Als dat materiaal waardevoller wordt, dan krijg je hetzelfde als met blik. Bij glas is het ongeveer gelijk. En dan gaat het vanzelf, zeg maar. Dan gaat het in ieder geval een stuk makkelijker. Ik denk dat sommige plastic types daar wel naartoe kunnen werken. En andere hebben nog wel een x aantal jaren dat nodig.
10: Neem bijvoorbeeld veel gebruikte petfles.
11: Ja.
9: Ja.
10: Hoe is het daarmee? Want dat is natuurlijk iets waar jullie veelvuldig... op inzetten ook.
11: Ja, PET heeft natuurlijk een ander inzamelsysteem. PET voor dranken, dus dat is een statiegeldsysteem.
10: Merk je dat het daardoor makkelijker wordt?
11: Ja, want je krijgt eigenlijk controle over de stromen. Maar je kan niet op elke verpakking statiegeld gaan heffen. Want dan moeten consumenten met een volle kar naar huis en met een volle kar weer terug. En dat is vrij inefficiënt. Maar het principe dat je dat aan de achterkant heel goed regelt... is wel heel sterk. Want dan zeg je eigenlijk als producent... ik wil een fair share. Ik wil een aandeel van wat ik op de markt heb gebracht... ook terug hebben. Want dat is mijn kwaliteit. En ik weet dat die goed is. En daar ben ik ook zo goed in... dat ik dat ook weer in durf te zetten. Dus daar heb ik geen voedselveiligheidsrisico. Dus van een groene fles iced tea... kan je weer een groene fles iced tea maken. En van een paarse fles shampoo... kan je weer een paarse fles shampoo maken. Dus dat systeem kan wel. Maar wij denken niet dat je voor elke verpakking... de consument moet vragen om het weer in de winkel terug in te leveren... En de winkel wil ook geen inzamelpunt worden van alle verpakkingsmaterialen. Dus we moeten toch een route bedenken daaromheen. Maar het principe is zeker waardevol.
10: We gaan zo verder praten.
12: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: cd, Swedish Taboo.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: In Let's Talk Business vandaag heb ik hier te gast Drea Berghorst. Zij is Managing Director Nederland voor Plastics Europe Nederland. En Thor Tummers van Unilever. We hebben het over recyclebaar plastic. Hoe kunnen we die industrie sneller laten groeien? En het stagneert, blijkt uit een rapportage. Zijn er nog meer eigenlijk onderwerpen uit deze rapportage? Want we kunnen hem natuurlijk nooit in dit uur helemaal bespreken. Maar waarvan je zegt van ja, die vind ik wel heel interessant om te benoemen. Ik wil straks natuurlijk heel graag hebben over start-ups. Van ja, hoe hou je die dan in Europa? Want het gaat natuurlijk over die strategische autonomie, ook voor de Europese industrie. Wat staat er nog meer in bijvoorbeeld?
2: Wat ik zelf, en dan zoom ik even in voor Nederland, hè, want tweejaarlijks kijken we dan ook op specifiek landen, hoe doen ze het dan? Nou, dan zie je dat Nederland qua productie het meest verliest, het snelst verliest. Dus dat is echt wel alarmerend. Europees loopt het allemaal terug, maar in Nederland nog iets harder qua plastic productie, dus primair. En daardoor komen dus ook de alternatieven voor fossiel onvoldoende van de grond. Maar dat hadden we al gezegd.
0: Ja.
2: Maar wat daar... ik ben ook een optimist. Dus als ik dan ook kijk naar voor Nederland wat er wel goed gaat, is dat we ten opzichte van de rest van Europa hier qua infrastructuur die we nog wel hebben, downstream zeggen wij dan, ook heel veel potentie nog hebben wat we gewoon laten liggen, wat we wel kunnen benutten. Dus als je gewoon daar een goed plan voor de middellange en lange termijn opzet.
0: En heb je het dan eigenlijk over dat we, we zijn een land met een goede infrastructuur, goede bereikbaarheid. Is dat eigenlijk waar je op doelt? Met name de havens waar je natuurlijk gebruik van kan maken.
2: We hebben hier alle schakels van de keten hebben we hier. Ja. Dat hebben we ook ervaren een jaar geleden. Exact een jaar geleden zaten we de laatste hand te leggen aan het advies, eindrapport van de plastic tafel. Dat waren alle partijen in de keten van begin tot eind. Inclusief maatschappelijke organisaties die daar probeerden een pakket neer te leggen. Waarmee we zeg maar dit toch in een andere vaarwater kregen. En die versnelling erin kregen om ook in co-creatie met de overheid te kijken van wat kunnen we aan knelpunten wegnemen. Hoe kunnen we het versnellen? Hoe kunnen we als Nederland inderdaad een voorsprong nemen? En dat was wel onder de druk geboren van een nationale norm die werd teruggedraaid en een heffing die werd verlegd naar de afvalsector. Dus het was wel enigszins afgedwongen.
0: Twee jaar geleden was het ongeveer.
2: Nee, is exact een jaar geleden dat het eindrapport verscheen.
0: Precies, ik heb daar ooit een frisdrankfabrikant ook over gesproken. Dus ik herken het verhaal een beetje.
2: Ja.
0: Maar waar ik ook benieuwd naar ben, want we hebben net geconstateerd.
2: Maar dat zouden we weer op moeten pakken.
0: Ja.
2: Was eigenlijk wat ik nog even af wilde maken.
0: Nee, precies. Nou, maar volgens mij komen we ook wel weer dat stuk. Maar waar ik benieuwd naar ben is, Nederland loopt ergens voor met de industrie. Maar daar blijkt ook uit dat er fabrieken gesloten worden. Hoe zou je die fabrieken kunnen typeren? Zijn dat start-ups of zijn dat wel fabrieken die al behoorlijke volumes kunnen produceren?
2: Nou, ik praat voor een heel groot deel voor de gevestigde industrieën. En dat is wel het fundament, denk ik, waar je ook waar je ziet dat ook start-ups en nieuwe ontwikkelingen uit voortkomen. Dus in dat opzicht, nou, nogmaals, is het gewoon heel zorgwekkend dat we dat de primaire productie dat afkalft en dat de investeringen om die fabrieken die hier 50, 60 jaar geleden zijn gebouwd, die infrastructuur, dat die investeringen niet hier komen, maar dat die naar elders vertrekken. Want uiteindelijk op de langere termijn is dat denk ik ook niet goed voor het investeringsklimaat van allerlei nieuwe chemische ontwikkelingen en nieuwe technologieën die hier nu die ook proberen heel acuut hun ontwikkeling gefinancierd te krijgen voor de next fase. Hè? Dus we zijn allemaal van elkaar afhankelijk. Maar we hebben ook allemaal weer net wat anders nodig op de korte termijn. En vandaar ook steeds mijn pleidooi. En dat vinden beleidsmakers en politici ook wel ingewikkeld. Maar ja, je moet wel een plan hebben. En je moet een duidelijke richting hebben. Duidelijkheid is wat alle ondernemers je zullen vertellen, dat hebben ze nodig. Ja, duidelijk stabiel beleid. Ja, weten waar ze aan toe zijn voor de langere termijn.
0: En dat dan heb je ook te maken met, hè, want het is toch een nieuwe techniek met start-ups bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het verleden, start-ups. Veel tech-start-ups zijn eigenlijk allemaal Europa uitgetrokken, omdat ze hier de investeringen niet kregen. Dus het investeringsklimaat bleef achter. Is dat ook de reden dat als je dit zou vergelijken met in dit geval recyclebare plastic, ook iets waarvan jullie denken van nou, was dat niet snel veranderd, gaat het hiermee hetzelfde gebeuren?
2: Ja.
0: En missen we weer de boot?
2: Ja, dat is al aan het gebeuren. Hè. We zien dat China is de grootste producent van gerecycled plastic nu. Maar ook andere landen in Azië en in de Verenigde Staten, waar energie goedkoop is, daar is het ook heel makkelijk om een gerecyclede plastic fabriek dan daar van de grond te krijgen. Dus ja, die stromen die gaan elders heen. En dat is al aan het gebeuren. En ik denk dat voor mijn tak van de industrie, niet voor de delen in Nederland waar dat heel erg wordt gevoeld. Hè. Ik 2 weken geleden kondigde Dow aan, 600 mensen in Nederland gaan eruit. Dus de signalen zijn er.
0: Staat zwaar onder druk.
2: En dit kost gewoon heel veel werkgelegenheid. En dit gaat. Ja, dit is al een paar jaar aan de gang dat we horen over fabriekssluitingen. En heel veel is al dicht. En dat is heel zorgwekkend.
0: Is energie per se altijd de oorzaak? In dit geval bij jullie industrie? Of speelt er meer?
2: Er speelt veel meer. Energie is wel een factor. Want we zien dat we gewoon duurder zijn dan ook de ons omringende landen in Europa. Maar daarnaast maken we het in Nederland ook erg ingewikkeld. Eisen die weliswaar op papier kloppen. Maar in de praktijk, mag het nou wel of niet? Dan gaat het ook over wanneer mag je plastic ook als grondstof gebruiken. Daar zijn ook allerlei regels voor. Afvaltransporten. Ik kan een eindeloze lijst van randvoorwaarden maken die best wel ingewikkeld zijn. En waar we ook gewoon als industrie last hebben van Europa. Kom eens gewoon met 1 kader wat voor alle landen geldt.
3: Misschien kan ik een beetje toelichten ook over de scale-ups. Dus ik denk dat het rapport laat een alarmerend beeld zien van bedrijven die gaan productie verliezen en dus reorganisaties doen. Daarmee heb je het nog niet over wat je gaat missen, wat misschien wel heel mooi opgebouwd kan worden. En dat zijn scale-ups die innovatieve technologieën hebben bedacht. Die hebben ruimte nodig, die hebben financiering nodig, een snel vergunningstraject. Soms hier en daar een beetje extra hulp in de vorm van subsidies of cofinanciering vanuit bedrijven. Als je dat vergelijkt met de VS bijvoorbeeld, dan is het niet een beetje beter, dan is het 3-4 keer beter.
0: Dus dat is eigenlijk feitelijk al bewezen.
3: Ja, en als je dan een kleine scaler bent, dan zeg je, ik ontwikkel die wel hier, want ik heb allemaal slimme chemici hier en ik heb een goed contact met autoriteiten om dingen te testen. Maar als ik mijn fabriek ga bouwen, dan doe ik het in de VS. Want of in Zuidoost-Azië of rondom Saudi-Arabië. Want daar krijg ik de ruimte, de snelheid en de financiering.
0: Ja, daar kennen we natuurlijk alle uitspraken van Trump weer bij. Van hè, laat maar stromen. De grondstof in dit geval. Gewoon op de ouderwetse manier toch ook.
3: Ja, die hoeft de transitie misschien niet te maken.
0: Nee, dat vind ik
3: niet
0: zo belangrijk.
3: Nee. Maar de transitie wordt wel gemaakt omdat in Europa die wetten er wel zijn om het te verplichten. Maar dat zou je ook graag in Europa als investeringskans willen zien. En dan krijg je dus ook innovatie van en banen en investeringen. En dat is een positieve spiraal. Ja. We zitten nu helaas in de negatieve spiraal.
0: En waar ik dan zo benieuwd naar ben, want er wordt allerlei wetgeving ontwikkeld. Daar is nu ook de belofte, we gaan vereenvoudigen. Dat zie je op allerlei fronten. Is dat aan de gang? Maar waar is dan misgegaan bij de ontwerpen? Worden jullie wel voldoende meegenomen in wetsontwerpen, dat soort zaken?
2: Nou, ik denk dat een fundamentele fout, maar een beperkend inzicht, laat ik het zo maar zeggen, is dat naar circulariteit heel lang gekeken is vanuit het perspectief van milieu, afval. Ik begon ook al te zeggen, iedereen denkt bij plastic ook aan, ook helaas, heel veel negatieve zaken. Terwijl het een fantastische uitvinding en heel goed materiaal is. Maar we zijn het allemaal over eens. Plastic hoort niet in het milieu. Maar laat nou circulariteit ook een fantastische kans zijn om ook iets te doen aan dat afvalprobleem. en te zorgen dat je het in de keten houdt. Maar dan moet je niet louter door die economische of door die milieubril kijken. Maar dan moet je het ook als een industrie en
0: je moet economisch vraagstuk zien. Business case zijn.
2: En een innovatie. Ja. En je moet zorgen inderdaad dat het ook aantrekkelijk wordt om daarin te investeren in die toekomst. Ja. Dat willen bedrijven. Want die zien dat ook als een enorme kans. Omdat Europa is de bakermat van plastic. En nog heel veel hoogwaardige materialen worden hier. De innovaties wat Thor net ook als voorbeeld gaf. Men wil hier die innovaties doen en zou ook de vervolginvestering wel willen doen als we dat aantrekkelijk maken. Maar dat is dus wel als we met z'n allen, en ik denk dat we dat maatschappelijk gezien, willen we dat. En dat is ook het goede streven, dat we de economie veel duurzamer maken. Ja. Want we kunnen niet doorgaan met alles maar verbruiken.
3: Dat de wetgevers die consulteren wel degelijk bedrijven. En die proberen echt wel inzicht uit de markt te halen. Ik denk dat een van de nadelen is dat ze ook verkeerde signalen krijgen. Een van die signalen is bijvoorbeeld, consumenten zijn prima bereid om meer te betalen.
2: Ja.
3: Voor dierenwelzijn, voor eerlijk loon, voor duurzamere ingrediënten.
0: Daar is gewoon een kentering gaande.
2: Ja, dat
3: is gewoon niet zo.
0: Je moet die verantwoording ook nemen. Dat is geen discussie meer.
2: Nee, dat is niet zo.
3: Nee, dus als je als wetgever dat signaal krijgt, dan denk je, ik kan dit allemaal prima doen, want dat komt wel goed. En in de praktijk komt het dan dus niet goed. En zeker niet als je bedrijven ook wil stimuleren om bovenwettelijke inspanningen te zetten. Dus ik denk dat wetgevers weten wel degelijk wat de effecten in de praktijk zijn. Maar ze krijgen onjuiste signalen over het gemak van die transitie. En dan is de praktijk vrij hard. En dan zie je dat dergelijke innovatieve start-ups het niet halen. Terwijl iedereen er eigenlijk over eens is dat het wel een goed idee is.
2: En dat is denk ik ook een heel erg belangrijk element wat je aansnijdt. Dat we moeten ook kijken naar consumptie. Hè? Want consumptie neemt toe. De plastic consumptie in Nederland. In Europa vlakt het af. Dus we hebben het gewoon ook nodig. Juist voor verduurzaming. Want het is ook als je kijkt naar auto's. Het maakt het lichter, sterker. Dus het is een interessant rapport van het PBL verschenen gelijktijdig. Mm-hmm. Waarin ze verschillende visies over plastic naast elkaar hebben gezet. En daar zie je ook in dat maatschappelijk heel erg sentimenten die bij de politiek binnenkomen natuurlijk. Het voorstellen van het is een kraan die kunnen we dicht doen.
0: Iedereen denkt aan bijvoorbeeld hebben plastic aan plastic soep.
2: Ja.
0: Als voorbeeld.
2: Ja.
0: Maar dagelijks leven, we ontkomen er eigenlijk niet aan.
2: Nee, het is een essentieel materiaal. En nogmaals, we zijn het allemaal eens dat we het moeten verduurzamen. Dat we ook moeten afschalen van fossiel. Dat we het van andere materialen moeten maken. Maar dat is ook niet een knop die je zomaar omzet. Dat is een enorme transitie. En die transitie willen we maken. Die kunnen we maken. Maar dan moet je daar ook een duidelijk richtinggevende stip op de horizon zetten. Ja. En daar ook een plan op zetten.
0: We hadden het net al even over de ketensamenwerking. Want volgens mij is dat cruciaal om dat goed met elkaar te laten samenwerken. Hoe volwassen is die ketensamenwerking op dit moment volgens jou, Thor?
3: Ik denk het toch nog wel in een prille fase. Er zijn goede voorbeelden en er wordt echt wel samengewerkt in projecten. Dan moet je denken aan kleinschalig, innovatief, nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen. En dat werkt op zich. Laat dat vooral doorgaan. Als je echt kijkt naar opschaling en bijvoorbeeld standaardiseren, kan je ook bepaalde problematische materialen uitfaseren en er echt mee stoppen. Dan zie je dat er toch altijd wel een deelbelang is om te zeggen, nee, ik ga dat toch even doorzetten. Want ik heb wel een paar klanten die dat willen. Of zullen we samenwerken? Ja, maar dan ga ik jou wel een factuur sturen en dan moet jij die maar betalen en dan noem ik het samenwerking. En ik denk dat er nog heel veel van dat soort voorbeelden zijn. Dat noem ik nog niet echt ketensamenwerking. Daar zitten ook gewoon deelbelang in en commerciële kansen. En ik ben daar helemaal niet tegen, maar ik denk wel dat de oproep tot samenwerking is makkelijker gedaan. Maar als je door gaat kijken, wat verwacht je dan van de ander? Moet ik de verpakkingen aanpassen als Unilever zijnde? Moet mijn leverancier aanpassen? En dan wordt het al moeilijker. Dus als je eerlijker bent over wat verwacht je van de ander en welke stap ga je zelf zetten om die transitie te begeleiden, dan wordt de groep al een stuk kleiner.
0: Stel je nu voor dat de concurrentie van buiten Europa level playing field is. Schoon gelijk. Probleem is opgelost. We hebben eerlijke regels, wet en regelgeving. Iedereen produceert onder dezelfde voorwaarden. Waar zit dan nog de grootste uitdaging?
2: Goh. Ik denk, en dan praat ik even puur. Hè, Thor gaf net aan qua samenwerking. Hoe dat is vanuit het perspectief van een grote multinational. En ik praat vooral met beleidsmakers. Ja. En met politici namens het collectief van de plastic producenten in Nederland. En dan denk ik vooral dat we als Nederland de blik openen. En gewoon... ook ons gedragen als een klein land in een grote wereld. En zien hoe we ook samenwerking in Europa. Als Nederland van oudsher, ja, ik loop al wat langer mee. Waren we altijd heel erg ambitieus in Europa. Maar
0: eigenlijk
2: maakten we het ook waar.
0: Buiten de postzegel kijken.
2: Buiten de postzegel kijken. En zorgen dat we Europees ook samenwerken. Om die goede wetten en regelgeving voor Europa. Om te zorgen dat we hier die weerbare economie en duurzame samenleving neerzetten.
3: Ja, ik denk misschien aanvullend. Ik denk dat jouw stelling is heel interessant. Stel dat dat level playing field er is. Ik denk dat een van de uitdagingen die ik in het begin noemde. Je hebt dus financieel los je dan redelijk op. Juridisch los je redelijk op. Technologisch ontwikkelt er veel. Eentje die dan nog wel bestaat is organisatorisch. En je hebt het over ongelooflijke hoeveelheden. Mensen kunnen zich daar bijna geen voorstelling van maken. Maar ik zou iedereen willen aanmoedigen om een keer bij een grote recycler of een inzamel of een sorteerder te gaan kijken. En dan zie je pas wat voor over extreme hallen dat gaat. En op online kan je dat ook wel vinden. Dat stuk is nog wel een interessante uitdaging. Hoe ga je ervoor zorgen dat die bergen met ingezamelde materialen uiteindelijk weer in nieuwe producten terechtkomen? En dat zijn twee ketens aan elkaar koppelen die tot nu toe heel weinig met elkaar van doen hebben. Want de een krijgt gewoon super schone nieuwe grondstoffen en de ander schuift het de oven in.
0: Ook hier zou je een parallel mee kunnen trekken, bijvoorbeeld bij de goedkope kleding.

0: meuk, zeggen wij thuis, ja. En rotzooi.
1: Maar het is
0: en
1: bijna dat, vergelijkbaar eigenlijk dat, met het datasysteem. Hè? Dus zorgen dat je goede kwalitatieve data hebt.
0: Ja.
1: Dan pas gaat je systeem werken. Dat geldt ook voor grondstoffen, toch?
2: Dit geldt identiek. Dus je moet zorgen dat als je iets ontwerpt, en of het nou een verpakking is, of een plastic product, of een t-shirt, exact. Of textiel, ja. Dan moet je eigenlijk al rekening houden hoe wordt dat uiteindelijk ingezameld en kan het dan weer circulair ingezet worden. Het geldt zelfs voor elektronica. Je kan dat allemaal op elkaar persen en lassen, zodat dat niet meer los kan. Maar als je daar in design rekening mee houdt, dan kan je er daarna nog veel meer mee. En als je dat niet doet vanuit het milieu, doe het dan vanuit de waarde. Het is gewoon geld waard. En ja. Daarom zie je dat sommige circulaire stromen wel groot zijn en andere ja, veel kleiner.
1: Dus je noemde aluminium eigenlijk als voorbeeld ook. Precies,
0: ja. Ja, dus we moeten ook wel toe naar juist innovatie in het materiaal, zodat we ook minder grondstoffen gaan gebruiken, uiteraard. Ja.
1: Maar wat zijn de concrete stappen? Als jullie het voor het zeggen zouden hebben, als industrie, maar ook als afnemer, die er nu gezet moeten gaan worden?
0: Ja, dat zit hem denk ik veel meer in de dingen bij elkaar brengen. En zorgen dat we vanuit hetzelfde plaatje richting waar werken we naartoe, gaan kijken naar wat moeten we dan één doen. Ja, ik praat toch voor de industrie om te zorgen dat de plastic industrie die we hier hebben, dat we die hier houden. Dat we zorgen. En dat is, ja, dat is ook geld. Of ondersteuning voor die industrie. Maar dat is voornamelijk ook, denk ik, een allocatieprobleem. Want we hebben een klimaatfonds. En we hebben ook gewoon de energietransitie gezegd. Wat vinden we belangrijk genoeg, ook maatschappelijk, om dat te financieren. Het is altijd een vorm van cofinanciering. Hè? Zorgen dat die investeringen weer. Dat die bedrijven weer gaan investeren. Dat is het allerbelangrijkste.
1: Precies. En welke overheid moet hier als eerste de stap zetten? Is dat de Nederlandse overheid? Of moet Nederland toch bij wijze van spreken op Brussel wachten? Of andersom Brussel moet gaan activeren?
0: Nou, dit moet ook Nederland doen. En tegelijkertijd moet Nederland ook als de wiede weerga zorgen dat ze met de goede dingen in Brussel aan tafel komen. Want daar wordt nu op dit moment over al dit soort vraagstukken van hoe gaan we de Europese industrie helpen? Hoe gaan we instrumenten maken die zowel investeringen aanjagen als ook zorgen dat we gewoon iets aan de grenzen gaan doen op handelsgebied. Nou, concurrentiekracht, weerbaarheid. Europa is wakker. Maar we horen nog, eerlijk gezegd, vanuit mijn brancheperspectief weer iets te weinig. We horen wel de goede taal, maar iets te weinig wat Nederland gaat doen met ons.
1: Om een voorbeeld te noemen, de Industrial Accelerator Act is daar een voorbeeld van. Is dat op dit moment iets wat wel, waarvan je een bepaalde beweging ziet? Werkt dit?
2: Ja, ik denk dat dat een heel goede denkrichting is. Dat is echt veel meer vanuit het industriebeleid gedacht en veel meer vanuit strategische weerbaarheid en minder afhankelijkheid. Dus ik denk dat dat echt een bal is die in Europa ligt om daarmee door te gaan. Ik denk niet dat alleen maar aan wetgevers de kansen of de verplichting ligt in die drie prioriteiten. Ik zou ook zeggen, bedrijfsleven weet eigenlijk wel waar het heen gaat en moeten die investeringen ook nemen en moeten ook gaan kijken of ze dat meer in gezamenlijkheid kunnen doen. Wij proberen dat dus met concurrentie. Dat is echt een andere aanpak dan voorheen, want dan regel je eigenlijk je eigen winkeltje. En ten derde is het zo dat we, als die randvoorwaarden aantrekkelijk zijn, dan kan je opschalen. En als je gaat opschalen, dan wil je eigenlijk innovatie blijven stimuleren. En dat is ook een gezamenlijke inspanning van overheden die daarvoor randvoorwaarden schetsen en cofinancieren. Kennisinstellingen, universiteiten en toegepaste kennisinstellingen die allemaal nieuwe technologie ontwikkelen. En bedrijven die daar gewoon ook als klant dus een lange termijn afnamegarantie zouden moeten geven. Als je dat soort stappen zet, dan denk ik dat die transitie vele malen sneller kan gaan. Dus niet alle ballen bij de Europese Commissie, maar wel duidelijkheid over wetgeving. En die Industrial Accelerator Act is daar een goed voorbeeld van.
1: Drea?
0: Ja, zeker. De Industrial Accelerator Act is de goede richting. Is de richting waar we naartoe moeten. Waar nog onvoldoende aanknopingspunten zijn, is voor chemie en plastic. Maar dat vindt echt op dit moment plaats met de Critical Chemical Alliance en Circular Plastic Alliance. Dat zijn platformen die door de commissie in het leven zijn geroepen om juist ook voor plastic en voor chemicaliën ook te kijken naar hoe krijgen we dan niet alleen de productie Hoe stimuleren we die? Maar hoe zorgen we ook dat we vraag naar circulaire producten stimuleren? Hoe doen we gelijktijdig ook iets aan de Europese grenzen, aan de handelsstromen, zodat we ook onderscheid kunnen maken tussen fossiel en circulair?

0: circulair plastic, wat elders geproduceerd wordt. Nou, tal van ingewikkelde vragen waar de oplossingen en instrumenten moeten komen die in die Industrial Accelerator Act gaan landen. En die, dan noem ik er nog één, die heel belangrijk gaat zijn voor circulair plastic. Dat is de Circular Economy Act, waar Brussel nog dit jaar mee gaat komen. En waarvan wij ook zeggen als Plastics Europe, daar moeten een heel aantal dingen gewoon in neergelegd worden. Op tal van knoppen zijn moeten we gaan draaien.
1: De voorwaarden moeten eigenlijk.
0: Maar dan moet je die voorwaarden daar in die wet verankeren.
1: Ja, met andere woorden, we kunnen wel afsluiten. Er wordt aan gewerkt. Alleen dit moet nu nog een stuk sneller. Is dat de conclusie?
2: Ja, wat mij betreft is dat wel de oproep.
0: Ja.
2: En we moeten dat zelf ook doen. Hè. Laten we eerlijk zijn. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om te zeggen dat iets nog niet kan. Dat kan
1: maar het ecosysteem,
0: en we zitten ook niet
1: dat stil. Moet gaan functioneren. Precies.
2: Ja, klopt. En eigenlijk liggen die kansen er ook wel. En ik denk dat we vooral over de duidelijkheid en opschaling moeten hebben. En wat minder over überhaupt dat hele verre toekomstbeeld. Er zijn natuurlijk altijd partijen die zeggen, ik zie een toekomst voor me zonder plastic. En anderen zeggen, ik zie een toekomst voor me met helemaal circulaire plastics. Nou, daar kunnen we nog jaren over praten. Maar
1: de trap moet iets meer treden krijgen.
2: Ja, exact.
0: Nou ja, het motto van het kabinet is aan de slag. Hè? Dus dat zijn wij ook. En dat gaan we hopelijk iets meer gecoördineerd ook. We hebben ook gezegd als Plastic Tafel van, maak plastic nou tot ook daadwerkelijk in je aanpak tot een speerpunt voor je industriebeleid.
1: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio voor dit gesprek. Nou, we hopen dat we over een jaar alweer vordering kunnen constateren, toch? Zou je kunnen zeggen?
2: Ja, dat durf ik wel op in te zetten.
0: Nou, daar sluit ik me bij aan.
1: Ja. Dreja Berghorst, Managing Director van Plastics Europe Nederland en Thor Tummers van Unilever. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
3: Dit is New Business Radio.
4: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen, jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
10: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
13: Manutan.
12: Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
13: Manutan.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
15: Onderaannemer ben, wil jij Ecovadis? Wij willen eigenlijk dat jij Ecovadis invult.
1: Want dat is eigenlijk de vraag die komt vanuit bedrijven of vanuit eigenlijk afnemers. Zoals
15: ja, je kan het natuurlijk ook vanuit eigen intrinsieke motivatie doen. Maar dat zijn best wel kostbare processen. Zeg maar. Dus vaak is het op aanvraag van de klant.
1: Ja, precies. En dat is dan 4 thema's. Milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek, duurzame inkoop.
15: Ja, dus moet je op
1: en dan heb je scoren en medailles ook nog.
15: En je zal daar dus op bepaalde scoren wil je klanten waarschijnlijk wel zien. Hè? Dus als je dat invult, is natuurlijk even de vraag van hoe heb ik al die data? Hoe hebben we hier überhaupt over nagedacht? Dus dat zijn allerlei dingen waar je waarschijnlijk nog niet even over na heb gedacht op dat moment als die vraag komt. Maar Ecovadis zelf is gewoon is een redelijke standaard certificering. Die hebben ook een portal. Hè, dus daar kan je ook op in. En de onderwerpen waar je het net over hebt, die staan daarin. En die moet je ook volgen. En daar word je dan op gescoord, inderdaad.
1: Dan hebben we nog de MVO, want we gaan straks natuurlijk verder uitlichten ook. De MVO prestatieladder. Onafhankelijk certificeerbare norm waarmee organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar en concreet maken. En daar hebben ze weer 5 niveaus.
15: Ja.
1: Zit daar heel veel verschil met Ecovadis? Of is dat echt specifiek wat dan de afnemer ook van je vraagt?
15: Ja, kijk, een MVO prestatieladder is denk ik wel iets anders. De Ecovadis zit meer in de keten. En MVO prestatieladder zit veel meer als jij als bedrijf zijnde ben je bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus dat is een iets andere insteek.
1: Dus die keten is eigenlijk wat dat betreft voor je omzet beter dan MVO. Ja, MVO is meer voor de buitenwacht, moet je zo zeggen.
15: Ja, kijk, MVO is sowieso Nederlands, ik denk ook Belgische.
16: Nee, Nederlands en België, niet internationaal.
15: Niet internationaal.
1: Precies.
15: En is ook wel iets meer gericht echt op de onderneming zelf. Natuurlijk, er zitten ook raakvlakken naar de keten toe. Maar je ziet ook wel, en ik denk dat, en dus niet zonder respect of disrespectvol naar MVO prestatieladder, maar dat is een stuk kleinere community, laat ik het zo maar zeggen, dan Ecovadis. Ecovadis is echt wel internationaal en heel groot. En bijna iedereen die in een bepaalde sector zit, kan die wel een keer verwachten.
1: En die MVO prestatieladders heeft meerdere niveaus en 3 pijlers. People, Planet, Profit. Nou, dat kent iedereen wel, dus die kunnen we lekker overslaan. En dan hebben we nog de B Corp. En dat is iets wat de afgelopen jaren voorbij gekomen is. Regelmatig in programma's hoor ik hele trotse bedrijven hier die het hebben over het is ons gelukt. Ja. En het is zo'n enorme bakwerk om dat voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt.
15: Dus ze doen het.
1: Ja. Is dat dan nog een verschil met Ecovadis wat dat betreft?
15: Ja, ik denk van wel. Want je gaat. Maar ik denk dat zelfs Elise daar iets beter op kan antwoorden dan ik. Want die is daar veel meer bedreven in dan ik. Maar over het algemeen, zoals ik het zie, is dat B Corp veel meer vanuit een. Je probeert vanuit intrinsieke motivatie als bedrijf. Alle aspecten binnen en ook in je keten voor elkaar te krijgen. En het is ook meer een community waar je elkaar helpt. Hè? Dus waar je als een ene B Corp werkt met de andere B Corp. En.
1: Dus eigenlijk kan je daar met elkaar een soort ecosysteem vormen.
15: Ja, ik denk dat wel de bedoeling is van B Corp. Ja. Ja.
1: Okay. Mooi. Nou, we gaan dan straks verder. We hebben nu de basis gelegd. Mm-hmm. En toch even over jullie samenwerking. Want je zei het net al, van jij bent Elise, jij bent vooral in dit soort onderwerpen helemaal thuis. Hè?
16: Ja, en wij kennen elkaar al een hele tijd. En Patrick is meer zeg maar de datakant. En ik denk dat ik meer de praktische kant ben. Echt de invulling met de klant. Hoe doe je dat nou? En hoe kom je dan aan die data? En wat betekent die data voor jou? En wat kun je ermee? En wat kun je er niet mee? Dat is denk ik mijn rol meer. En daar vullen we elkaar goed aan.
1: Nou, duidelijk. Daar gaan we het straks uiteraard natuurlijk over hebben. Jij zei al, Patrick, jij komt uit de corporate wereld. Mm-hmm. Waar je veel dus met data werkt al.
15: Ja. Ja, mijn rol was zeker bij. Ik heb ooit in de software compliance gezeten, een moeilijk woord. De meeste mensen zeggen dan software politie. Maar eigenlijk wat ik deed was naar grote klanten gaan en eerst hun contract snappen. Wat is het contract en onder welke voorwaarden heb je een contract afgesloten? En dan moest ik het netwerk in en alle databases en architectuur om de informatie te zoeken. Om dat weer af te toetsen, past dat nog bij dat contract? En dat is eigenlijk mijn, en dat heeft een heel erg data gehalte.
17: En jij zei eigenlijk net aan het begin van het programma al, ja, dat vond ik mooi. Maar voor mij was daar niet het eindpunt. Ik wilde meer. Ja. En toen dacht je, oké, ik ga nu zelf aan de gang.
15: Ja, dat was eigenlijk al in 2006, 2007 dat gevoel borrelde. En dat heb ik ook met een oud collega zijn we dat begonnen. Wel in dezelfde business software licenties. Maar op het moment dat je heel veel in software licenties zit, denk je, waarom ben ik eigenlijk grote bedrijven nog rijker aan het maken? En ik zie ook kleinere bedrijven daar veel meer. Ja, het is een redelijk polariserende markt. En dat geeft geen goed gevoel. Dus dat is ook voor mij de reden geweest in het vorige bedrijf om eruit te stappen. En dan zo ongeveer rond corona 2019, 2020. Toen dacht ik, ik had de kans om daaruit te gaan.
17: Was dat ook niet de periode dat greenwashing steeds vaker te sprake kwam?
15: Ja, ook. Zeer zeker. Ja. Ik moet wel zeggen, toen ik begon was het niet zozeer mijn idee om iets met duurzaamheid te doen, maar meer met hoe kan je MKB-ondernemers helpen om wat meer breder te kijken dan het financiële. Dat was veel meer mijn opzet. En dat in die tijd veel meer de trend was richting duurzaam. En dat zie je nu ook. Hè? Dat duurzame gehalte begint echt wel op gevoelsmatig een beetje af te brokkelen. Maar ja, het blijft
17: dat
15: wel.
17: Kennen we inmiddels wel, toch?
15: Ja,
17: toch?
15: Ja,
17: dat,
15: precies.
17: Dat is het een beetje. Dat kennen we wel, maar nu moeten we het effectief gaan maken.
15: Ja en dat was mijn idee al toen. Om te zien van hoe kan je nou vanuit je data, maar ook gewoon wat Elise doet, hè, hoe kan je mensen nou meehelpen om wat breder en misschien, we hebben het wel eens over de term meervoudige waardecreatie of lange termijn waardecreatie. Hoe kan je bedrijven nou wel meer meenemen of ondernemers laten nadenken over niet alleen de korte termijn, maar ook de langere termijn en op basis van niet alleen financieel, maar ook de niet-financiële elementen. Want dat maakt je bedrijf. Hè. We zijn nog altijd mensen. We werken met mensen onderling. En ja, het sociale deel wordt, als jij je medewerkers gaat zien als een resource, dat is anders dan dat je zegt van, hey, ik ga ze meenemen van, hoe gaan we samen het bedrijf bouwen? Ja, als voorbeeldje.
17: Ja. En wat heel interessant is, we hadden het net over de greenwashing periode, dat was 2018, 2019. Dat was ook de periode dat heel veel gesproken werd over data, hè, data mining, de waarde van data, de waarde van vooral zuivere data.
15: Ja. Klopt. En dat ben ik nog steeds mee eens.
17: Ja, en dat is eigenlijk de brug die jij op dat moment gevonden hebt in 2021 naar het omvormen in inzichten toch eigenlijk? Hè?
15: Ja, en dat heeft ook te maken met waar ik vandaan kom. Want dat deden we altijd alleen in een ander vakgebied. Dus dat waar ik een beetje, klinkt raar, een hekel aan had, is dan maak je een heel mooi gedegen rapport. En dat komt ergens in een la te liggen en er wordt niks mee gedaan. Dat gebeurde vaak in waar ik zat, zeg maar. En dat gevoel kreeg ik dus ook met dit soort zaken. Hè? Dus er wordt heel mooi voor de bühne, greenwashing zoals jij het noemt, worden er allerlei acties uitgevoerd en dan komt er een mooi rapport. En dan denk ik, ja, maar ik zie het niet. Ik zie de resultaten daarvan niet.
17: Nee, en je hoorde ook wel verhalen van bedrijven die wel die goede intentie hadden, maar eigenlijk de boel mooier voorspiegelde dan dat het was.
15: Ja, die heb je ook.
17: Er zijn zelfs bedrijven geweest die hebben op een bepaald moment erkend dat ze eigenlijk iets te rooskleurig voor de dag kwamen.
15: Ja. Dat
17: is ook wel bijzonder, toch?
15: Ja, maar ik denk dat komt omdat zij wel merken dat het in de markt niet meer werkt. He, dat die impact van als jij dat doet, wat je de authenticiteit, zeg maar. Mm-hmm. Ja, die mensen prikken er gewoon doorheen als je dat niet bent. En dan dat heeft gewoon een effect. Hoe dan ook. Hè? Dus dat misschien heeft dat niet gelijk een effect op je mooie inkomsten. Maar dat kan wel zijn dat mensen niet meer voor je willen werken. Of je klanten zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk niet met jou werken. Dat soort. En dat zijn de langere invloeden die toch wel, ik denk tegenwoordig, wat meer meespelen bij de beslissingen. Ja. Ja.
17: Je hebt toen Bridge gelanceerd, ESG Data Platform.
15: Ja.
17: En dat was eigenlijk het begin van het effectief maken ook van het bedrijf.
15: Ja, mijn idee was, en het klinkt misschien heel grappig, want we zijn allemaal een heel klein bedrijf, maar 25 miljoen MKB-ondernemers in Europa. Die kunnen waarschijnlijk, als ze allemaal iets meer doen op een duurzaamheid of op een lange termijn visie vlak, kunnen we denk ik meer realiseren, in mijn ogen, dan een aantal hele grote bedrijven die eigenlijk nu al claimen dat ze heel goed bezig zijn.
17: Ja, want dus feitelijk ga je kijken naar de omzetten, naar de aantallen. Dan kom je op een ander beeld uit dan dat je nu waarschijnlijk zal hebben.
15: Precies.
17: Heel veel samen is natuurlijk ook gewoon... Toch?
15: Ja, en dan leeft het ook meer. Hè? Dus ik denk als jij al die bedrijven zijn ook in connectie met elkaar. En die leren van elkaar.
17: En dit is ook eigenlijk wel de markt waar je het nu over hebt. Waar de wetgeving nog niet zo streng is.
15: Klopt.
17: Waardoor ze eigenlijk echt intrinsiek aan de gang kunnen. Doen ze dat niet, is het ook goed.
15: Ja, en het interessante is dat veel niet intrinsiek beginnen. Maar wel vanuit een klantvraag getriggerd worden om erover na te denken. En dat is een van de redenen waarom wij nog niet heel groot zijn als bedrijf. Is toen wij begonnen dachten we, die markt is al redelijk, hè, misschien ook door het greenwashing, is al redelijk groot. Maar toen we begonnen kwamen we erachter, dat is toch nog niet zo. En dat heeft wel een impact gehad, ook op ons als bedrijf. Maar ook, je ziet in de markt, nu op dit moment, de regelgeving weg is, wat ik trouwens heel fijn gevoel vind. Want bijna alle klanten die wij hebben, die zeggen van,
17: Maar weg, uitgesteld en
15: versimpeld. De meeste van mijn klanten hadden sowieso al geen regelgeving. Maar die dachten, als mijn klant dat niet heeft, waarom zou ik het doen? Maar nu zie je de meesten zeggen, ik wil dat wel doen. Want ik krijg bijvoorbeeld een Ecovadesvraag. Of ik krijg een B Corp uitvraag van mijn klant. En voor de meeste directeuren, die krijgen dan het gevoel, als ik hier niet goed op kan antwoorden, dan sta ik sowieso echt niet goed erop. En dat wil ik niet. De meeste ondernemers zijn natuurlijk strepertjes, dus die willen dat. Maar dat is het interessante. Als ze iets verder gaan, komen ze erachter. Maar dit levert mij eigenlijk ook iets op. Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
17: Want, was dat ook meteen voor jou heel duidelijk dat je wel wist van dit doelgroep moet C-level zijn, niet daaronder. Het moet gewoon meteen eigenlijk de ondernemer zelf zijn.
15: Ja.
17: Ongeacht de grootte van een MKB-bedrijf. Maar goed, er is altijd één directeur die eigenlijk de kar moet trekken. Misschien een CFO.
15: Ja,
17: enzovoort.
15: Nee, dat klopt. Dat heeft ook weer met mijn ervaring te maken. Als wij iets in de software-industrie wilden voor elkaar krijgen, praten we altijd met een licentiemanager. Maar als de directie niet mee was, dan zag je al meestal, dat gaat niet goed.
17: En dan dacht je, alle moeite voor niks.
15: Ja, en dat werkt eigenlijk denk ik op alle gebieden.
17: Ja.
15: Veel vaak als het niet echt gedragen wordt door het management, maar eigenlijk op alle niveaus binnen een organisatie. En zeker, wij praten hier over heel veel verschillende onderwerpen die over je hele organisatie zit. Dus als dit soort onderwerpen niet gedragen wordt op alle niveaus, gaat niet werken. Dat maakt ook dit complex.
17: En daarbij, het is natuurlijk een koers voor ook wel wat langere termijn. Alhoewel die lange termijn ook maar 3 jaar is, misschien maximaal. Maar goed, het is wel die stip aan de horizon die gevolgd moet worden om überhaupt die beweging te kunnen maken. Toen kwam je een jaar later, want we zijn bijna alweer bij het hier en nu.
15: Ja.
17: Gaan we zo meteen ook verder. Kwam je met bedrijfscan.nl. Dat is natuurlijk eigenlijk wat je net al uitlegt. Heel logisch gevolg.
15: Ja, dat heeft twee redenen. Eén is, ik heb altijd wel een soort van community willen bouwen. Niet, waarom? Juist om dat doel te dienen waar ik net over had.
17: Ja.
15: En de vraag was hoe. En een van mijn collega's had die URL. Dus die zei, ik doe er niks mee. Doe jij er maar wat mee. Dus dat was al heel interessant. En ik wil heel graag, omdat deze markt een redelijk latente behoefte heeft, wil ik gewoon zorgen dat veel ondernemers gaan nadenken over complexe onderwerpen waar ze eigenlijk geen tijd voor hebben. En daar is bedrijfscan voor bedoeld. En kan ik dat alleen? Nee. Dus daar hebben we bijvoorbeeld Elise ook als kennispartner daar. Maar ik probeer daar een base van kennispartners te doen die elk op hun gebied weer met een ondernemer praten. En daar op bijvoorbeeld certificering readiness kijken of naar digitale grip of AI readiness. Maakt niet uit. Maar de meeste ondernemers hebben vaak geen tijd of zin om over de complexe, langere termijn zaken te denken. Terwijl die dingen die daar vaak in zitten al wel voor de deur staan.
17: En daar is bedrijfscan ook natuurlijk
15: NL voor nodig. Ja.
17: Het is je hoofd boven water houden. In sommige gevallen heb je helemaal geen tijd om met die toekomst bezig te zijn.
15: Dat is het.
17: Precies. Ja. En dan hebben we als laatste nog advies.
15: Ja. Dat is onze AI-tool. Dat hebben wij met een subsidie van de EU samen met een Belgisch bedrijf mogen bouwen. En dat is een kennisplatform, een AI-gedreven kennisplatform. En dat moet dienen eigenlijk grotendeels voor circulariteit te promoten. Daar is het grotendeels voor bedacht. En wij zien dat dat veel breder kan. Dus dat is wel voor ons even de next level. Dus we merken gewoon dat daar zitten we nog in de beginfase. Maar we zien wel dat dat wel, ook zeker nu met de hele AI-hype, waar data privacy nog wel een probleem is. En daar zien we toch echt wel dat er een leuke kans is om daar iets mee te doen. Maar dan ook weer gericht op, ja, ik vind het woord duurzaamheid altijd wel zo een beetje te veel containerbegrip. Maar in dit geval wel gericht op de elementen waar wij achter staan. Laat ik het maar zo zeggen. En dat
17: transitie?
15: Ja, twintransitie wordt ook wel eens genoemd. Ja, klopt.
17: We gaan zo verder praten. Dan gaan we het echt over. We zijn bij het hier en nu. Ja. Dat waren we eigenlijk al voor een heel deel. Want ja, dat is 5 jaar helemaal niks, toch?
15: Ja, inderdaad. Het is zo voorbij.
18: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.
19: Small.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic, en Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. We hebben het eigenlijk over die stille prijs van te laat beginnen met certificering. Dat is, wat is die stille prijs eigenlijk, Patrick? Wat is dan de prijs die je betaalt dat je eigenlijk je omzet ziet dalen?
3: Dat zou iets kunnen zijn, maar dat wil ik niet gelijk beweren dat je gelijk je omzet naar beneden gaat.
0: Maar voor de toekomst kom je er niet meer weg, toch?
3: Ik denk voor de langere termijn dat dat wel een impact heeft, ja. Maar op de kortere termijn, als je bijvoorbeeld, voor degene die bijvoorbeeld het artikel niet gelezen hebben, maar als jij kijkt naar, ik krijg een vraag en ik kan hem niet gelijk beantwoorden, sta je eigenlijk al een beetje er raar op. Wat voor bedrijf ben je dan? Hè? Waarom kan je die informatie niet aanleveren? Dus dan kan degene die het vraagt, kan misschien zich wel vragen stellen bij, ik dacht dat jullie zo'n bedrijf waren, maar dat is misschien niet zo. Dat is dan niet zo heel expliciet gezegd, hè? Maar dat zijn wel dingen die zich opbouwen.
0: Maar nu hoor ik een ondernemer denken, die denkt van dat vind ik mooi, dat B Corp, dat hoor ik overal, dat zou ik ook wel willen. Maar ik heb die 10.000 euro die daarvoor in geïnvesteerd moet worden, die heb ik gewoon niet liggen.
3: Ja, dat
0: hoor je dat vaak of niet?
3: Dat valt wel mee, maar ik denk als je B Corp wil doen, dan ben je meestal ook al wel wat serieuzer ermee bezig op de langere termijn te denken van, vind ik dit waard? En natuurlijk, als je het geld niet hebt liggen, heb je niet liggen. Hè? Dat is zo simpel is het. Maar dan kan je nog wel al wat stapjes doen. Je kan ook al zelf dingen gaan invullen. En het wil ook niet zeggen gelijk dat je helemaal B Corp moet gaan doen. Er zijn al heel veel kleinere dingen die je kan doen.
0: Ja, want daar begon eigenlijk de uitzending mee. Ecovadis, B Corp, MVO, prestatieladder. Dat is een wat laagdrempeliger model om in te stappen. Jij schrijft hier heel mooi. 3 kaders die steeds vaker bepalend zijn voor of je meedoet aan tafel. De meeste bedrijven beginnen er pas mee als de klant erom vraagt. Dat is precies het verkeerde moment. Wat kost dat en wat is het alternatief? Dit is in feite ook wel gewoon een kostenplaatje opmaken. Wat voor omzet ga ik mislopen als ik er nu niet in ga investeren, toch?
3: Ja, eens. Heel simpel, als jij, er zijn nog meer certificeringen dan deze, maar
0: ja.
3: Het werkt denk ik voor alle certificeringen een beetje hetzelfde. Als jij bijvoorbeeld een klant mist, hè, zeker als je ook in de bouw kijkt, en bouwbedrijven die moeten heel vaak meedoen met aanbestedingen, maar transporteurs bijvoorbeeld ook, en je mist hem, dat is per direct wel omzetverlies. Ja, dat klopt. En nu weet ik niet of heel veel mensen dat gelijk zullen zeggen. Ja, maar dat ligt dus wel aan wel en niet certificering. Maar ik denk dat het laatste jaren toch wel wat meer. Ja, het wordt sowieso meer gevraagd. He, dus dat betekent dus dat de markt wel een bepaalde verwachting heeft van hoe je erin zit in de wedstrijd op MVO-gebied. En als je daar niet, een beetje zoals B Corp waar we het net over hadden, een bepaalde community wil bouwen. Ja. Is dat in het algemeen ook zo? Ja. Dus als je dan zegt van, het interesseert me helemaal niet. En iemand denkt van, maar wij weer wel. En het kan ook zijn vanuit volledig financiële redenen. Hè? Dat mensen zeggen, ik wil dat je Ecovadis in doet. Want er zijn altijd weer andere klanten daarboven.
0: Ja.
3: Ik heb een leuke baggeraar uit Rotterdam bijvoorbeeld. Heel goed intrinsiek gemotiveerd. Maar die zeggen ook heel terecht, als wij windparken zetten, onze grote klanten uit Denemarken bijvoorbeeld, die vragen hier gewoon om en die moeten dat gewoon doen. Dus wij moeten dit doen. En dat betekent dat de transporteurs die daaronder zitten of de onderaannemers daaronder, die krijgen die vraag ook. En of ze daar geld voor hebben om gelijk B Corp te, dat is dan nog een andere vraag. Maar er zitten wel heel vaak kleine vraagstukjes daaronder die je wel al moet voldoen. Dus mensen worden er al mee geconfronteerd in het dagelijkse leven, waardoor er best wel tijd en geld onzichtbaar in omgaat.
0: Ja, heel duidelijk. Tot slot even daar een vraag over nog. De omzet die jij maakt met jouw bedrijf, is dat door middel van de deelnames aan de scans en het adviestraject?
3: Beide. Ja, dus wij grotendeels onze scans, dus bedrijfscan.nl, is minder een inkomst op dit moment. Dat willen we wel naartoe. Maar het grootste deel is onze klanten helpen om klaar te zijn om bepaalde vragen te kunnen voldoen. En dat zit in het bridge verhaal waar we het net over hadden. Ja.
0: Dan maken we de link naar jou, Elise. Want jij bent echt wat dat betreft in de praktijk bezig met die bedrijven.
4: Ja.
0: Hoe heb je dat zien veranderen de afgelopen jaren?
4: Nou, ik ben al wel wat langer in deze wereld bezig. En letterlijk De eerste jaren zat ik in de kelder met de duurzaamheidsmanager. En een paar jaar later zat ik zeg maar boven in het gebouw samen met de directeur. Dus het is echt, dat is wel de ontwikkeling van...
0: Dat is een mooie metafoor.
4: Ja, nou ja, zo is het ook echt. Ja. Weet je, het was eigenlijk niks en je kon het doen of je kon het niet doen. Tot nu, eigenlijk de meeste bedrijven hebben in ieder geval van duurzaamheid gehoord. Doen ook wel stukjes, maar vaak heel erg onbewust.
0: En dat is eigenlijk het punt. Dus op het moment dat jij bij een bedrijf binnenstapt, ga je eerst kijken wat is er al.
4: Ja, maar hoe sta je ervoor? Het is belangrijk. Je moet weten waar je staat voordat je een volgende stap kunt gaan zetten. En nou, wat vind je zelf belangrijk? Wat vraagt de markt? Wat is er geëist? En dat zet je allemaal op een rijtje. En daar ga je prioriteit in aanbrengen. Want je kan niet alles in één keer tegelijkertijd. En dat is ook wel het bruggetje na certificering. Want bij certificering moet je wel alles tegelijkertijd. Dus ja, je gaat dan kijken hoe je daar op een goede natuurlijke manier komt. Met de prioriteiten eerst.
0: Wat is dan de eerste prioriteit? Is dat toch ook kijken in je bedrijf naar je mensen? Je people verhaal? Of is het toch ook wel planet? Hoe maak je die afweging?
4: Ja, eigenlijk is het alle twee belangrijk. Want als het zonder goed voor je mensen te
0: zijn...
4: Maar
0: goed, als je moet kiezen, waar begin je mee?
4: Ja, ik denk dan dat de meeste ondernemers voor hun medewerkers kiezen. Want dat is natuurlijk, zonder medewerkers heb je geen bedrijf. Maar ik denk dat milieu heel snel volgt. Want dan heb je wel de klantvragen. En een CO2 footprint of een scope 1, 2 en 3 inventarisatie. Dat wordt al, als je met grotere klanten werkt, wordt dat al heel snel gevraagd. Dus dat is dan echt wel de volgende prioriteit.
0: Ja. En die scope 1, 2, 3, duik je dan ook op de Europese wetgeving daarin?
4: Ja, daar zit wel, ja, ligt eraan wat je daar heel goed, wat je daarmee wil, zeg maar. Sommige vragen al voor Albert Heijn, moet je volgens mij een SBTI-commitment hebben. Nou, dan moet je echt wel weten waar je het over hebt, over die scope 1, 2 en 3. Dus weer een letterverhaal, sorry daarvoor, luistera. Maar ja, je moet wel weten waar je het over hebt dan. Dus ja.
0: En hoe volg jij eigenlijk al die ontwikkelingen? Want ja, we hebben voor de uitzending, we hadden het al eventjes over CSRD, een hele belangrijke die daar aankwam. Accountantskantoren waren er heel druk mee.
4: Ja joh.
0: Oh, ze konden het werk niet meer aan, toch?
4: Nee.
0: En dan in één keer, dan na de verkiezingen verandert dat. Wordt die wet eigenlijk versimpeld. Niet alles verdwijnt, maar het wordt in de ander vaatje gegoten als het ware.
4: Ja.
0: Wat heb je daarvan gemerkt?
4: Nou, ik ben natuurlijk mee in het CSRD-circus gegaan. Want dat moet je wel als je professional bent hierin. Ik had wel zoiets van, het is heel veel en het is wel heel complex. Dus als je nu nog moet beginnen, en er waren er best nog veel van, bedrijven. Dan is het eigenlijk veel te veel en veel te snel wat het opgediend moest worden. En ik heb met een aantal accountskantoren te maken gehad. En ik vond ook dat ze het onnodig complex opdienden. Dat kan veel simpeler. Maar goed, daarvoor moet je wel snappen wat het is. En misschien dat het daarom ook zo complex is, dat weet ik niet. Ja. Maar,
0: dus dan volg je ook wat dat betreft de omnibuswetgeving. Dat heeft te maken met het versimpelen, precies waar je het nu over hebt.
4: Ja.
0: Want dat was ook nodig, toch?
4: Ja, dat was wel nodig, weet je. Want het is nu wel echt voor grotere bedrijven. En dan merk je wel dat de laag eronder denkt, oh, dan hoeven wij niks meer te doen. Maar zo is het natuurlijk niet. Want het is alleen dat je niet meer met die rapportageplicht te maken hebt. Dus je hoeft niet meer op die non-financiële data te rapporteren verplicht. Maar daaronder zit natuurlijk nog steeds heel veel wetgeving. Zoals de verpakkingswetgeving en vervoerswetgeving. Weet je, daar zitten allerlei dingen nog onder. Dus je kan niet zeggen dat duurzaamheid is afgeschaald. Alleen de rapportageplicht daarover.
0: Ja.
4: En die vergissing maken we ondernemers nog wel.
0: Ja. En betekent dat een bedrijf, bepaald moment komen ze tot inzicht?
4: Mm-hmm.
0: Alle processen helemaal anders gaan lopen? Of hoe kan je dat duiden?
4: Nee, ja.
0: De prestatie, daar hebben we het al eigenlijk over.
4: Prestatie, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik werk veel voor familiebedrijven. Dus die kijken wel anders al. Die kijken ook op de lange termijn al. En dan is het eigenlijk dat ze al heel veel dingen goed doen. Maar dat ze veel meer zoiets hebben. Ja, ik hoef me daar niet voor op de borst te kloppen. Want dat doen wij altijd al zo. En dat is dan wat, als ik een beeld ben, dan probeer je dat wel te duiden. En dan zeg je ook van, het gaat niet over de borst te kloppen, maar je mist dingen door het niet te vertellen. Zoals andere ondernemers inspireren, maar ook de juiste medewerkers aantrekken. Dus nou ja, daar help ik ze bij.
0: En ik kan me voorstellen dat dat iets is. Hè? Wij horen dat hier in heel veel programma's voorbij komen. Met name de jonge generatie, die wil zingevend werk doen, zeggen ze dan. Ja. Ondertussen wel goed verdienen.
4: Ja,
0: kan zeker. Maar,
4: vrij.
0: Precies. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat voordat dat uiteindelijk landt bij bepaalde MKB-bedrijven, dat het echt wel lang duurt.
4: Ja, dat duurt ook lang. En ik denk ook als je de term duurzaamheid noemt, dat dat enorm afschrikt. En dat ze eigenlijk alleen maar denken, oh, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Maar als je het hebt over een gezonde onderneming en over toekomstgericht werken en over goede mensen aantrekken en vasthouden. Over flexibel zijn, zodat je kunt aanhaken bij die vragen van die klant. Ja, dan wil iedere ondernemer dat. En dat is duurzaamheid eigenlijk.
0: En moet je het verhaal anders vertellen om ze te overtuigen dan een aantal jaren geleden? Of is het nu wat makkelijker uit te leggen?
4: Het makkelijker is dat de meeste ondernemers wel van duurzaamheid en VO, CSRD, die hebben gehoord inmiddels. Het moeilijke is dat ze verwarring hebben. Dus dat ze denken dat duurzaamheid afgeschaald is. Maar dat is dus die rapportageverplichting die afgeschaald is. Dus dat ze misschien weer een beetje achterover gaan leunen. Tenzij je de grote klanten hebt. De Heijmansen en de Albert Heijns, zeg maar. Ja, dan moet je.
0: Maar daar is het al ingebed.
4: Ja.
0: En dat heeft ook te maken, ook onder andere als ze gestuurd en gestuurd zijn door wetgeving.
4: Ja.
0: Dan toch, kan ik me voorstellen, wat is gemiddeld de eerste primaire reactie als je bij een MKB-bedrijf binnenloopt over alles wat er nu bestaat?
4: Oh ja, ik heb onlangs een groep van 10 van dat soort ondernemers mogen begeleiden. En dan is het eerste is wel een beetje sceptisch. Van moet ik dat wel doen? Heeft dat nu wel prioriteit? Dus dat. Op een of andere kan ik dan toch een goed verhaal houden en gaan ze mee. En nu zijn ze eigenlijk super enthousiast en blij dat ze het gedaan hebben. Want ze krijgen dus een beeld van hoe goed hun bedrijf eigenlijk al is en waar ze kunnen verbeteren. En elk ondernemer wil wel verbeteren, want je wil vooruit en je wil bijblijven. En het liefst nog die concurrentie verslaan. Dus ja, dat zit er allemaal in. En als je het daarover hebt, dan is het goed.
0: Ik kan me ook voorstellen, want je gaat in één keer als MKB-bedrijf nog meer met data aan de slag. Dus er worden meer zaken transparant en inzichtelijker.
3: Ja.
0: Is dat de absolute meerwaarde eigenlijk die dit met zich meebrengt, zonder dat dat per se het doel heeft waar we het nu al steeds over hebben?
3: Ja, dat heeft een meerwaarde als je data goed is.
0: Ja, dat begonnen we in het begin van de uitzending geloof ik, toch?
3: Ja.
0: Crap in is crap out.
3: Ja, dat is zeker de voorwaarde. Maar ja. Ik denk wel dat, en dat zie ik bij veel bedrijven die wij nu zien, dat data echt wel gezien wordt van een, in het algemeen, hè, of je nou in een duurzaamheidsperspectief loopt. Voor mij is het niet iets apart, duurzaamheid, dat zit verweven. Maar data en duurzaamheid gaat samen, een twintransitie ongeveer, waar we het net over hadden. Maar als je vanuit een ondernemer kijkt, de meeste ondernemers die echt wel succesvol zijn, zijn al een tijdje geleden ook echt wel data gedreven begonnen. Want die zien gewoon dat dat je daar informatie uit kan halen, dat je sneller kan zijn dan de concurrent. Dat is iets wat bijna alle softwarebedrijven natuurlijk ook promoten. Kom bij ons, koop onze applicatie en dan ben je sneller dan de rest. Wat er heel vaak gebeurt, is dat je natuurlijk heel veel verschillende losse systemen hebt die eigenlijk niet aan elkaar gekoppeld zijn. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel mooie systemen voor dat je dat bij elkaar kan brengen, data warehouses en zo. Maar uiteindelijk gaat het er wel om van wat wil ik eigenlijk als bedrijf en waar moet ik op sturen? En dat is niet alleen het financiële. En als je dan na gaat denken over die elementen, en dat noemen ze in dure termen onder de CSRD en data maturity analyse, assessment. Dan moet je gaan nadenken als bedrijf, waar maak ik een impact als bedrijf? En waar komt er impact op mij? En daar komen een bepaald aantal elementen uit. Dus dat is voor een transportbedrijf heel anders dan voor een bouwbedrijf. En daar moet je je data op afstemmen. Dus het is zeker van belang. Ik zie, we hebben een paar transportklanten gehad die heel erg op de data zijn gegaan. En die zijn ook duurzaamheid gaan combineren. Nou, die hebben, ik wil niet zeggen toevallig, maar die hebben echt al over de laatste jaren hele goede resultaten gehaald. Ook financieel. Maar ook met het aantrekken van personeel.
0: Is het ook niet zo dat op het moment dat je data meer inzichtelijk hebt, dat je ook veel beter prognoses kan afgeven, kan ook aan een geldverstrekker zijn.
3: Ja, zeker.
0: Zaken. Dus dat je de dingen makkelijker gefinancierd krijgt.
3: Ja, banken vragen sowieso. Hè. Je merkt dat banken, ik weet niet of dat, ik volg het niet helemaal goed de laatste tijd, maar er zitten zeker aan bijvoorbeeld leningen duurzaamheidsaspecten verbonden. En dan kan je een korting krijgen op je lening. En die kunnen best wel een grote impact hebben. Ja, dus een paar promiel op een paar miljoen is best wat. Dus dat soort dingen gebeuren er zeker. Ja.
4: Maar ook vanuit als je data goed begrijpt als ondernemer zijnde, dan ben je geen leverancier meer, maar dan word je eigenlijk een kennispartner. En dan heb je ook een hele andere concurrentiepositie ook weer. Dat is ook wel wat ik zie. Dus dat zijn eigenlijk wel, ja, voor jezelf, voor de stevigheid van je bedrijf, is dat een interessante ontwikkeling.
0: Maar die vind ik interessant, want dan zeg je kennispartner. Maar betekent dat dan dat zo'n kennispartner niet meer met concurrentie in de weer is?
4: Ja, als de concurrentie hetzelfde kan, dan is het natuurlijk weer anders. Maar vaak is dat niet zo. Dus dan heb je wel, ja, zeker op transportvlak, laat je je concurrenten achter je en heb je een hele andere positie gekregen.
0: Dit is overigens een heel ander onderwerp. Dit gaat over betrouwbaarheid en ecosysteem. Ja, ja.
4: Maar dat hoort wel ook bij dit bij.
0: Het hoort er wel bij, toch?
3: Ja, ik heb daar nog wel een leuk voorbeeld van. Er is een transporteur ergens in het westen van het land. En die vroeg al een paar jaar geleden van, mijn marges zijn heel dun. Het is een familiebedrijf ook. Denkt al een hele slimme ondernemer. Ook veel met data bezig. Die zegt, ja, ik kan dit niet vol gaan blijven houden. Want er komen steeds heffingen aan. Wat voor bedrijf heb ik eigenlijk? En waar gaat het naartoe? Nou, en hij is dus wel heel erg in zijn data gegaan. Maar heeft ook wel de durf genomen om wel bijvoorbeeld elektrisch te gaan. Hè? En dat heeft hij kunnen doen door zijn data beter te snappen. Maar ook wat er gebeurt aan de klant. En ik denk dat ik hem een half jaar geleden gesproken heb. En hij heeft een enorm mooi wagenpark met een laadplein. En zijn businessmodel is niet zozeer alleen maar, dus hij kan nu goedkoper ook aanbieden ten opzichte van fossiel. Maar het managen van zijn energie, dus die investering die hij heeft moeten doen, door die data te managen, kan die dus daar gewoon ook echt op handelen. En daar verdient hij geld op. Dus het af, bijvoorbeeld een paar miljoen die hij investeert, is ook veel sneller terugbetaald. Dus hij heeft op twee manieren een grotere win kunnen realiseren. En dat is echt puur omdat hij goed heeft nagekeken van wat loopt er in mijn bedrijf? Feitelijk, hè? Niet gevoelsmatig.
0: Nee.
3: En ja, daar is data wel gewoon een goede drijfveer in.
0: En dat zie je ook in overnameland natuurlijk. Hè? Dat er veel grote bedrijven worden overgenomen. Niet per se om het bedrijf wie ze zijn, maar om de data die bij dat bedrijf inmiddels gemind is, als het ware.
3: Klopt, ja.
0: Zometeen, dan ben ik wel even benieuwd om te kijken naar wat zit er nog meer in die praktijk en hoe gaan we richting de toekomst.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Shut in the Dark. John Mayer op Nieuw-Business Radio. Dat is de programma List of Business. Elke werkdag tussen 10 en 11. En alle programma's zijn natuurlijk ook terug te luisteren via nieuwbusinessradio.nl.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
0: Vandaag in de studio Patrick de Veer, founder en directeur van Greenomatic. En Elise Vonk, oprichter van Vonk, spranklid MVO. En we hebben het onder andere gehad over die duurzaamheidsreportage, certificaties die erin eigenlijk gewenst worden. Doe je dat niet, dan loop je gewoon straks omzet mis, klanten mis. Belangrijke boodschap. En dan gaan we nu naar de praktijk.
3: Leuk.
0: Want Elise, daar ben jij vooral mee bezig.
3: Ja.
0: Wat voor veel voorbeelden zou je nu eigenlijk in deze uitzending graag willen bespreken? Ik heb hier bijvoorbeeld wat meegekregen van jullie natuurlijk. Interessant ook, omdat het verschillende marktsegmenten zijn waar ze zich in begeven. Voedbedrijf, hoveniersbedrijf. Waarom ecovaders bijvoorbeeld te snel is ingevuld. Daar hebben we het in het begin van de uitzending natuurlijk over gehad. Het zijn allemaal certificeringen met vragenlijsten. Die B Corp daarvan weet ik ook, dat is echt een heel boekwerk. Ja. Om je daar doorheen te worstelen, dat is denk ik nog groter dan je allergrootste examen ever. Toch?
3: Ja, het is wel grappig wat het doet met bedrijven. Ja. Het is inderdaad wel. Maar het zijn de bedrijven die eigenlijk de koplopers willen zijn, die de leiders van de markt willen zijn, die iets anders, die iets willen veranderen in de markt. Ja, dan moet je ook wel iets in je mars hebben.
0: En het gaat heel gedetailleerd, toch? Zo'n vragenlijst.
3: Ja,
0: wat staat daar onder andere in? Wat wordt daar gevraagd?
3: De loonkloof tussen man en vrouw bijvoorbeeld. Nou, best confronterend, toch? Het verschil tussen de directie en de laagst betaalde loon. Dat willen bedrijven vaak niet graag weergeven. Dat zijn echt wel gedetailleerde vragen. Moet je dat dan willen zo gedetailleerd? Nou, wil je een leider zijn en wil je jezelf to the limit pushen, zeg maar. Dan is het zeker wel een perfect certificaat. Maar ik ken ook bedrijven die het als richtlijn gebruiken. Want er zitten heel veel gratis tools op de B Corp website. Waar je gewoon kennis van kan nemen en kan kijken. Als je het hebt over inclusiviteit bijvoorbeeld. Een moeilijk thema. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, B Corp is daar heel duidelijk in wat ze daaronder verstaan. En wat je dan gedaan moet hebben. Ja, pak het als richtlijn en ga ermee aan de slag. Weet je wel? Dus je hoeft het niet te certificeren. Maar er zijn natuurlijk wel bedrijven die zeggen, ja, wij willen gewoon, wij willen voor het maximale gaan. En we willen niet zelf zeggen dat we heel duurzaam zijn. We willen geaudit worden door een derde partij. Zodat we dat met recht kunnen zeggen. En dat is natuurlijk wel een verschil.
0: Dat je van de discussie af bent eigenlijk ook, toch?
3: Ja. Ja, en dat je dat kan zeggen ook. En dat het gewoon, als mensen B Corp kennen, weten ze ook dat je er veel voor gedaan moet hebben. En dus dat, ja, niet dat het wel goed zit, want dat zou ook niet fair zijn. Maar wel dat het dat je er hard voor hebt moeten werken. En dat je veel hebt moeten veranderen en moeten implementeren en doen om het om daar te komen.
4: Dat is een soort kwetsbaarheid die je als sterkte gebruikt als bedrijf eigenlijk.
3: Ja.
4: Want je moet wel durven dit te doen, zeg maar. Ja.
0: En inderdaad, ik kan me ook voorstellen dat je daardoor intern discussies aanwakkert. Ja. Doordat dit ter sprake komt ook.
3: Ja. Ja. Door het op tafel te leggen, want dat is wel B Corp. Je moet gewoon alles vertellen. En het is ook niet zo, bij sommige certificeren mag je zelf de scoping bepalen. Bij B Corp, die bepaalt het voor jou. Dus je kan niet zeggen, dit bedrijf je laat er even uit, want dat is eigenlijk niet zo duurzaam. Je moet het helemaal doen. En dat wilde natuurlijk ook niet iedereen, maar daardoor krijg je wel het eerlijke, totale beeld, zeg maar.
0: Een soort toetraining tot een unie.
3: Ja, dat is het, denk ik. Ja.
0: En zie je dan ook uiteindelijk dat bedrijven, voordat ze echt daadwerkelijk daarmee aan de slag gaan, al die beweging aan het maken zijn, zodat de verschillen van wat er nog moet veranderen niet al te groot meer zijn? Of gaan ze gewoon van een op andere dag besluiten ze, we gaan beginnen? Wat zie je over het algemeen?
3: Ik denk dat dan spreek ik alleen over de bedrijven die ik ken. Die waren al echt begonnen en zien dit, zeg maar, als de ultieme bekroning of de bevestiging dat ze gewoon een goed bedrijf zijn.
0: Ja.
3: Ja, dus dat, die waren al wel bezig.
4: Ik denk dat veel bedrijven niet erg snel aan B Corp gaan beginnen van nul af aan. Dat ze denken van nooit van gehoord en nu ga ik eraan beginnen.
3: Ja,
4: dat kan. Denk ik haast. Ja, het kan natuurlijk. Die bestaan waarschijnlijk wel, maar de meeste die wij zien niet. Nee.
0: Zijn er nog interessante praktijkvoorbeelden waarvan je zegt van, nou, als ik dit vertel, hè, zonder dat ik vraag naar namen, kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is. Maar dat je wel kan zeggen van, ja, hier kan ik eigenlijk wel een verhaal vertellen waar je een les uit kan trekken als bedrijf zijnde, op het moment dat je nu aan het luisteren bent.
4: Ja, ik denk dat, we hadden het net over intrinsieke motivatie. Hè?
0: Mm-hmm.
4: En ik denk de bedrijven waar wij vaak bij komen zijn dan ondernemers die gewoon het hart op de goede plek hebben, maar misschien niet echt met het onderwerp duurzaamheid aan bezig zijn. Totdat ze ermee beginnen en daar ook zien van, hey, dit werkt ook voor me. En daar zie je dus, ik heb een hele leuke klant. Eigenlijk bijna al mijn klanten zijn leuk. Maar dit is wel een leuke klant. Die importeert dan schroefjes, boutjes en moertjes vanuit het Verre Oosten. En die levert dat aan een grote ijzerwarenhandel. En maar ook naar doet zelf zaken. En die wordt natuurlijk ook geconfronteerd met de regelgeving. Er zit bijvoorbeeld aan de buitenkant van de grens, van de EU-grens. Als jij bepaalde materialen importeert, moet je betalen. Ja. Dan moet je CO2.
5: Dat is de carbon border.
4: Dat is de CBAM, ja. Dat is natuurlijk een moetje. Ja. En dat was ook de eerste opdracht die ik had van hun. Maar gaandeweg zie je ook gewoon dat men snapt, hey, dit is interessant als we dit gewoon eens eigenlijk over al onze leveranciers, EU, non-EU doen, krijgen we eigenlijk een heel goed beeld over onze kostprijs. En aangezien wij leveren aan redelijk lage marge bedrijven, hebben we altijd een discussie over kostprijs. Ja. En terwijl die bedrijven ook zeggen, hey, wij willen graag dat onze producten in onze winkel, er moet een mooi duurzaamheidslabeltje op en allemaal dat soort dingen. Maar dat wordt gewoon naar beneden geduwd. Terwijl, ja, dan ligt het dus ergens in de keten. En dat moeten zij dan oplossen. In ieder geval zo voelt dat. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want ze willen graag het gesprek aan. Maar als je dat goed doet, kan je wel, en je hebt je kostprijs gewoon goed in beeld, kan je gewoon dat gesprek met veel betere argumenten aan. Want ook die grotere bedrijven, die willen wel duurzaamheid zijn, maar de grote bedrijven is het niet zo dat bijvoorbeeld de inkoper gelijk, die heeft een heel andere target. Die wordt gezegd, ja, je moet zo goedkoop mogelijk inkopen. Er wordt niet heel gezegd van, je moet ook zo goed duurzaam mogelijk inkopen. Dat zouden ze eigenlijk moeten doen. Ja. Maar die verhoudingen, die maken zulke ondernemers gewoon op dagelijks mee.
5: Maar goed, als je het een beetje volgt, dan kan je dat als bedrijf wel aanvoelen komen. Dat de regie moet teruggaan naar Europese landen. Omdat vanuit het Verre Oosten worden overstelpt met allerlei goedkope materialen, goedkope producten. Mm-hmm. Die eigenlijk bedrijfsleven hier heel veel schade toebrengen.
4: Ja, maar het is wel denk ik een illusie om te zeggen dat het allemaal zo kan gaan, hè, in Europa. We zitten in een globalisatie. Dus dat deel blijft, denk ik. De vraag is natuurlijk, hoe ga je daar gewoon gezamenlijk goed mee om? Je kan er echt van uitgaan. Bijvoorbeeld, we hebben ook wel redelijk wat met de klanten van onze klanten, of leveranciers van onze klanten gepraat in het Verre Oosten. Die hebben ook wel door dat als wij niet hierop ingaan, dat wij in de markten en ook Amerika zelfs, EU en Amerika, dan gaan verliezen. Dus die zijn ook een bepaalde slag aan het doen.
5: Dat gebeurt ook, maar dat komt wel door bepaalde regelgeving die er gelanceerd is. Niet die even populair allemaal, maar dat is wel toch?
4: Je moet het zien als stimulatie. Ik denk we hadden het toen straks over CSD. Ik denk dat dat uitgemond is in iets wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het was altijd bedoeld als stimulatie. Het was een stimulatiemiddel om ondernemers na te laten denken en te doen. Dat is redelijk ver gegaan.
3: Eerlijker playing field te krijgen.
4: Ja,
3: dus dat het vergelijkbare data was. Dus niet appels en peren, precies, maar iedereen op dezelfde manier. Ja,
4: het is uitgemond in iets heel anders, zoals we weten. Maar
5: goed, dat is natuurlijk de keerzijde daarvan. Dat op het moment dat de overheid zich gaat bemoeien met de markt en daar niet consequent in is, dan ligt de schade niet bij die overheid, maar bij die bedrijven.
4: Ja,
5: dat is de keerzijde.
4: Als we consistent beleid zouden hebben, dan zou het...
5: Exact.
4: Het is misschien, wat je net zegt, misschien niet leuk. Dat is zo'n belastingslogan. Maar het is wel zo. Ja, ik denk dat toen bijvoorbeeld Trump aan de macht kwam, zag je gelijk hoe EU heel snel hun kaarttrak zou omdraaien. Van, wij gaan het ook maar versoepelen. Ja, dat betekent voor mij dat je er eigenlijk intrinsiek niet helemaal achter stond. Ik weet helemaal niet.
5: Nee, want daar ben jij. Jij bent inderdaad ooit begonnen om dingen te verbeteren. De wereld te verbeteren daarin. Ja,
4: dat was
5: jouw trigger, inderdaad. En hoe zien jullie dit? Want we zijn bijna het einde gekomen van het programma. Hoe zien jullie dit nu zich nog ontpoppen de komende jaren? Want er is nog heel veel te doen. Want het MKB is een enorme doelgroep die eigenlijk nu buiten al die scopen valt waar nu dan die wetgeving voor geldt.
4: Ja.
5: Maar ze moeten wel aan de gang.
4: Ja, nou, ik denk, en dat is ook de reden waarom wij echt per sector bezig zijn gegaan. Want op een gegeven moment iedereen heeft ermee te maken. Maar ik zie gewoon dat door eigenlijk de markt zichzelf, door de tekorten van materialen vanuit bijvoorbeeld, maar ook de prijzen die buiten de EU inkomen. Je ziet het ook op digitaal vlak.

0: elkaar krijgen. Want er komt altijd weer wat op je af en daar moet je op reageren. En hoe sterker je daarin bent in dat reageren, hoe beter jouw bedrijf kan overleven. En ik denk dat dat bij veel ondernemers toch al wat meer in hun hoofd is gekomen van, kijk, als je voor een snelle exit gaat voor een bedrijf, ja, dan ga je waarschijnlijk voor de snelle winst. Ja, dat bestaat altijd. Maar de meeste mensen hebben dat denk ik niet. Die willen gewoon iets leuks achter.
1: Elise, tot slot.
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is, eigenlijk precies wat jij ook zegt, van het helpt je bij je veerkracht, je weerbaarheid. Je hebt over alle onderwerpen, of het nou gaat over de mens, over je keten, over je CO2-footprint, dus je milieukant, heb je een beeld gevormd en weet je waar je aan kunt schaven op momenten dat het moeilijk wordt. En ik vind het soms zo jammer dat duurzaamheid in zo'n negatief eigenlijk zo'n moedjeskant wordt geplaatst. Want ik denk als je het goed bekijkt dat het juist heel veel kansen biedt. Want het gaat over efficiënter maken van je bedrijf, over slimmer zaken doen, over een goed netwerk, om een betrouwbaar netwerk om je heen verzamelen waar je ook in moeilijke tijden mee door de deur kunt. Dus ik zou het zo graag aan de kanskant willen plaatsen. Zo zie ik het en zo probeer ik ook mijn ondernemers te helpen.
1: Ja, ik wens jullie daar veel succes mee. En bedankt voor de komst naar de studio.
0: Dankjewel.
1: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering met Greenomatic terugluisteren? En Elise Vonk van Vonk, Sprankelijk MVO, kan dat natuurlijk via onze website. Nieuwbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
9: Wat bepaalt of mensen zich thuis voelen op hun werk? De meubels, de koffie of zijn het toch de mensen om je heen? We zoeken het vaak in grote dingen. Een teamdag, een training, een nieuwe kernwaarde aan de muur. Ja, en dan blijft dat thuisgevoel toch nog uit. En Marlotte Smit en Esther Mollema ontdekten dat het verschil ergens anders in zit. In kleine momenten. Een blik, een vraag, een zin die zegt, ik zie jou. Hun boek Micromomenten laat zien hoe je daar vandaag al mee kunt beginnen. Ook als je niet de baas bent. In de studio Marlotte Smit en Esther Mollema, de auteurs van het boek Micromomenten. Fijn dat je luistert naar People Power.
6: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
9: Ja, Marlotte, Esther, leuk dat jullie er zijn. Ik vind het altijd handig om een beetje context mee te geven voor de luisteraars. Als ze denken van, dit klinkt wel heel erg amicaal. Dat klopt, want wij zijn vrienden.
10: Ja.
9: Wij wonen in hetzelfde dorp. En sterker nog, Marlotte is de dochter van Esther.
10: Ja.
9: Dus dan, als je dan denkt, wat gebeurt hier tussen deze mensen? Nou, daar komt het door.
10: En we hebben dit weekend nog even contact gehad of over dingen die in jouw leven gebeuren.
9: Zeker, zeker. Ja, nee, absoluut. Nee, dat is kortom. En nou, toen ik hoorde dat jullie samen een boek gingen schrijven en hadden geschreven, want het is ondertussen uit, dacht ik, nou, dan moet je zeker langskomen.
10: Ja, dat vond ik ontzettend leuk dat je gelijk aan ons dacht.
9: Ja, natuurlijk.
11: Dankjewel voor de uitnodiging, Len.
9: Ja, maar hoe vaak gebeurt het dat moeder en dochter een boek schrijven samen?
11: Ja, dat is natuurlijk ook heel apart. Maar ja, het was wel een geweldige reis natuurlijk die we samen hebben doorgemaakt. Omdat het gewoon, ja, we delen natuurlijk die passie van verbinding. En dat we dat dan ook samen hebben mogen verwoorden tot een boek. Ja, dat is natuurlijk echt geweldig.
9: Ja. Waar begint zoiets eigenlijk, Esther?
10: Eigenlijk was ik nou licht gefrustreerd als ik het zo mag.
9: Dat is altijd een goed begin, hè?
10: Nou, dat ik eigenlijk veel trainingen geef op het gebied van diversiteit en inclusie. En dat ik het wilde altijd afsloten met de kleine dingen die je net iets beter kunt doen. Hè? Dus dat ik mensen kleine tips meegaf waar je niet afhankelijk was van andere mensen. Geef meer complimenten, maak meer oogcontact, leg je telefoon eens echt weg. Maar dat ik eigenlijk best gefrustreerd raakte als ik dan daarna weer terug was, bijvoorbeeld bij die mensen. Dat ik zei, nou, welke van die suggesties zijn dan gelukt. En dan zag één iemand in de zaal van 100 een vinger omhoog. Ja. Dacht ik, nou, daarvoor heb ik het gewoon echt niet gedaan. En dat ik elke keer dacht, waarom lukt dat dan niet? Waarom mag ik wel terugkomen voor de inspiratie? Want dat vonden mensen altijd wel. Maar lukt het eigenlijk niet om dat dan te vertalen naar de echte werkvloer?
9: Ja.
10: En toen hebben we best al wel snel bedacht, toen jij en ik samen gingen werken.
11: Ja.
10: Dat we eigenlijk wilden leren hoe je dat dan wel doet.
9: Mm-hmm.
10: En toen ben jij op pad gegaan, de wereld door.
11: Ja.
10: Om
11: met gewoontewetenschapper BJ Fogg. En daar ben ik nu gecertificeerd in zijn methode. In Tiny Habits is dat.
9: Ah.
11: En ja, nu zie ik gewoon gewoontes. Ja, dat drijft echt gedrag. En dat is eigenlijk, ons hele gedrag bestaat natuurlijk uit gewoontes. Dus als je ervoor kan zorgen dat de dingen die je graag wil, je intenties kan veranderen in gewoontes, dan ben je binnen. En dat zijn onze micromomenten.
9: Oké, nou, daar gaan we het hele uur over kletsen.
10: Mooi.
9: Ik merk het al, ik moet jullie afremmen, want we beginnen bij het begin. Eerst moet het altijd even pijn doen, hè? Iedereen moet even herkennen dat ze denken, oh ja, dat is bij ons ook zo. Dus Esther, jij loopt bij veel organisaties rond. Ik zei het al even in mijn intro, hè, als er dan gewerkt moet worden aan dat mensen zich thuis voelen in de organisatie, of engaged zijn, of betrokken, of bevlogen. Nou, er zijn allemaal van die mooie termen. Of dat ze geluk in hun werk ervaren. Hebben we ook een tijdje gehad dat we vonden dat dat belangrijk was. Ja, dan worden er allerlei dingen gedaan. Wat zie je dan dat er gebeurt? Hè? Want,
10: ja.
9: De teamdagen en het fruit bij de receptionist enzovoort.
10: Ja. Nou, wat je dan vaak ziet is dat mensen geen zin hebben in nog een probleem erbij. Ja? Dus heb je bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim of andere dingen. En dat ze dan dat gaan beleggen in een projectteam of bij zelfs een speciaal iemand. Ja? Daar heb je ook eigenlijk wel de grote aanwas gezien, bijvoorbeeld van diversiteit en inclusie managers, die dan op een gegeven moment zeiden, nou, daar ben ik dus van en nu ga ik dat helpen. Of dat er mensen waren die zeiden, ja, mensen willen vaak meer verbinding hebben, dus doen we maar eens een keer een heel duur en groot bedrijfsfeest. Ja, wat jij net ook zei.
9: Ja.
10: Of dat er allemaal dingen gebeurden waarvan we eigenlijk gewoon uit allerlei onderzoek weten dat het hartstikke leuk is. En dat mensen daar ook wel eens eventjes heel blij van kunnen worden. Zo'n dopamine momentje is dat dan. Dan denk je, jeetje, wat hadden we een leuk feest. Maar 3 dagen daarna, als je leidinggevende heel vervelend tegen je doet in een overleg, ben je dat dopamine momentje alweer lang vergeten.
9: Ja.
10: En dat we eigenlijk zagen van, en dat ze ook nog, wat ze ook nog doen, is het heel vaak ergens beleggen, bijvoorbeeld bij een leider. Dan zeggen ze tegen jou, jij moet je team leuker maken. Maar die leider heeft zelf ook heel veel werk. Die kan soms helemaal niet alle mensen bedienen. Dus dat we zeiden van, we moeten eigenlijk het kleiner maken. En laten zien dat het gewoon in elk team, elke dag kan gebeuren op alle momenten.
9: Ja, dus het grappige is dat je dit natuurlijk best wel vaak ziet. Hè? Ja. Ik praat al 11 jaar lang met allerlei mensen over hoe je organisaties inricht. En vooral veel met HR mensen. En heel vaak wordt er toch wel een soort van projectmatig bedacht. Hè? Beetje, de band is lek, we gaan de band plakken.
10: Ja.
9: En als de band dan geplakt is, dan hoeven we weer niks meer te doen.
10: Ja.
9: Maar het is geen fiets, een organisatie.
11: Nee.
9: Als dit nieuws voor je is, sorry alvast. Maar een organisatie is geen fiets.
10: Ja.
9: Het is een soort levend wezen van mensen en relaties en onderlinge verbanden. En heel veel ervaringen natuurlijk, elke dag.
10: Ja.
9: En ik vind dat zo opvallend dat we daar dan weer zo weinig over nadenken. En dat geldt eigenlijk voor alles. Hè?
10: Ja.
9: Want dan, of het nou leiderschap is of diversiteit en inclusie of duurzaamheid. Of het maakt eigenlijk al niet zo heel veel uit als je iets wil met die organisatie. En dan kom je hier, loop je hier tegenaan.
10: Ja, en dat je dan vaak, wat het automatisme wordt, is, oh, voor mij nog een probleem erbij. Dus dan krijg ik bijvoorbeeld te maken met nieuwe diversiteit en inclusie managers, die dat als hobby hebben, die daar ook 2 boeken over gelezen hebben. En die zeggen, ja, dit ga ik nu doen. En dan zeg ik, nou, wat is je plan? Nou, over 2 jaar werken we allemaal heel inclusief of zo.
9: Ja.
10: En dan denk ik, nou,
9: is iedereen voor. Ja, toch? Ja, ja, en geweldig.
10: Ook heel veel mensen denken dan misschien wel, dat gaat je helemaal niet lukken. Maar die denken wel, mooi dat jij denkt dat jij het op kan lossen. Want dan hoef ik er niks meer mee te doen. Kunnen we laten alleen maar zeggen, het is jou niet gelukt. Maar dat is natuurlijk waarom organisaties het heel... En wat ik zelf merk, ik weet natuurlijk ook veel over high performance en andere dingen. Hè? Dus hoe, wanneer we daar...
9: Ook boeken over geschreven.
10: Ook een boek over geschreven. Ja. Maar wat eigenlijk zo is, is dat die organisaties hebben helemaal niet van die moeilijke woorden. Leggen het ook niet neer bij een persoon. Denken ook niet dat het één feest kan zijn. Hè? Dus die hebben veel beter door. Dat het in het dagdagelijkse moet jij en ik elkaar uitspreken, aanspreken, complimenteren, ja. Dingen mee doen.
9: Ja. Het is een beetje als een relatie bijna. Hè?
10: Ja.
9: Als je zeg maar denkt, god, het gaat niet zo goed in onze relatie. Zullen we op vakantie gaan? Of zullen we dan chic uit eten gaan? Maar het gaat ook waarschijnlijk de oplossing niet zijn, denk ik.
11: Nee, klopt. Ja, we zijn het inderdaad. We denken dan dat de grote signalen, grote symbolen het kunnen oplossen. Maar ja, dat zijn eigenlijk, ja, zoals mijn moeder Esther net ook al zei, is dat bouwt niet een reservoir dat je op voort kan bouwen. Dus daarom zijn die diners of ja, bijvoorbeeld ook trainingen zijn natuurlijk hele mooie momenten om bewustwording te kweken. Alleen best wel vaak slaat die bewustwording niet om in actie. Of niet genoeg in ieder geval. Dus het gaat eigenlijk juist om dat dagdagelijkse. Maar dat is ook best wel een moeilijke boodschap. Want dan kan je het dus ook niet wegorganiseren. Je kan er niet één iemand verantwoordelijk voor maken. Terwijl ik juist denk dat de mensen die hier naar luisteren, jullie zijn waarschijnlijk degene die hiervoor moeten zorgen. Jullie zijn managers, HR-mensen. En wij willen je gewoon heel graag helpen met mensen meekrijgen.
9: Ja. Laten we even naar kijken wat er aan de hand is. Hè? Want je zou kunnen zeggen, als alles goed gaat, bij alle organisaties, hoeven niks te doen.
10: Ja.
9: Dat is niet zo. Dus wat zien jullie waardoor je denkt van nou, dit kan nog wel eens een oplossing van een probleem zijn?
10: Je moet je voorstellen dat we als we een beetje groot begonnen, hè, we begonnen groot, is hoog verloop. Waar heel veel organisaties mee zitten. Dat ze eigenlijk ze moeten heel actief zijn op de arbeidsmarkt. Maar ze verliezen heel veel goede mensen. Ziekteverzuim dat te hoog is. Heel veel organisaties worstelen mee. En het wordt niet minder. Hè. En... wat was er nog meer? Dus dat is groot, hè? Groot. En
9: ziekteverzuim is al eigenlijk best wel lang hoog.
11: Ja.
9: Burn-out is natuurlijk een drama.
10: Ja.
9: Zeker bij jonge mensen, dat vindt iedereen.
10: En dan
9: een soort van onbegrijpelijk en verdrietig.
10: Ja. En dat we dan weten, hè, dat. En Marlotte, help me nog even. 55% van alle mensen zitten in teams waar ze eigenlijk van zeggen dat team doet niet zoveel voor mijn geluk. Dus ik zit daar wel in. Het zijn ook geen slechte mensen. Maar ik word er niet. Ze doen niks voor me. Dus dan kan je voorstellen dat. En mensen er haken af en vinden ze vervelend omdat ze zien allemaal dingen die hun ongelukkig maakt. Maar ze zijn ook nog niet dat ze werken aan het geluk van mensen. En dat vonden wij echt wel schrikbarend hoog.
9: 55% aan mijn lot, dat is toch wel, ja, hè?
11: Ja, omdat we ook weten, hè, je begon net al over die relaties, maar relaties tussen collega's. Het zijn veelal natuurlijk de mensen die je het meest ziet van dag tot dag. Dus de relaties die je daar onderling hebt, ja, dat zijn eigenlijk, als je die nou beter zouden zijn, dan zouden we echt aan de slag kunnen gaan met die hele grote problemen. En dagelijks is er gewoon bijvoorbeeld aan de hand dat er is een onderzoek geweest dat we tussen 2005 en 2020 30% minder zijn gaan praten. In België zeggen we bijvoorbeeld mensen, zeggen 1/5 van alle mensen dat ze nooit een compliment krijgen.
9: Oh god, is toch verdrietig.
10: Ja, verdrietig. Nou, en ja. Zo simpel is ons boek, Glenn. Dat je voelt van, ik kan gewoon echt het verschil maken.
9: Ja.
10: Ik hoef dat niet afhankelijk te zijn van iemand die daar verantwoordelijk voor is. Of mijn manager. Ik kan gewoon vandaag denken, ik ga gewoon in een leuke team werken.
9: Ja.
10: En ik ga ermee beginnen.
9: Marlotte, waarom is dit zo fascinerend voor jou? Want je gaat niet voor niks een training erin doen. En in je opleiding en weet ik veel het allemaal.
11: Ja. Ja, ik vind het gewoon zo interessant. Ik heb een hele grote sociologische interesse. Dus waarom doen we de dingen zoals we doen? Daar maak ik ook journalistiek over. En daarom vind ik het ook zo interessant. Ja, dus gewoontes over wat mensen drijft. Over hoe je mensen meekrijgt. Ja, dat vind ik gewoon mega interessant. Ik denk ook dat we daarin te veel hebben gefocust in beleid. Wat er hogerop kan beslist kan worden. Zodat iedereen het gaat doen. Maar het gebeurt eigenlijk gewoon tussen mensen. Hè? People power eigenlijk.
9: Zo! Jeetje, Mina. Jij moet vaker langskomen. Dat is wel duidelijk.
10: Ja, en ik weet nog wel dat jij een artikel schreef. Wat ik zelf ook heel interessant vind. Van hoe krijg je dat nou aan de fietshelm? heeft natuurlijk niks met mijn vak te maken. Maar het ging is natuurlijk wel interessant dat ik toen ook zelf dacht. Ja. Van ja, als Emerald dat snapt en dat kan bedenken, kan zij mij ook helpen met te bedenken van hoe Leuk. Krijg je, hoe zorg je nou dat een team elkaar beter complimenten geeft, eerlijke feedback geeft, zodat mensen kunnen groeien. Want daar kunnen mensen ook heel blij van worden.
9: Ja.
10: En dan te zorgen dat die grote problemen die eigenlijk organisaties compleet boven het hoofd groeien. In ziekenhuizen, heel hoog ziekteverzuim, waardoor er nog meer mensen uitvallen omdat ze met nog minder mensen nog meer moeten doen. Al die dingen dat je denkt van ja, het is zo simpel, maar je zit heel te wachten tot iemand anders wat doet.
9: Ja. Ja, die fietshelm is overigens wel interessant. Want wij hebben hier al 2 keer de 2-jaarlijkse verkeersveiligheidstop gehad hier in dit pand.
11: Ja.
9: Die hebben wij mogen begeleiden. Dus ja, volgende keer moet je maar komen dan, Emelot. Als je ook nog verstand hebt van fietshelmen.
11: Ja.
9: Want dat is een van de vraagstukken die wij probeerden op te lossen. Het is jammer dat je er niet bij was.
11: Ja, nee, ik vind verkeer, daar komt ook zoveel samen. Want mensen moeten zoveel rekening met elkaar houden op een heel klein stukje aarde. Ja, ik vind dat gewoon heel interessant.
9: Ja. Ja, en ik vind, een van de mooiste voorbeelden vind ik volgens mij is dat ergens in Thailand. Daar hebben ze een kruispunt en daar is niks geregeld.
11: Ja.
9: En de doorstroom daar is groter dan waar dan ook. Ja. Dus blijkbaar kunnen wij met elkaar...
10: Ja.
9: Het beter regelen zonder regels dan met stoplichten.
10: Dat is ook in Amsterdam bij het straatstation waar je van de pont afkomt. Nou, dan raak ik helemaal verward daar. Hè. Maar dan, alles loopt door elkaar. Mensen die uit het station komen. En je wordt dus voorzichtiger als je geen overzicht hebt.
9: Ja.
10: Dat is precies wat er nodig is.
9: Ja.
11: En wat ik ook wel heel mooi vind. Kijk, verkeer is natuurlijk een plek waar veel frustratie gebeurt. Maar daar is ook een plek. Als daar vriendelijkheid zich verspreidt. Als je bijvoorbeeld net voorrang hebt gekregen. Wordt de kans 2 keer zo groot. Dat jij ook wel voorrang gaat geven. Dus daar wordt ook de vriendelijkheid verspreid. Als het maar ergens begint. En dat kan jij ook doen.
9: Wauw. Kumbayama Lord. Nou, we gaan er zo over hebben hoe je dat dan kan doen. Hoor je zo.
12: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: 7 Days in Sunny June. Jamiroquai hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Met in de studio Emmelotte Smit en Esther Mollema, moeder en dochter. Ik zeg het er nog maar even bij. Als je halverwege inschakelt, denkt, wat hebben we nou een fiets hangen? Nou, moeder en dochter zitten in de studio. Beiden auteurs van het boek Micromomenten. Hoe was het, Emmelotte? Met je moeder een boek te schrijven, dan moet je toch wel een goede relatie met elkaar hebben. Want anders dan vecht je elkaar de tent uit.
2: Ja, nou, daar heb je wel gelijk in natuurlijk. Ja, het is inderdaad, je leest eigenlijk een beetje het project waar je ook over aan het schrijven bent. Dat je echt zo erachter komt, oké, het is heel belangrijk dat we af en toe wat uitspreken naar elkaar.
0: Ja.
2: Dankbaarheid, complimentjes. En je komt er ook gelijk achter van, als je een beetje in de stress zit, dan is het soms best moeilijk om die momenten nog te blijven creëren. Dus ja, dat was wel een uitdaging, toch?
3: Ja, maar ik vond het ook heel leuk om met jou te doen, want jij was echt heel... Hey, we hadden ook wel een andere expertise in dat boek wat we inbrachten. En... jij was ook veel handiger met het schrijven. Schrijft veel beter dan ik. En ik kon af en toe wel zeggen, Emmelotte, waar gaat dit hoofdstuk überhaupt naartoe?
0: Ja. Ja.
3: Waar moeten we nou nog 10 pagina's hierover schrijven? Want we wilden graag een handzaam, makkelijk boekje schrijven.
2: Ja.
3: Waar mensen in een avond het kunnen doorbladeren en geïnspireerd van raken. En dan ook nog weten hoe het moet. Ja,
0: allemaal in één boek.
3: En een klein boekje. Ja, maar is het wel zo'n klein boekje, dat moeten we natuurlijk niet zeggen. Maar een handzaam formaat.
2: Ja.
3: Vind ik wel, is het ons wel gelukt, toch?
2: Ik hoop het wel. Ik zou ook, zeg maar, we staan natuurlijk te koop bij managementboek.nl en zo. Maar ik vind het eigenlijk meer een teamboek geworden. En meer een ga's aan de slag boek.
3: Ja.
2: En dat is ook wel echt wat ons doel is geweest.
0: Ja. Nou, gaan wij ook aan de slag.
2: Ja.
0: Micromomenten, zo heet het boek. Wat zijn dat eigenlijk, Emmelotte?
2: Ja, dat zijn de kleine signalen die je kan geven aan anderen. Die eigenlijk anderen vertellen van je doet ertoe, je hoort erbij. Jij bent ook belangrijk. Dus het gaat over complimenten geven, dankbaarheid. Maar het gaat ook, micromomenten. Ik denk dat veel van micromomenten hebben te maken met vriendelijkheid. Maar het gaat ook over dingen durven bevragen, twijfel uitspreken. Het gaat er allemaal om dat je dingen in 30 seconden kan uitspreken. Ze kosten je niks, alleen een heel klein beetje energie. Maar ze brengen je wel veel op.
0: Oké. Dus dat micro, dat gaat echt over hoe lang je ermee bezig bent.
2: Ja.
0: Dus een micromoment is niet een koffiedate van een uur.
2: Nee.
0: Okay.
2: Nee, we willen juist benadrukken dat het heel klein kan beginnen. Het kan altijd groter groeien en dat hoop je natuurlijk. Want met micromomenten bouw je wel aan de relaties met mensen om je heen. Maar het kan gewoon heel klein beginnen.
0: Ja, nou dan gaan we er even heel erg... Hoeveel per dag moet ik er uitzenden? Dus is er een soort van optimum?
2: Nou Glenn, hoe wij het eigenlijk aanvliegen is dat we niet zeggen je moet nu heel hard van stapel lopen. Want dat is natuurlijk, dat gebeurt snel natuurlijk. Ik herken het zelf ook in andere dingen in mijn leven. Als ik opeens weer bedenk ik wil heel veel gaan lezen of ik wil heel gezond leven. Dan ga je heel hard van stapel lopen. Maar wij denken juist dat de kracht zit als mensen het langer kunnen volhouden. En dat is waar wij met micromomenten aan de slag gaan. Dus dat je mensen echt meeneemt in hoe kan het een gewoonte worden, die goede intentie. Want we blijven te veel hangen in goede intenties.
0: Ja, want dat is de truc is, hoor ik jou zeggen, om die micromomenten, dus die kleine momenten dat je een signaal uitzendt naar iemand waarmee je werkt.
2: Ja.
0: Door te zeggen, hey, wat heb je dat goed gedaan? Of te zeggen van, wat zie je er goed uit? Is alweer wat gevaarlijker. Maar ja, als je het meent en het is gewoon vriendelijk bedoeld. Ja. Waarom niet eigenlijk?
3: Ja,
0: toch?
3: Waar.
0: Ja. Dan heb je een mooi overhemd aan, Emmelotte.
2: Dankjewel. Lievelingskleur blauw.
0: Toch?
2: Ja.
0: maar ook bedankt.
2: Ja.
0: Als iemand iets voor je gedaan heeft. Want dat is natuurlijk het grappige. Als je werkt in een organisatie. Dan ben je dus altijd een soort keten van de een naar de ander.
2: Ja.
0: En soms vergeet je. Of sterker nog. Vaak vergeet je dan te zeggen. Dankjewel dat je dat hebt gedaan.
2: Ja.
0: Nu kan ik er weer mee verder.
3: Ja. En dat je bijvoorbeeld zegt. Vind ik zelf ook een mooie. Van goh, je hebt net al ja gezegd in de overleg. Dat jij dat oppakte. Maar jij pakt zoveel op. Is het eigenlijk gewoon niet veel te veel voor jou? Want jij wil altijd zo aardig. Je kan ook wel andere dingen. Dat je, en wat we hebben gezegd is.
0: Hoe is het met je?
3: Ja, hoe is het? Nou, maar dan moet je...
0: En dan echt willen weten?
3: Ja, echt willen weten. Dus zeggen, hoe gaat het nu met jou? Ik zag dat je gisteren je camera niet aan had. Is er nog iets waar ik je mee kan helpen? Het kan van alles zijn, hè? Jij zegt meestal heel veel tijdens de overleggen. Maar ik hoor altijd bij dit specifieke overleg zeg je eigenlijk veel minder. Heeft dat een reden voor jou? Kan ik je ergens bij helpen? En we zeggen eigenlijk, dat heb ik van jou geleerd. Ik vind twee dingen die ik heel erg... Je moet er ongeveer 3 doen per dag. En die moet je volhouden, zodat het een gewoonte wordt. En het hele belangrijke vond ik, wat ik van jou ook heel erg heb geleerd, Emmelotte, is... Je moet ze zelf verzonnen hebben. Dus je moet niet met je team zeggen, we gaan nu allemaal dit doen. We gaan nu allemaal meer complimenten geven. Je moet eigenlijk gewoon zeggen, dit is het idee. En wat kan jij daarmee doen? Klopt dat inderdaad?
2: Ja, dat komt ontzettend uit de gewoonteleer inderdaad.
3: Ja.
2: Dus dat je eigenlijk zelf aan de slag gaat met de dingen die jij wil doen. Waar jij energie van krijgt. En je kan wel bewust omgaan met wat heeft het team nodig. Maar inderdaad, mensen mogen gewoon aanhaken op hun eigen voorwaarden. En zolang je dat in de gaten houdt, ja, is het gewoon best wel grote kans dat die micromensen zich gaan verspreiden. Want daar is ook hartstikke veel onderzoek naar gedaan. Maar weet je wat het ook is? Er is veel onderzoek naar gedaan, maar je weet het zelf ook. Ja, als er zeg maar van die kleine momenten, dat kunnen gewoon makkelijk de mooiste momenten van de dag worden. En ja, dat groeit ook in een relatie. Dus grote kracht zou ik zeggen.
0: En ik hoor jou ook zeggen, jullie ook zeggen, en Marlotte, je moet me corrigeren of het klopt. Het moet ook bij je passen. Kijk, als jij nu hoort, ik moet meer complimenten gaan geven. En je hebt dat nog nooit gedaan. Ja. Of sterker nog, je zit je eigenlijk zo niet in elkaar. En je gaat ineens zeggen, nou Emmalot, wat heb je dat goed gedaan.
2: Ja.
0: Dan gebeurt er niks, toch?
2: Ja,
3: nee, dat is ook precies elke keer wat er dan tijdens trainingen gebeurde. Dan zei ik, nou geef meer complimenten. En dan stak iemand zijn hand op en die zei, het moet wel gemeend zijn.
0: Ja.
3: En dan ging daar de discussie langer over dan te bedenken, wat voor soort complimenten kan ik dan goed geven. Ik weet heel veel over dit. Dus dan kan ik wel zeggen, nou dat doe je met heel veel passie. Daar ben je heel professioneel in. Maar als mensen weer denken van ja, het moet wel gemeend zijn. Maar het gaat er eigenlijk gewoon om van doe het, maar als het niet bij je past, doe dan wat anders.
0: Ja. Wat zit eronder, Emmalot? Waarom is dit zo belangrijk? Dus als je even weer gaat graven in hoe zitten mensjes in elkaar, de mensdier, zeg maar. Waarom vinden we dit prettig?
2: Verbinding is gewoon ontzettend belangrijk. We zijn hele sociale wezens. Laatst is ook zo'n ontzettend mooi Harvard, dat grote Harvard-onderzoek dat super lang heeft onderzocht waar mensen gelukkig van worden. En dat is gewoon verbinding. Dat zijn de relaties. Dat is belangrijker dan hoe gezond je leeft. Dat is ontzettend belangrijk voor ons. En dat begint allemaal heel klein in je hoofd met oxytocine. Maar uiteindelijk bepaalt
0: dat is het knuffelhormoon, hè, toch? Als je lang genoeg knuffelt, krijg je dat ook.
2: En of, ja.
0: Langer dan 30 seconden, zeg ik altijd tegen mijn vrouw. Zeg ik, nee, langer. 40 seconden, want dan gaat het werken. Is wetenschappelijk aangetoond, dus moet het gebeuren.
3: Ja, dat is heel het is je overlevings. Het is overleven. Als je in de groep zit en je voelt je daar fijn en gerespecteerd en gewaardeerd, dan voel je je cijfer en kan je meer geven. Heb je 25% meer energie om aan je werk te geven of in dat team te geven. 25% meer dingen. En dat betekent eigenlijk dat een team die best wel zwaar heeft, met heel veel kleine micromomentjes na elkaar, heel veel lastige dingen beter aan kan. Niet burn-out raken, niet ziek raken. Maar daar kan je persoonlijk niet zoveel aan doen. Maar als je dat allemaal niet ervaart, dan schuif je langs naar de zijkant van die groep.
0: Ja.
3: En
0: dan krijg je dan een beetje eenzame, verwaarloosde mensen.
2: Ja, dat is ontzettend jammer. Omdat je dan, hoe meer je het gevoel hebt dat je niet bij de groep hoort, hoe meer je bijvoorbeeld niet meer naar de lunch gaat, dat je meer thuis gaat werken. En dan ben je gewoon minder verbonden. En ik denk dat ook wel echt heel erg belangrijk is, omdat het best wel een urgent probleem is. Hè, nu, die eenzaamheid. Terwijl we eigenlijk ook in een moment zitten dat we heel veel aan het versnellen zijn met elkaar. Individueel is het zo dat mensen heel veel druk voelen. Hè, dat rapport van hypernerveuze samenleving is natuurlijk geweest. We hebben prestatie. We moeten ontzettend snel door. En organisaties ervaren dat ook met alle ontwikkelingen bijvoorbeeld rond AI en geopolitiek. En als je zo naar verbinding kijkt in organisaties en gewoon op hele korte termijn kijkt, dan denk je misschien van oké, we kunnen die check-in wel even skippen. Of het is helemaal niet zo belangrijk als mensen hun camera niet aanzetten. Maar op lange termijn is het juist zo dat die verbinding je had gered.
0: Ja.
2: Dat je door crisissen heen kan komen. Dat je meer elkaar durft te bevragen. Hè? Het is bijvoorbeeld zo dat high performance organizations, die zeggen 8% meer tegen elkaar. Dus die durven elkaar echt te bevragen. Die durven ook zeggen, dit rapport.
0: Dit was gewoon niet goed.
2: Nee, dit is gewoon heel slecht. We moeten hiermee stoppen. Er zit al heel veel werk in, maar we moeten gewoon stoppen. En zo, daar kom je door die verbinding met elkaar. Dus het is niet alleen voor onszelf belangrijk, maar het is ook echt een organisatieprobleem.
0: Het grappige is dat het is een beetje mijn interviewfilosofie.
2: Ja.
0: Volgens mij werkt het zo dat als mensen bij mij in de studio zitten en ze voelen zich op hun gemak.
3: Ja.
0: Want ik ben geïnteresseerd in ze. Ik stel ze vragen. Ik ben geïnteresseerd in waar ze verstand van hebben. Dan creëer ik ruimte voor mezelf om ook de kritische vraag te stellen.
3: Ja,
0: maar niet andersom.
2: Ja.
0: Ja, want als je kritisch begint, dan gaan mensen in de ankers en denken ze, waar ben ik jou terecht gekomen?
3: Kunnen ze niet meer zo goed denken?
0: Nee.
3: Kunnen ze ook geen oplossing vinden voor jouw vraag op dat moment? Maar je hebt helemaal gelijk.
2: Ja.
0: Grappig.
3: Ja,
0: oké.
3: Okay. Je hebt helemaal gelijk. En ik weet bijvoorbeeld, dat heb jij in het boek geschreven, wat ik wel heel mooi vond, dat in de geestelijke gezondheidszorg mensen veel sneller beter werden als ze het gevoel hadden dat hun begeleider of verzorger wat extra's voor ze deed. Dus dat ze bijvoorbeeld een klein bloemetje of wat zelfgeplukte bloemen meenam of wat anders extra deed of zeiden, wil je nog een glaasje van de jus d'orange?
0: Ja.
3: En die mensen die in hun hoofd willen zijn, zijn ook bereid om meer hun best te doen voor die ander, bijvoorbeeld sneller beter te worden. Ja, en dat vind ik zelf zo grappig hoe simpel het werkt. Maar dat we het eigenlijk in organisaties, hoe groter ze zijn, hoe meer we het hebben geïnstitutionaliseerd. Dat we denken dat wij hele moeilijke wezens zijn die via allemaal formules beter worden en andere dingen. En ja. Allemaal plannen nodig hebben. Wel gewoon een beetje aardigheid. En wat het belangrijkste is, jij die aardig bent. Als ik nou ooit, ik kijk naar jou, hoe jij interviewt. En dan ga ik bijvoorbeeld een keer iemand interviewen. En heb ik jou in mijn achterhoofd zitten. En daar word ik ook aardiger van.
0: Het is een soort van besmettelijk eigenlijk.
3: Het is heel besmettelijk.
2: Ja, en of.
3: Ja.
0: Ze kijkt er heel blij mee, ja. Zeg ik maar even. En ze kijkt er met een big smile bij. Ja.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk het geweldige ervan. Dat we gewoon heel goed weten dat vriendelijkheid verspreidt. In het verkeer, in het lab, maar ook gewoon tussen mensen. Dat gaat ontzettend snel. Ik vind het gewoon bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Dat zijn spiegelneuronen. Daar kan je natuurlijk niet alles aan uitleggen. Maar ja, je gaat glimlachen als je iemand anders ziet glimlachen. En je niet alleen wordt je gezicht, verandert je gezicht. Maar ook het hersengebied wat geassocieerd is met glimlachen gaat dan ook aan. Dus we zijn eigenlijk zo sociaal. We moeten gewoon weer aan de slag gaan met waar we al heel goed in zijn volgens mij. En dat is verbinden.
0: Ja. Heb je een voorbeeld van zo'n moment wat iemand bijvoorbeeld zich voor heeft genomen? Zegt van oké, ik hou het simpel. Ik ga dus niet een training doen of ingewikkeld of allerlei enorme plannen schrijven. Maar ik neem me één ding voor wat ik elke dag ga doen.
2: Ja, ja. Ik heb er eentje en die doe je misschien niet elke dag omdat je niet elke dag iemand leert kennen. Maar ik vind het ontzettend krachtig dat als je iemand leert kennen, dat je op zoek gaat naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Dus stel bijvoorbeeld, wij zouden elkaar niet kennen. Er zit best wel een leeftijdsverschil in. Weet je, we zouden ook kunnen... Dat je zou kunnen concluderen, oké, wij hebben waarschijnlijk niks in gemeen. Terwijl we weten van elkaar, we komen helemaal uit hetzelfde stad, joh, we hebben allemaal dingen in gemeen. Ja. Maar daar zou je niet achter komen als je dat niet gaat onderzoeken met elkaar. En het kan al zo simpel zijn dat je erachter kan komen dat je alle twee een sport heel leuk vindt. Het hoeft niet eens dezelfde sport te zijn, maar dat is een hele krachtige manier, omdat dat weer zo'n goede basis legt voor de rest.
0: Ja, en dan ben ik wel benieuwd hoe jullie daar kijken. Ik kom wel eens mensen tegen die hebben dan zo'n neurolinguistisch programmeren, zo'n NLP ding gedaan.
3: Ja,
0: hè?
3: Ja.
0: En ik haal ze er altijd uit.
3: Ja.
0: Want daar leer je ook dit soort dingen. Hè?
3: Ja.
0: Bijvoorbeeld de naam van de ander heel vaak noemen, Esther.
3: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Want je eigen naam, Emma Lotte.
3: Ja, en dan
0: dat is het mooiste woord wat je kan horen. Want die heeft je vader en je moeder, hebben die heel vaak tegen je gezegd. Ja. Emma Lotte.
3: Ja.
0: Maar toch voelt het nep. Dus waar zit dan het verschil tussen... je trainen om al dat soort dingen die we weten vanuit de psychologie, sociologie, om die toe te passen. Mm-hmm. Om mensen te beïnvloeden. Zonder dat je een faker wordt. En dan zeg ik niet dat alle NLP mensen fakers zijn. Maar er zit er ertussen dat ik denk.
3: Een beetje wel.
0: beetje te dik erbovenop.
3: Nee, dat je,
0: Esther.
3: Dat je jezelf kiest. Dat je het zelf kiest. Dat je dus zelf, dus dat je niet leert van. Dus ga hetzelfde zitten als degene die tegenover jou zit. En als diegene beweegt. Of als diegene. En NLP volgens mij, dat als diegene dan met zijn arm over elkaar gaat zitten.
0: Ook met de arm over.
3: Ja, ga je ook. En dan ga jij weer los. Maar dit is echt meer dat je echt uit het positieve denkt. Waar kan mijn team nou meer van gebruiken? Door opener te zijn, door meer verbinding te zoeken, door wat meer te zien hoe hard andere mensen werken. En hoe kan ik dat helpen? Ja. En dat heeft niks te maken met dat je het einddoel is. Ik wil gewoon in een fijner team werken. Want ik wil gewoon dat mensen loyaler zijn en dat de mensen iets tegen zitten, het gewoon gaan melden. En daar kan je gewoon een collega voor zijn, want dan kunnen we elkaar helpen. En dat je dat niet doet omdat je een eind vooropgezet plan hebt, maar dat je gewoon denkt. Ik wil het verschil maken. Er werken zoveel mensen in suffe teams die ze nul inspireren, die ze nul brengen. Dat je denkt van, dat wil ik. En de uitkomst, wat er dan van komt, dat zien we dan wel weer.
0: Ja, En ja, dus de basis is veel meer de ander en dan ook geïnteresseerd de ander.
3: Ja.
0: Want ik zit nu de hele tijd in mijn hoofd met die complimenten. Hè? Dat is zo'n ding waarvan ik ook overigens ernstig in geloof. Dat zeker.
3: Ja.
0: Maar wat ik jullie ook hoor zeggen. Het is ook vragen stellen. Het is ook vooral door vragen te stellen aan iemand anders. Geïnteresseerd te zijn in iemand anders. Te zeggen van, je was een beetje stil inderdaad. Ik had het idee dat je een beetje stil was bij het overleg. Ja. Hoe is het met je?
3: Ja.
0: He, dan laat je zien. Ik zie jou, ik kijk, hou je in de gaten, ik let op je.
3: Ja.
0: You're my brother of sister, ligt er een beetje aan wie het is. En zit het daar dan niet veel meer in? Dus gaat verder dan een trucje.
2: Ja, nee, zeker, inderdaad. Het is veel meer dan alleen lofbetuigingen. Want dat kan ik me ook voorstellen. Laatst hadden we nog iemand in de training die zei, ja, ik vind dat zo irritant als een manager uit de training komt, dat hij opeens 5 complimenten per dag geeft. Ja, dat is ook niet, dat is ook niet de bedoeling inderdaad. Maar het zijn alle dingetjes die je gewoon weer in 30 seconden kan brengen naar andere mensen.
0: Ja. Nou, hoe we dat lekker concreet gaan aanpakken. We hebben het al een beetje over gehad. Maar straks gaan we het nog concreter maken. Dat je gewoon echt snapt. Dat als je deze aflevering hebt geluisterd.
3: Hoe je dat doet.
0: Dat je denkt, ik ga eerst nog de volgende aflevering luisteren. Die moet je ook nog luisteren. Maar dat je daarna denkt, oké, ik ga het gewoon doen. En hoe dat dan moet, dat hoor je zo.
1: Ja. Doorzie wat er komt.
4: Dit is New Business Radio.

0: Incognito, don't you worry about a thing. Ja, ja, behalve klimaatverandering en de oorlog en bosbranden en nou ja. Maar de andere dingen behoeft helemaal niet.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Emmelot Smit en Esther Molla in de studio van het boek Micromomenten. Gaat dat kopen, vooral in uw plaatselijke boekhandel. Kun je het ook prima bestellen. Zo blijven ze bestaan. Ja, waar ik aan zat te denken is, sommige momenten kunnen. Sommige mensen die kunnen dit van zichzelf. Die zijn super attent, noemen we dat dan. Hè? Denken altijd aan anderen. Nemen altijd leuke dingen mee. Denken aan de verjaardagen. Weten precies van iedereen wanneer kinderen jarig zijn. Hoe het met de ouders is. Nou, kortom, die hebben een soort... Ik vind dat super knap, want ik ben er zelf niet zo heel goed in. Maar die hebben een soort heel beeld van iemand met alles wat er gebeurt in hun leven. En dan van ook nog eens een keer veel mensen.
2: Jouw vrouw, ja. Sanna.
0: Mijn vrouw bijvoorbeeld. Ja. Die is daar super goed in. Ja, het lijkt mij doodvermoeiend, want voor mij zou dat heel veel moeite kosten. Ja, maar zij kan dat heel goed.
2: Ja. Zij reageert ook dingen, weet je wel. Als ze tweedehands iets hoort, dan reageert zij gelijk dat ze weet dat ze het weet. Als er bijvoorbeeld iets ernstigs aan de hand is of zo.
0: Ja.
2: En dan denk je, ach, wat bijzonder weer. Dat zij dat dan weer van zich laat horen. Hoef je altijd met cadeaus te zijn, want het gaat ook met aandacht.
0: Zeker, ja. Nou ja, en dan hebben we gewone stervelingen, zoals ik. Die dat zichzelf een beetje moeten aanleren.
2: Ja.
0: Hoe leer je jezelf dit aan, Emmelotte? Help.
3: Ja, ik vond het zelf ook heel interessant. Inderdaad, ik ben hier ook wel echt naar op zoek gegaan met het boek van... Ja, hoe kan het dan? Kan iedereen het wel leren? Is dat wel zo? Maar eigenlijk is het zo, de onderzoeken zijn er een beetje verschillend over. Maar 30 tot 50% van al je karaktereigenschappen zijn al in je DNA bepaald. Maar de rest is gewoon ontzettend veel ruimte. Hè? Daarom ben ik ook niet zo fan van persoonlijkheidstesten. Want dan gaan we alleen maar meer aan mensen uitleggen hoe ze eigenlijk zijn. Terwijl je ook aan mensen kan uitleggen, nou, zo kan je het dus ook doen. Gewoontes. Ja, ze zijn ontzettend interessant, Glenn. Eigenlijk is er heel veel wat je natuurlijk op routine doet, zijn je gewoontes.
0: Ja, te veel eten, te veel drinken. Het zijn heel veel van dat soort gewoontes. Die gaan heel makkelijk.
3: Nou, maar ze zorgen er ook voor dat je op tijd kan komen, dat je je vrienden spreekt. Dus je gewoontes, die drijven je eigenlijk een kant op. En daar kan je zelf gelukkig ook allemaal invloed op hebben. En daar hebben we het in het boek ook veel over. En ja, je gaat eigenlijk als het ware bepalen welke micromomenten je wil creëren en wanneer je die gaat doen. En die schakel, dat je het moment gaat bepalen wanneer je het gaat doen, dat is ontzettend belangrijk.
0: Noem eens een voorbeeld.
3: Nou, bijvoorbeeld dat, hoe krachtig zou het zijn als jij met jezelf afspreekt dat elke keer als jij iemand onderbroken hoort worden, dat jij altijd teruggaat naar het punt wat diegene net wilde maken. En dat laat denk ik ook heel erg zien. Van, het is ook niet micromomenten. We hebben het nu over organisaties. Maar het kan natuurlijk ook heel erg daarbuiten. Als jij op familieverjaardagen, dineetjes.
0: Dit is wel een hele mooie. Ik ontbreek je even. Dit is wel een hele mooie. Dus je zit bijvoorbeeld in een vergadering. We weten dat vrouwen meer onderbroken worden door mannen. Hè, Esther, zeg ik maar even. Hè? Dus ja, dat is heel naar. Dus als er dan weer zo'n kerel over een prachtige volzin van een dame heen zit. Dan kun je jezelf voornemen. Van oké, daar ga ik op letten. Vind ik interessant. En dat past ook bij mij. Want dan ben ik toch een soort ridder ook. Dus dat is leuk. En dan op het moment dat gebeurt. En dan ga je weer terug. En dan zeg je, goh Esther. Je begon net met dit en dit en dit en dit te vertellen. Maar volgens mij was je nog niet klaar. Ik ben wel benieuwd. Wat je eigenlijk wilde vertellen.
2: Ja.
0: En dan geef je de ruimte aan iemand. Die voelt zich gezien.
2: Ja. En voor jou wordt het steeds makkelijker. Dus dat je kan het steeds makkelijker doen als je het vaker doet. En voor die ander durf op jou te rekenen. Dus die denken, nou, Glenn let daar heel erg op. Dus als Glenn het uit de klauwen vindt op, dan gaat Glenn er echt wat van zeggen. Voel ik me heel erg gesteund. En dan kan ik weer nadenken over iets wat ik voor jou kan doen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: He, en zo loopt. Maar dat is het ene. Dus je verbindt het aan je verbindt iets wat je goed kan aan een moment. Dus bijvoorbeeld in vergadering let ik daarop.
3: Ja, maar hoe je het echt aanzwengelt is nog door het derde element, Glenn. Nou, dit was voor mij, toen ging wel een hele wereld open. Maar hoe het gaat eigenlijk, hoe gewoontes ontstaan, is vooral door de emotie die gewoontes gedrag opbrengen. Als het gedrag zorgt voor dopamine, dan kan iets een gewoonte worden. Dan verlangt je brein terug naar het doen van die gewoonte. Dat is ook een beetje het flauwe met slechte gewoontes. Dat die in het moment waarschijnlijk heel bevredigend zijn. Hè? Die snicker over die appel.
0: Zo.
3: Op het moment wel heel lekker eigenlijk. Zo is het in sociale momenten ook. Want ja, je zit in een meeting. We hebben allemaal een tijdslot waar we aan moeten houden. Dan is het eigenlijk, kost het misschien een beetje energie om terug te komen op dat andere punt. Met het voorbeeld waar we het net over hadden. Hoe je dat dan doet, is dat je handmatig wat dopamine kan toevoegen aan het doen van het moment, door het moment in het klein te vieren.
0: Okay.
3: Even je vuistballen onder tafel. Een goede glimlach. Als je even tijd voor hebt. Bijvoorbeeld even het refrein van je favoriete liedje. Even in je hoofd laten afspelen. Wat misschien bij jou dan weer goed werkt.
0: Oké.
3: Okay. Ja, het is klein.
2: Ja.
0: Oh, geweldig.
3: Ja.
0: Oké, okay, dus je hebt een soort celebration moment. Zoals de voetballers dat hebben. Die bedenk je dan voor jezelf. En denk je, als het lukt. Dan denk je, yes.
2: Ja.
0: In een vergadering misschien een beetje raar om dan een soort de Cristiano Ronaldo te doen midden in de kamer. Maar zoiets dus.
3: Ja, ja.
0: Maar dat helpt dan om het gevoel op te roepen van...
3: Dit wil ik weer doen. Dat je die gewoontecyclus aanzwengelt met dat je brein het associeert met een positieve ervaring. Okay. Waardoor het weer wil gaan proberen. Interessant, hè?
0: Oh, wauw. Ja, ik zou dan niet elke keer een Snicker eten. Nee, want dat lijkt me dan wel genoeg.
2: Nee, maar wat het grappig is, dat is natuurlijk het meeste. Die BG Fox is ook een Amerikaan.
3: Ja.
2: Dat zagen we in het begin. Ik had er heel veel moeite mee. Dan dacht ik elke keer, ach, zo Amerikaans. Weet je wel?
3: Ja.
2: Maar het is iets... Maar je ziet ook dat Nederlanders het dan niet kunnen bedenken. Van wat moet je het dan vieren? Mijn boek staan bijvoorbeeld 100 manieren waarop je het kan vieren. En dan zeggen we niet van, zeggen we vier het. Dan zeggen we, je kan deze dingen kiezen. En dan pakken ze er altijd wel eentje die wel bij hun past. Kan je favoriete foto even kijken op je scherm. Je kan even halleluja of zo doen. Of je kan in je hoofd zelf halleluja zeggen. Maar je brein is daar heel gevoelig voor. En die zegt, lekker, doe het nog een keer.
0: En waar ik ook aan zit te denken, in dit voorbeeld, want eigenlijk gaat het ook altijd, het gaat altijd de micromens altijd in relatie met iemand anders.
3: Ja.
0: Je kan natuurlijk ook, zit ik me te bedenken, extra aandacht hebben van wat gebeurt er bij diegene.
3: Ja.
0: Dus als je iemand een compliment geeft, dan is het waarschijnlijk het geven van die compliment, als je dat niet zo gewend bent, een beetje ingewikkeld voor jezelf. En heb je de neiging om een soort van in jezelf te gaan van, oh mijn god, ik heb het gedaan. Maar ik denk als je focust op degene die aan wie het compliment geeft, dan zie je diegene stralen, blij worden.
3: Ja. Ja.
0: Dus dat zou ook nog kunnen helpen, toch?
3: Ja, nee, ontzettend. We onderschatten ook de invloed van zo'n compliment enorm. We zitten eigenlijk sociaal gezien meer in de sfeer van, oh, maar het kan ook misgaan, het compliment. Kan je nog een compliment geven over iemands schoenen of niet? We onderschatten eigenlijk wat voor effect het heeft op de ander. Dat is bijvoorbeeld ook een heel interessant onderzoek, vond ik, over cupcakes. Dat eigenlijk mensen die een cupcake uit te delen hebben in een experiment, die zeggen, ja, dat heeft toch gewoon helemaal niet zoveel waarde voor diegene. Maar diegene vindt het ontzettend leuk als ze een cupcake krijgen.
0: Ja.
3: Dus we onderschatten eigenlijk hoeveel dat met mensen kan doen.
0: Hmm.
2: En die mensen zijn ook weer vrijgeviger aan andere mensen als ze het om zich heen meemaken. Dus het is allemaal heel, we zijn heel afhankelijk. Dus je kan echt in je eentje een revolutie beginnen.
0: Zo.
3: Nou, hè?
0: Ja, bij mij gaat nu in. Maar ik leef, ik heb het wel eens vaker aan mijn luisteraar verteld. Ik leef in een soort musical. Dus als jij het over een revolutie ontkeept, dan gaat Talking About a Revolution gaat dan in mijn hoofd af, weet je wel. Dus zo werkt het dan weer bij mij.
2: We eigenlijk gewoon terug naar het idee dat er geen... We vermijden totaal de woorden diversiteit en inclusie. Terwijl het eigenlijk daar wel een beetje over gaat.
0: Ook, daar zat ik in mijn hoofd toen jij vertelde over dat voorbeeld van iemand die onderbroken wordt. En denk ik, hé, maar wacht eens even. We hebben het hier heel veel gehad ook over de rol van mannen. Als het gaat over genderdiversiteit. Toevallig vorige week nog hadden we nog iemand over genderdiversiteit in de studio.
3: Ja.
0: En belangrijk, je moet een rol spelen en zo. Maar hoe die rol dan ingevuld wordt, dat is dan ingewikkelder. Ja, natuurlijk. Hè, dat je op het moment dat er een keuze gemaakt moet worden tussen een man en een vrouw zegt, nou, ik vind dat we nou eens een keer voor een vrouw moeten kiezen.
3: Ja.
0: Of in mijn geval bijvoorbeeld, als ik weer een studio vol met mannen heb, dat ik zeg, hey jongens, waar zijn de vrouwen? Dit hebben we niet goed gedaan.
3: Ja.
0: Oké. Dat kan, maar hier zit het eigenlijk veel meer in.
3: Ja.
0: Toch? In die dagelijkse kleine momenten dat er een lift je een vrouw of iemand van kleur op of laat je iemand naar beneden duwen.
2: Ja, en dat je zegt van ik wil graag die en die in het project. Hè. Ik werk met een grote klant samen waar mensen veel beter teams zijn samenstellen. Want je denkt altijd eerst aan, oh, dat wil ik graag met die en die doen. En dan krijg je dan elke keer de kans. Hoe meer die mensen op je lijken, hoe sneller je dat doet. Net ook oude evolutionaire dingen. Maar dat mensen eigenlijk veel meer te zeggen van, meer zeggen van, ja, dat is het moment waar ik micromomenten doe, dat ik iemands naam noem en zeg, het is eigenlijk gewoon een heel leuk iemand om mee samen te werken. Of dat is iemand Die verdient het echt om, net zoals al die andere mensen dat ook verdienen, maar dat je dat heel goed doet.
0: En moet je het dan ook nog tegen diegene zelf zeggen? Zeg van, joh, ik heb jouw naam genoemd en ik vind je hartstikke goed.
3: Nou,
0: ik weet niet of je het gaat worden, want ik kan het niet.
2: Het hoeft niet. Ja. Ik vind eigenlijk, dan ga je een keer met je brownie points te verzamelen. Van, ik heb jouw naam genoemd. En als je niet gekozen wordt, ligt het dus niet aan
0: even
2: mij.
0: Even naar borst kloppen.
2: Ik weet dat wat ze dan in de accountancy noemen kingmakers. Hè, en die partners, dat zijn kingmakers. Dat zijn mensen die het vaak niet vertellen, maar wel aan het doen zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: En mensen die er heel veel over praten, die doen vaak veel te weinig.
3: Ja. Maar micromomenten zijn inderdaad eigenlijk de aanpak op die grote onderwerpen waar mensen zichzelf ook een beetje in verloren hebben. Dat mensen denken, wat betekent inclusie ook alweer? Dat het veranderd is in jargon in plaats van dat het gewoon betekent dat we gewoon met elkaar het beste van moeten maken. Dus op die manier, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Naar dit programma, denk ik, weet ik, luisteren mensen die zich bezighouden met hoe gaat het eigenlijk met de organisatie? Hoe kunnen we die organisatie beter krijgen?
3: Ja.
0: Hoe heb je nou een voorbeeld van een organisatie die gezegd heeft, oké, dit gaat over micromomenten. Dan kunnen we zeggen, hey, veel succes allemaal, maar we hebben toch iets soort van afgesproken met elkaar.
3: Ja.
0: Bestaat dat?
3: Ja, er is bijvoorbeeld een geweldig voorbeeld van Arizona State in Amerika, waar een professor, en dat is niet eens iemand geweest die daar echt een taak, die dat echt de verantwoordelijkheid van diegene.
2: Ja.
3: Er was vooral gewoon een professor, maar ze hield wel van een experimentje. En ze dacht, nou, ik ga gewoon kijken of mensen met mij mee willen doen. En zij wist van micromomenten, van inclusieve gewoontes. En ze heeft gewoon rondgevraagd wie op de faculteit doet mee. Wil aan de slag met gewoontes om meer inclusie te krijgen. 62 mensen deden mee. Eigenlijk helemaal niet, het was helemaal niet de hele faculteit, maar gewoon een enthousiaste groep ging meedoen. En ze gingen 3 maanden aan de slag met gewoontes. Nou, en de cijfers, Glenn, ja, die liggen er niet om.
0: Daar komen ze, hoor.
3: Echt heel enthousiast daarover. Ja. 50% meer inclusie. 40% meer gevoel van waardering. 38% minder stress. En 53% meer energie. Ja, ze waren gewoon heel enthousiast, Glenn. Kijk, het was zelfrapportage. Dus misschien is het allemaal iets een beetje overdreven. Maar wel van een
0: universiteit, toch?
3: Toch? Ja.
0: Is het toch wel enig wetenschappelijk?
2: Ja, het is ook wetenschappelijk beschreven wat er gebeurde.
3: Ja.
2: Maar ik ken wel veel organisaties waar mensen eigenlijk gaan, dat ze een heel groot begrip, ja, terugbrengen naar, ik wil eigenlijk dat het veiliger is voor mijn mensen om te zeggen wat ze zeggen hebben. En dat ze dat kleiner maken. En dat ze dan heel veel succes hebben. En ik kreeg volgens mij was het eergisteren, een mail binnen van iemand die ik ergens heb leren kennen heel lang geleden. Lang geleden. Die ik helemaal niet zo heel goed ken. Maar ik zei, die vrouw die schreef, oké, ik wil even laten weten dat mijn Mike jullie boek heeft gelezen. En als CEO, hè, hij is CEO, al twee weken nou micromomenten aan het toepassen is. En hij krijgt fantastische reacties. Appjes, complimentjes. He is a believer and it works. Ja?
0: Wow.
2: Maar wat ik eigenlijk mee wil zeggen is, hij heeft het niet verteld aan niemand.
0: Nee.
2: Hij is het gewoon gaan doen.
0: Ja.
2: En dat is wat we hopen. Dat mensen niet er weer een programma van maken en weer moeilijke dingen doen. Maar dat ze gewoon aan de gang gaan. En dat vind ik ook als we training hierin geven. Dat mensen dat dan ook pas aan het eind snappen. Je doet het niet voor de bühne. Je doet het niet om complimenten van andere mensen te krijgen. Je doet het gewoon omdat je een heel fijn team wil bouwen.
0: Ja, en misschien ook wel voor jezelf.
3: Ja.
0: Word je er zelf ook een blij mens van?
2: Nou, en dat je in een leuke team werkt.
3: Ja, je krijgt meer energie van de mensen om je heen. Als je relaties beter zijn. Nee, dat klopt.
0: Ja.
3: En wat ik ook leuk vind om te horen van mijn leeftijdsgenoten. Ja. Van mensen die dus helemaal niet zo lang werken. Is dat zij, je gaat werken en je focust heel erg. Oké, ik moet de taken zo snel mogelijk snappen. Maar eigenlijk wilde je natuurlijk ook gewoon de cultuur zo snel mogelijk overnemen. En dat is veel onbewuster gegaan. Dus mensen zijn eigenlijk aan de slag gegaan in teams, aan het werk. Maar die komen er nu achter. Oh ja, het kan eigenlijk misschien ook nog wel op een hele andere manier. Ja,
2: mensen nemen de cultuur van een organisatie makkelijk over. Maar je kan er ook vanaf het begin zeggen, dat doe ik gewoon niet aan mee.
3: Ja,
2: vraag iedereen. Ik geef ook complimenten aan mensen die maar het onzichtbare werk hebben gedaan.
3: Ja. En dat is ook.
0: Ik praat ook met mensen die een echelon lager zitten.
2: Zo is het.
0: En die een echelon hoger zitten. Ja. Heb je met die directeur gepraat? Ja, dat is ook een mens.
2: Ja.
0: Dat is heel raar.
3: Ja, maar tussen hen.
2: Die mensen zijn vaak eenzamer.
0: Ja, daarom.
3: Ja, en of. Ja. Maar je denkt misschien dat je daar heel veel durf voor moet hebben. Maar het zijn maar kleine zinnetjes per keer. Hele kleine zinnetjes, acties.
0: Wat is jouw favoriet? Welke gebruik je zelf?
3: Oh ja. Voor mij, kijk, dat is denk ik ook wel een bewijs dat het voor iedereen anders is. Ik moet meer delen van mezelf, Glenn, in gesprekken.
0: Oh.
3: Want ik stel heel veel vragen aan andere mensen. Maar ik

0: 641 afleveringen. Weer een unicum, want nog nooit een moeder en dochter tegelijkertijd in de uitzending gehad.
1: Wat een eer.
0: Ja, toch?
2: Ja, wij vonden het ontzettend leuk.
1: Ja, dank je.
0: Leuk dat jullie er waren. Succes met het boek. Dank. En alle andere dingen. En fijne zomer natuurlijk, hè?
1: Ja, fijne zomer, mensen.
0: Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer. En je kunt ook vragen stellen aan AI Power via de website peoplepower.radio. En als je even wacht, dan staat straks ook deze aflevering erin. Dus als je nou geluisterd hebt en dacht, toch wel handig om even een samenvatting te krijgen of zo, dan ga je naar AI Power en dan zeg je, geef even een samenvatting van de aflevering. En dan geeft hij een samenvatting. Briljant. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform.

0: en abonneer je op New Business Radio Work.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
7: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
10: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
10: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren. Maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown met Glenn van der Burg.
12: Organisaties krijgen steeds vaker te maken met verplichte trainingen. Denk maar aan cybersecurity, privacy, veiligheid of integriteit. Hoe maak je deze verplichte trainingen aantrekkelijk voor je medewerkers, zodat ze ook echt effect hebben? Isa Goossens van Skillstown, die helpt. Kan e-learning je helpen om een belangrijk onderwerp onder de aandacht te brengen? Roderick Molenaars van Waterschap Vallei en Veluwe vertelt hoe hij dat heeft gedaan. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips om de impact van het opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert. Lang leven leren.
10: Lang leven leren. De podcast.
12: Ja, maar zoals altijd beginnen we eerst met en jullie iets beter te leren kennen eigenlijk, Isa en Roderick. En Tom natuurlijk, fijn dat jullie er zijn. De vraag aan jullie allen is, en het is nogal een vraag. Wat was jouw ultieme leerervaring? Waar heb je een sprong gemaakt in je eigen ontwikkeling? En wat was dat dan precies, Isa?
13: Ja, ik heb een ultieme leerervaring kiezen is wel lastig. Maar ik heb gelukkig een hele recente. Ik heb een training gevolgd van Skillstown naar notabene.
12: Echt waar?
13: Ja, zeker. Ja. Een training over een fixed mindset hebben of een open mindset.
12: En, ja, Carol Dweck.
13: En dat was echt een training waarvan ik dacht, nou, dit wordt een kwestie van open deuren intrappen. Want ik dacht, dit wordt geen nieuwe training voor mij. Maar die heeft me eigenlijk compleet overvallen.
12: Oh ja?
13: Ik moest een quiz maken en inschatten van wat zou iemand met een fixed mindset doen. En toen herkende ik dat die antwoorden toch wel heel erg van nature kwamen voor mij. En dat ik gewoon merkte dat ik eigenlijk van nature zelf best wel een fixed mindset had. En dan wil ik niet zeggen dat de training ervoor heeft gezorgd dat ik een hele grote, heel groot live event heb gehad. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik een week later met een echt veel meer open mindset mijn droomhuis heb gevonden.
12: Oh.
13: Echt met
12: door de training, dat heeft gewoon geholpen. Wauw.
13: Ja,
12: en waarom was dat dan zo?
13: Ja, ik merkte dat ik best wel vast zat met het zoeken naar het juiste huis. Heel veel aan het klagen over hoge prijzen voor nieuwe woningen. Niet in de juiste buurt. Eigenlijk alleen maar klagen over nieuwe feiten. En sinds de training ben ik me er bewust van dat ik moet kijken naar dat wat wel kan. En toen vond ik op een onverwachte plek een heel mooi huis. En met het juiste bod. Dus ja, dat is echt super.
12: Wow. Nou, gefeliciteerd met je nieuwe huis.
13: Dank
12: zo zie je maar weer, hè, dames en heren. En waar een opleiding toe kan leiden. Voordat je het weet, heb je een nieuw huis. Of een nieuwe partner. Of kinderen. Of win je de loterij. Het is fantastisch. Wat een vakgebied hebben wij. Dankjewel, Isa. Wat een leuk verhaal. Rick, de lat ligt hoog.
5: Ja. Ja.
12: Nou moet je wel even ergens mee komen natuurlijk.
5: Ja, ik denk dat mijn les is dat je alleen ben je sneller. Maar samen kom je verder. Ja, ik denk dat dat wel de grootste les is die leer je zelf natuurlijk ook wel eens op een bepaald moment. Dan denk je, oh, ja, nou ben ik te snel gegaan. Ik ben van start. Maar de rest zit nog ergens. Dat zit nog achter me aan.
12: Ja.
5: Maar je ziet het ook, die les zie je ook in veel plekken in organisaties altijd terugkomen. Dat je hebt dan helden die aan een onderwerp trekken. En daar heel veel, in het begin gewoon heel veel voortgang maken, heel veel dingen weten op te starten. En uiteindelijk moet het dan, een soort early adopter is het dan, in mijn beleving. Uiteindelijk moet dan de meute het overnemen. Hè? En dan samen kom je verder.
12: Ja. Hoe kom je daar voor jezelf achter dat je, want vaak is het uit enthousiasme en energie dat je gaat aan de gang. Hoe zorg je dat je door hebt dat je voor de muziek uitloopt?
5: Ja, het kan soms heel eenvoudig zijn. In een gesprek beginnen mensen glazig te kijken. Dan denk je, wacht even, nou ben ik ze kwijt. Dat kan heel bazaal zijn. Maar het kan ook zijn dat je met voorstellen komt over een onderwerp richting de organisatie. Of je gaat aan de gang met een project. En dan merk je gewoon in de gesprekken dat mensen er nog niet aan toe zijn.
12: Hmm.
5: En dat is dan het moment om dan koppel ik terug met een opdrachtgever van, fantastische opdracht, we hebben een leuk team. Maar ik kom wel een organisatie tegen die, sommige mensen kijken glazig. En sommige mensen zijn gewoon heel natuurlijk met andere dingen bezig. Heel bazaal voorbeeld, start nooit half november, begin december een nieuw project op. Want iedereen is aan het eind van het jaar bezig met de laatste vinkjes zetten en de laatste dingen aan het afronden.
12: Ja, bijna kerst even afronden.
5: Weet je, en dan heb je een opdrachtgever die zegt, ik wil snel. Dan zeg je, ja, ik kan heel snel gaan de komende 6-7 weken. Want iedereen is met andere dingen bezig.
12: Ja, dan ben ik toevallig met nieuwe dingen bezig. En ik moet wel voor het einde van het jaar klaar. Dus dat leer ik dan weer wat van. Hè? Ja, Tom, schiet er nog iets in je hoofd? Ja, je kan natuurlijk niet elke aflevering weer een ultieme leerervaring delen. Maar misschien dan gewoon een heel recente.
14: Niet een ultieme. Maar waar ik het meteen aan moest denken. Wat mij echt veel geleerd heeft. Eigenlijk het omgekeerde voorbeeld van Isa. Wat ik iets privé geleerd heb. Wat in mijn werk heel veel effect heeft gehad.
12: Okay.
14: Is dat ik ooit een cursus meubel maken gedaan heb. En dat was natuurlijk een beetje een gekke zijstraat, maar houtbewerking, zeg maar, is een iets waar ik helemaal niks van snapte, waar ik niks mee had in principe. En ik was gewoon daar soort van inbeland. Ik dacht, ik ga eraan beginnen. Even in hout.
12: Je was gewoon ineens. Ineens zat je ineens in een cursus meubel.
14: Ja, precies.
12: Kom ik hier terecht?
14: Ja. Nou, zo groot was het ook weer niet, hoor. Maar wat het mij geleerd heeft, hout is onvergeeflijk. Als je een fout maakt, dan
12: je krijgt er niet meer aan, nee.
14: Precies. En ik ben echt van grote lijnen en grote stappen snel thuis, zeg maar. En ja, dat hout is onvergeeflijk. Dus ik heb echt honderden fouten achter elkaar gemaakt, zeg maar. Die mij tot de realisatie brachten. rustig aan, zeg maar. Ik had vaak dat ik dan 's avonds kinderen in bed, dan kan ik even iets doen. Dan denk ik, nou, dan maak ik het even af, want nou ben ik toch bezig. Ja, en ik heb daar echt de allerdomste fouten ooit gemaakt, zeg maar. Omdat ik dus niet bereid was om mezelf de tijd te gunnen, rustig te gaan zitten. En zoals je dat voor je ziet met zo'n ambachtelijke meubelmaker die daar gewoon zonder een gram stress zit, heel rustig met zijn apparatuur. En dat pas ik nou in mijn werk natuurlijk ook toe.
5: Cool. Ja, leuk dat jullie het ook aan mij vragen trouwens. Ik ben de laatste weken ondergedompeld in de AI. Dat komt dan omdat ik een interview heb met iemand in een uitzending over AI. En dan achteraf bij de, zeg maar, het na koffie drinken, zeg maar, hoe ziet dat dan uit en hoe doe jij dat dan? En iemand liet me dat, zeg maar, meer de achterkant van een chatbot zien. Die overigens heel toegankelijk is. En dat was ook het duwtje wat ik nodig heb, omdat ik dacht, als het zo werkt. Hè, dus ik ben custom botjes gaan bouwen. Dat klinkt allemaal heel spannend, maar dat is gewoon taal. Je zegt gewoon eigenlijk aan.
14: Robotjes bedoel jij, hè? Niet botten.
5: Nee. Ja,
14: custom
5: GPT's. Ja, okay. Hè, dus dat is gewoon een chatbot die je vertelt wie die is en waar die verstand van heeft en waar die moet zoeken, enzovoort. Uh-huh. En het grappige is, dan helpt mijn vak ineens heel erg. Want wat ik doe in mijn werk is dat ik vertel luisteraars, waar luister je eigenlijk naar? Waarom zou dit interessant voor je zijn? En vervolgens ga ik vragen stellen aan mensen.
14: Oh, dus jij bent een hele goede prompt engineer daardoor.
5: Nou, ik zeg niet dat ik er goed in ben. Ik zeg dat ik vaardigheden heb die ineens handig blijken te zijn.
14: Wat bescheiden.
5: Bij het maken van een chatbot.
14: Cool.
5: En dat is echt heel grappig. Ik ben dan altijd redelijk extreem. Dus ik ben hier niets anders dan dat de hele tijd aan het doen.
14: Oh ja.
5: Daar leer ik dan weer heel veel van.
14: En de grotere verandering was het duwtje. Was dus dat iemand het liet zien.
5: Juist.
14: Is dat het?
5: Ja. En iemand laat dan zien. En dan denk ik, maar als het zo werkt, dan kan ik er A, B, C en D mee. Dus zo worden de intro's van mijn programma's ineens geschreven door ChatGPT, maar dan wel de bot die ik zelf heb bedacht. Alright, nou, kortom, dat waren weer een heleboel leerervaringen. We gaan naar Isa.
15: Hoe kun je motiveren om te leren? Dit is Lang Leven Leren.
5: Ja, hoe kun je motiveren om te leren? Die jingle hebben we niet voor niks op de plank liggen, want die is super belangrijk. En zeker als het gaat over verplichte trainingen. We kennen ze allemaal wel, de VCA's, de BHV-dingen, de compliancy-dingen. Weet je wel welke wet en regelgeving er is? Oh ja, waar moeten we aan voldoen voor de privacy-wetgeving? Nou, al dat soort dingen zijn meestal niet de dingen die mensen het leukst vinden en waar ze het meest intrinsiek gemotiveerd in zijn. Isa, en toch hou jij je daarmee bezig?
13: Ja, zeker. Ja,
5: want ze zijn wel super belangrijk.
13: Absoluut, ja.
5: Heb je nog gekke voorbeelden waarvan je zegt van, nou, die heb jij nog niet genoemd aan verplichte trainingen?
13: Nou, ik denk dat vooral heel branchespecifiek er trainingen zijn. Dus als je kijkt naar onderwijs, dat is de branche die ik bedien. Dan is meldcode een training die veel voorkomt.
5: Meldcode, zeker.
13: Dus
14: meldcode van
5: wat is dat?
13: Ja, precies. Dat zal ik toelichten. Ja. Als je als docent in het primair onderwijs voor de klas staat, dan is het heel erg van belang dat jij kunt signaleren als er mishandeling thuis plaatsvindt. Dat is verplicht, omdat jij als docent de eerste kans hebt om dat te signaleren. Dus ja, dat is nummer 1 verplichte training in het onderwijs.
5: Ja.
13: Ja.
5: Waarom worden dat soort, los van de wetgeving, wat ik me voor kan stellen, maar waarom worden dingen verplicht gesteld binnen organisaties?
13: Ja, heeft twee redenen. Aan de ene kant is het meten. Dus meten dat iedereen ook echt de kennis daarvan heeft genomen. Maar het is ook vooral om ervoor te zorgen dat iedereen die kennis ervan neemt. Dus het is om te meten, maar ook echt om mensen te stimuleren om belangrijke kennis om je functie uit te voeren ook echt te hebben.
5: Ja. Nou zijn we hier op het Mediapark. Nou hebben we hier in het Mediapark is er een hele belangrijke e-learning in de wereld ingeslingerd.
14: Oh ja.
5: Namelijk hoe je je moet gedragen met collega's.
13: Ja. Ja.
5: En ik heb van horen zeggen, ik heb hem zelf niet gedaan. Dat heb ik natuurlijk totaal niet nodig. Dat je die gewoon gezellig door kan klikken. En als je maar flink klikt, dan maakt het niet eens uit wat je invult. Maar aan het einde staat er wel, u heeft de training gedaan. Met als verandereffect.
16: niets. Dus dat is wel... Dat is wel triest, hè? Daar hebben we niet zoveel aan, toch?
13: Nee, dan zitten daar echt zeker niet de juiste tools in om echt te testen of het heeft gewerkt bij de persoon die de training heeft gevolgd. Ja.
16: Wat zijn de lessen die je een beetje kan leren als je zegt van ja, het is niet voor niks dat ze verplicht worden gesteld? Want we vinden ze blijkbaar zo belangrijk dat iedereen ze doet. En we moeten zelfs aantonen dat ze gedaan worden. Hè? Dus dat geeft aan wat het belang is. Hoe zorg je er dan voor dat mensen daadwerkelijk daar iets van leren? Los van dat je het vinkje kan zetten. Want ja, mijn voorbeeld van die e-learning was natuurlijk van... Nou, we hebben iedereen er doorheen geduwd. En snel.
13: Ja, ik denk dat het meeste wat uiteraard van belang is... Het moet ook echt een relevante training zijn. Dus de training die verplicht is... Die moet ook echt passen bij de eindgebruiker die het gaat volgen. En het moet heel erg duidelijk zijn voorafgaand aan de training... Wat jij daaruit gaat leren. Dat het heel duidelijk is. What's in it for me? En als ik deze training heb gevolgd. Dan ben ik beter in. Of kan ik dit beter uitvoeren? Ja, die leeropbrengst moet heel erg duidelijk zijn.
16: Oké, ja. Maar dan denk ik gelijk. Vaak zijn dit soort trainingen. Voor een heel groot gedeelte van de organisatie verplicht. Ook voor heel veel verschillende functies. Functionarissen. Mensen met andere verschillende kwaliteiten. Dat is best wel ingewikkeld. Want dan moet je al die verschillende contexten. Moet je eigenlijk andere content gaan aanbieden.
13: Ja, ik denk dat de mooiste tool is een adaptieve training. Dus die eerst heel erg goed meet van wat is jouw voorkennis. En dat aan de hand van jouw voorkennis. Als jij al heel veel kennis hebt van een onderwerp. Dat je dan niet de hele module hoeft te doorlopen. Waarin de kennis die jij al weet nog een keer herhaald wordt. Ik denk dat dat de mooiste tool is om iedereen goed te kunnen bedienen. Dat jij alleen maar nieuwe kennis te leren krijgt. En dat wat jij al weet.
16: Ja. Dus je gaat eerst een soort van toetsen.
13: Juist.
16: Op een leuke manier.
13: Precies.
16: Daar kan je misschien nog een leuke prijs mee winnen of zo, zou ik zeggen. Toch?
13: Precies, ja.
16: En dan, niks menselijk is ons vreemd,
14: nee.
16: Tom?
14: Nee, als Dirk zijn prijs had kunnen winnen met die sociale veiligheidskoers, dan had hij het zeker gedaan, ja.
16: Ja.
14: Of niet?
16: We gaan het daar niet over hebben.
14: Ja.
16: Alright. Dus en bouwen jullie dan ook dat soort trainingen? Online trainingen zullen het veel al zijn. Natuurlijk bij Skills staan. Jullie bouwen ze op die manier op?
13: Ja, absoluut. Zeker als je kijkt naar meldcode. Dat is een training die komt ieder jaar terug. Ieder jaar moet dat natuurlijk refreshed worden. En zeker weten dat iedereen op de hoogte is. Ja, die kennis is ieder jaar hetzelfde. Dus dan is het heel erg fijn als je even checkt. Weet je dit allemaal nog? Ja, dan hoef je het niet te herhalen. Maar je hebt wel weer even de kennis herhaald.
16: Ja, het grappige is volgens mij ook, Tom. Door te vragen naar wat voor kennis je hebt, leer je ook.
14: Ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja, en bij dit is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je je goed beseft. Of dat je goed van tevoren vastgesteld hebt wat het einddoel is. Dus wil jij dat mensen bepaalde kennis hebben? Wil je dat ze ander gedrag laten zien? Wil je dat ze hun attitude veranderen ten opzichte van een onderwerp? En attitude daarvan is de meest lastige. En dat is degene die hier op het Mediapark natuurlijk vooral aandacht nodig had. Zeg maar. Dus dat vraagt iets anders van hoe je dat aanbiedt.
16: Ja. Ja. Wat zijn een beetje de meest gemaakte fouten? Ja, dat klinkt weer zo zwaar. Maar wat zie je langskomen waarvan je denkt, ja, daar is er niet goed over nagedacht?
13: Ja, als het te veel verplicht is. Dus als je te veel trainingen hebt die je moet volgen. Dan wordt leren niet leuk. Er is ook een grote groep die een negatieve associatie heeft bij leren. Dus dat als er een verplichting is. Er verder geen nieuwsgierigheid is om verder te kijken in zo'n leeromgeving. Welke trainingen worden er nog meer aangeboden?
16: Nou, dus jij zegt eigenlijk. Het kan ook nog een negatief effect hebben op überhaupt de leercultuur in je organisatie.
13: Ja, zeker.
16: Oei. Pas op, ja.
13: Ja, en daarom is wel mooi wat je net zei. Als er een win-element aan hangt. Dat is oprecht iets wat heel erg mooi werkt. Als je als organisatie daarin meedenkt. Als je kijkt naar Skillstown. Zij hebben daar laatst een event georganiseerd. Dat als jij daar in dus de training had gewonnen. Dan kreeg de winnaar heel de dag één iemand. Die voor jou heel de dag gratis kopjes koffie ging halen.
16: Oh.
13: En dat is natuurlijk een heel leuk win-element om leren te stimuleren.
16: Een soort persoonlijk hulpje kreeg je dan de hele dag. Wauw,
14: service.
13: Ja.
16: Wauw, geweldig. Dat is een goed idee. Gaan we hier ook doen.
14: Ja, het is wel leuk. Misschien zal ik er kort iets over vertellen. Over hoe we dat gedaan hebben.
16: Ja.
14: Gewoon even als voorbeeldje.
16: Ja, leuk.
14: Wij hadden namelijk de ISO Olympics georganiseerd. Wij hadden een hercertificering van de ISO 27001.
16: Ja, dat is altijd leuk. ISO.
14: Iedereen
16: hè?
14: Weet
16: bij
14: dat.
16: Bij ISO, als dat langskomt. Dan gaat iedereen altijd. Dan gaat de muziek aan. En de discolampen gaan aan.
14: Ja. Dus heel Skillstown stond te juichen natuurlijk. Dat we dat weer mochten gaan doen. En ondertussen. Hebben we dan heel veel programma's rondom de e-learning die je moet volgen, zodat je weet hoe en wat, et cetera. Alleen, wat natuurlijk belangrijk is, is dat wij een onderwerp hebben gepakt waar niet per se iedereen dus meteen van aan de lampen gaat hangen. Maar wat wel belangrijk is, dat waar iedereen naar handelt, zeg maar. Omdat je gewoon serieus, het gaat over cybersecurity, dus je loopt serieuze risico's als je niet volgens die regels handelt. Niet alleen omdat je risico loopt op die hercertificering, maar ook natuurlijk op waarom je die certificering eigenlijk hebt, namelijk veiligheid.
16: Ja.
14: En dus we hebben daar een soort van game van gebouwd, die noemden we de ISO Olympics, speelden we in teams. Was niet alleen die compliance e-learning volgen, maar we hadden ook de compliance hunt bijvoorbeeld, waarbij mensen door de organisatie heen foto's gingen maken van non-compliant gedrag. Oeh. Daar kon je dan punten mee krijgen. Dat was heel erg leuk.
16: Ja, altijd leuk.
14: Het is een heel veilige situatie natuurlijk. Hè. Dat moet je met sociale veiligheid bijvoorbeeld weer niet toepassen. Hè.
16: Nee, maar het moet ook passen bij precies. Hoe je bent als organisatie, toch?
14: Ja, ja. Zeker. Ja, maar denk toch als je dit bij... We hebben dat bij wat meer organisaties... Zo'n spelelement, dat werkt eigenlijk vaak wel oké, hoor. Dat zorgt wel dat er wat dynamiek in komt. Ja, en verdiepingssessies, dat soort dingen. En een puntensysteem inderdaad, waarmee je dan een soort van einduitkomst kon winnen. En casuïstiek waar je als team aan werkte ondertussen. Dus soort challenges die je dan ondertussen kreeg.
16: Leuk.
14: Zie je gewoon dat de engagement veel hoger is. Dat de afrondingspercentage van die e-learning ook hoger wordt, zeg maar. En dus de impact ook hoger.
16: En Isa, los van hoe je natuurlijk de training of de e-learning, of hoe je hem ook wil noemen, inricht. Nou ja, daar moet je dus goed over nadenken. Maar je moet natuurlijk ook, kan me voorstellen, de communicatie eromheen moet heel belangrijk. Moet je heel goed doen. Want ja, waarom doen we dit überhaupt? Wat zijn de lessen die je daar kunt trekken uit jouw ervaring?
13: Nou ja, communicatie is echt alles rondom online leren. Dus als je kijkt naar wat absoluut niet werkt, is als je daar nooit over communiceert. Dus als je ooit een live bent gegaan met een leeromgeving, dat je het daarbij laat, omdat je veel te bescheiden bent. Het werkt ook niet als het via één kanaal maar gaat. Dus als je kijkt naar een communicatie, dan wordt het over het algemeen op intranet gezet. Dus op een SharePoint, op een algemene pagina.
16: Die altijd heel goed gelezen wordt.
13: Precies.
16: Ja, dat is echt een topper altijd in organisaties, hoor ik.
13: Ja. Als je het daarbij houdt, dan is het leren online, dat wordt bijna niet gepromoot. Dus om dat echt te laten slagen, moet het via verschillende kanalen komen. En ook betrokken worden bij bijvoorbeeld voortgangsgesprekken. Dus als je kijkt naar, als je jouw manager spreekt over je voortgang en je hebt over wat je aankomend jaar weer wil gaan ontwikkelen, dat je dan kijkt naar, dit is ons aanbod, wat wij hebben aan trainingen, wat past bij jouw leerdoel. En als dat gekoppeld wordt, dan wordt dat leerrendement veel hoger.
16: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je dan in dat gesprek ook niet zegt, ah joh, doe even die training nog, want die moet. Maar dat je dat eigenlijk de manager dan de boodschap herhaalt van, dit is belangrijk, want.
13: Juist.
16: Toch? Want het gevaar bij een verplichte training is dat iedereen, doe het gewoon even. Ik weet ook wel dat het niet leuk is. Ja.
13: Precies.
16: Toch? En dan krijg je inderdaad dat mensen heel slim ergens doorheen gaan klikken.
14: Dan is dat de andere kant soms ook gewoon de waarheid. Hè? En dat moet je natuurlijk ook niet onder stoelen of banken steken. Als het gewoon... Kijk, ik bedoel niet dat het saai is of zo. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar het is een verplicht nummer om risico te managen, bijvoorbeeld. Ja, als dat zo is, zoals met die ISO-hercertificering, dan kun je dat ook maar beter gewoon wel zo zeggen.
16: Ja.
14: Dit is iets wat we moeten doen. Ja, we vinden het belangrijk, maar het is ook gewoon een moetje.
16: Ja,
14: want als je een klein beetje ruimte geeft daarin, dan wordt die ruimte ook genomen natuurlijk.
16: Dankjewel, dat waren prachtige tips alweer. Over tips gesproken.
17: De tip van Tom.
14: Ja, de tip die gaat vandaag over adaptief leren. We werden er net al eventjes over bijgepraat. Adaptief leren is een van de manieren om compliance echt veel aantrekkelijker te maken. En voor je organisatie om geld te besparen. En ik zal een heel simpel voorbeeld geven van hoe we dat zelf gedaan hebben. Wij trainen jaarlijks, iedereen in onze hele organisatie, 3000 mensen op het vlak van cybersecurity en privacy. En dus het juist handelen daarna. Dat zijn twee e-learning modules. Duren elk een uur. En op een gezet moment hebben we daar één van de twee als experiment adaptief van gemaakt. Want je herhaalt dat elk jaar. Dus hebben we het herkennen van phishing mails bijvoorbeeld. Dat is een heel simpel voorbeeld. Ja, dat wordt elk jaar wat vernuftiger. Maar de essentie blijft hetzelfde. En dus met name de know-how kan je heel goed van tevoren aftoetsen. En dus doordat we dat gedaan hebben, dus je maakt een soort intro toetsje. Wat weet je nog over cybersecurity? Weet je nog het verschil tussen een gewone mail en een phishing mail en tussen malware, et cetera? Weet je dat? Vinken we dat af? Gaan we daar geen aandacht meer aan besteden? Wel door een aantal vragen over hetzelfde onderwerp te stellen. Dus het is niet gewoon één toevalstreffer dat je het goed hebt, dat je het dan overslaat. Nee, we doen er gewoon een fatsoenlijke test. Je slaat het over. En wat wij zelf zagen is dat wij van een uur e-learning, dus voor 3000 mensen 3000 uur, gingen we naar gemiddeld gezien een kwartier e-learning. Voor die mensen in de herhaaljaren. Natuurlijk voor de mensen die nieuw aan boord waren gekomen moesten het wel herhalen. Maar in principe zie je dus dat wij 3 kwartier per persoon voor 3000 mensen hebben bespaard aan tijd van hun leven op het volgen van die e-learning. En natuurlijk ook gewoon tijd die normaal gesproken uit werk zou gaan. Het gaat om 6000 uur werktijd per jaar die je verliest, zeg maar, aan dit soort dingen. Ja, dan is het echt heel erg de moeite waard om het adaptief te gaan maken. En nu met de komst van AI is dat een stuk simpeler geworden. Want het voorbeeld wat ik je net gaf aan het begin betekent dus, je hebt best wel wat vragen nodig om goed af te kunnen toetsen of dat iemand het echt wel snapt of dat hij goed kan valsspelen, zeg maar. Dus de hoeveelheid vragen die je voor adaptieve e-learning nodig hebt is veel groter dan voor gewoon je standaard toets. Vaak 5 tot 10 keer zoveel. En doordat we nu generatieve AI hebben, kunnen we dat veel makkelijker doen. Als je een goede basisset vragen hebt, kun je heel makkelijk afgeleiden daarvan maken. En daarmee is dus dat hele adaptief leren ook veel toegankelijker geworden voor iedereen om te gaan gebruiken.
18: De beste voorbeelden uit de praktijk van leren en ontwikkelen hoor je in Lang Leven Leren.
16: Ja, en zo'n praktijkvoorbeeld die hebben we hier in de studio. Roderick Molenaars is er namelijk van Waterschap Vallei en Veluwe. Mooiste gedeelte van het land natuurlijk, omdat ik er toevallig woon. Roderick, je bent WOO-coördinator. En dat wist ik niet wat het was, maar ik heb het gelukkig opgezocht en doorgekregen. De Wet Open Overheid. Wat doe je als WOO-coördinator?
19: Ja, dat is een hele brede functie. De Wet Open Overheid is de opvolger van de WOP. En,
16: dus het heette geen WOP-verzoekjes meer, maar WO-verzoekjes meer.
19: Het heette WO-verzoeken. En de wet benadrukt dat echt dat het doel van de wet is openheid en transparantie vanuit overheden. Vroeger had je bij de WOP had je nog wel eens van die eisen. Hè? Je moest een belanghebbende zijn. Dat is tegenwoordig niet meer. Iedereen kan gewoon een vraag WO-verzoeken indienen bij de overheid. En dan gaat er gewoon een ticketteller lopen van u dient binnen 4 weken antwoorden te hebben.
16: Jeetje.
19: En als het moeilijk is, dan mogen we er 6 weken over doen.
16: Okay.
19: En als WO-coördinator heb ik eigenlijk een hele brede functie. Enerzijds heel operationeel, dat is hartstikke leuk. De WO-verzoeker komen bij mij binnen. En we hebben een organisatie met 650 mensen, 32 teams. Dan krijg je een vraag. Nou, je probeert altijd nog even te vragen bij de verzoeker van wat zoek je precies? Wat is er een vraag achter de vraag? En dan ga je eigenlijk op zoek in de organisatie naar de informatie. Naar de antwoorden op het WO-verzoek. Dat kan heel leuk zijn. Dat kan een mailtje zijn. Maar dat kan ook een paar in hele interessante gesprekken met experts van het waterschap met de verzoeker opleveren. Dus dat is eigenlijk een... Het klinkt heel operationeel, maar het is hartstikke leuk. Je bent een beetje detective. Je bent soms ook een beetje ombudsman. Ja, want dan merk je dat bij collega's iets te makkelijk van af willen komen. Van dit beetje moet je.
14: Oh ja. Ja,
19: wacht even. Hè. We hebben het hier over de Wet Open Overheid. Dat gaat over transparantie. Herstel van vertrouwen. Hartstikke belangrijk sinds de toeslagenaffaire.
16: Ja.
19: Dus dat is heel leuk werk.
16: Hè. En wat voor vragen moet ik dan aan denken? Ik zie bij mijn hoofd die vliegt van alles doorheen. Ik denk, ja, hoeveel heeft het gekost om de dijk voor mijn deur te bouwen? Of te onderhouden? Dat soort vragen.
19: Het gaat van heel bazaal van, ik zie daar wat staan in het veld. Is dat van jullie? En zo, ja, hoeveel kost dat? Er mislukt een project. Wij willen alle rapporten over een bepaald onderwerp hebben.
16: Wow.
19: Inderdaad.
16: Letterlijk wow.
19: Ja, letterlijk wow. Dan kan je gewoon lekker de archiefkast in met elkaar.
14: Oh ja. Dat vraagt een journalist dan bijvoorbeeld of zo?
19: Nee, journalisten hebben relatief weinig bij het waterschap. Het zijn vooral inwoners. Hè? Mensen die in een projectgebied wonen.
14: Okay.
19: En dan dingen zien gebeuren waarvan ze denken, ja, sorry, maar ik ben echt niet overtuigd van nut en noodzaak.
14: Mm. Ja, precies.
19: En die klimmen dan. Sommigen klimmen gewoon meteen in de WO-pen.
16: En hoe ver gaat dat dan? Gaat dat zover dat bijvoorbeeld mailtjes tussen collega's?
19: Alles.
16: Wat? Echt waar?
19: Mailtjes, wat appjes. Er zijn geen uitzonderingen meer in de wet.
16: Ah, dus, ja. Maar even dat ik het zeker weet. Stel je voor, ik werk met jullie samen. Jullie hebben mij ingehuurd om, weet ik veel wat te doen. Maakt niet zoveel uit. Ik stuur jou een mailtje. Valt die dan onder de WO?
19: Die valt onder Wet Open Overheid.
16: Wow.
19: Maar, het is natuurlijk ook altijd, de overheid is van iedereen.
16: Ja.
19: Dus als wij op een bepaald moment correspondentie hebben met andere organisaties, dan moeten wij altijd vanuit de wet bij die andere organisatie even vragen van, goh, we hebben een WO-verzoek. We vinden mailtjes en WhatsAppjes van jou
5: heb je bezwaar tegen het...
16: Ik wou net zeggen, want dan krijg je weer privacy. En nou ja, voordat je weet wordt het juridisch.
14: Dat en daar komen al die zwart gelakte papieren dan vandaan. Als Glenn dan zegt, nee, doe maar niet. Nee.
5: Nou, Glenn kan zeggen, doe maar niet. Oh. Maar dat is natuurlijk een persoonlijk belang.
14: Ja.
5: En dat wordt altijd tegen het algemeen belang van openheid gewogen.
14: Ja.
5: De meeste zwart gelakte dingen zijn eigenlijk gewoon persoonsgegevens. Dat is de wet de open overheid heel hard in. Ook zeker als je kijkt naar de... beetje de sfeer in de huidige maatschappij. Hè,
14: van ja.
5: Namen van mensen, intern of extern, worden standaard onherkenbaar gemaakt.
16: Adressen, telefoonnummers, dat soort dingen. Nou, kunnen we urenlang over deze wet gaan hebben. Ja. Dat gaan we niet doen. Wat natuurlijk zo is, is dat deze wet gaat over al jouw collega's. En die moeten daar iets mee, kan ik me voorstellen.
5: Ja, kijk, naast gewoon de verzoeken ben ik ook projectleider. Want die wet is enerzijds heel instrumenteel. U dient tijdig antwoord te geven. Dat moet je organiseren. Tegelijkertijd moet je iets met je informatiehuishouding doen. Je moet iets aan cultuur doen. Je moet iets aan awareness, met een groot woord. En je moet gewoon eigenlijk ook het management... in gesprek met de organisatie, in gesprek met het management... moet je zo'n wet blijven agenderen. Dat je ook richting de toekomst bij veranderingen meeneemt. Van let op, we gaan informatiesystemen aanpassen. Let op, we gaan andere processen inrichten. Hoe zit het met transparantie? Hoe zit het met openheid? Heb je daaraan gedacht? Dus het is het operationele deel is een klein deel. Super interessant. Af en toe zijn dat super interessant. Zijn ook wel eens niet leuke bovenzoeken. Maar het meeste deel van mijn werk is gewoon projectmatig dat soort vragen zorgen. Agenderen. Projecten opstarten om meer openheid te krijgen bij een bepaald team. En de samenwerking met Skillstown als het ware om een e-learning te maken, is daar eigenlijk een voorbeeld van.
16: Oké, jullie hebben samen een e-learning gemaakt.
5: Ja, we hebben samen
16: een e-learning gemaakt. Een e-learning, dan denk ik altijd, iemand gaat achter een computer zitten en moet door dingen heen klikken en vragen beantwoorden of de filmpjes kijken. Of hoe ziet dat ding eruit?
5: Hoe ziet dat ding er bij ons uit? Is dat het vertrekpunt is dat iedereen het moet doen. Alle medewerkers van het waterschap moeten dat doen. Daar ga ik wel even meteen een klein asterisje bij plaatsen. Dat is een vertrekpunt, want het is gewoon lekker dat je gewoon richting een organisatie kan gaan en zeggen van joh, dit is een verplicht nummer. Ik besef heel goed dat wij mensen hebben die nooit met documenten werken bij een waterschap. Dan kunnen we daar het gesprek over hebben. Maar het fijne is dat je het vertrekpunt hebt als project, dat je zegt van iedereen moet het doen. Dat scheelt al heel veel barrières richting management en richting personeel. De barrière van moet ik dit wel of niet doen? Of het dan vervolgens de boodschap doordringt. Dat is
16: je hebt in ieder geval de kans.
5: Je hebt in ieder geval, je komt op het toneel. Laat ik het maar even zo zeggen. Hoe ziet die e-learning eruit? Ook het maken van een e-learning is het eigenlijk al werken aan awareness, wil ik zeggen. Want we hebben twee directeuren hebben gezegd van jullie maken een introductiefilmpje en jullie vertellen wat over wet open overheid. Dus iedereen die begint krijgt een introductiefilmpje. Je krijgt een aantal vragen waar we een beetje voortoetsen van wat weet iemand al.
16: Oh, adaptief.
5: Adaptief. Nee. Het is heel bazaal. Waar staat de afkorting voor? Wanneer is die geïmplementeerd? Ik heb wat voorbeelden over. Ik heb een mailtje van jou. Ja, valt dat? Moeten we dat nou vrijgeven? Of niet? Gewoon om het dicht bij de werksituatie van de mensen te krijgen.
16: Maar het grappige is, dan gaan we ook weer even zorgen dat onze luisteraars weer gaan leren. Dat van tevoren vragen stellen, ook al weten mensen misschien nog niet veel of alles.
14: Ja.
16: Dat is didactiek, toch?
14: Vroeger in de lerarenopleiding noemden ze dat dan het onderwijsleergesprek, zeg maar. Daar begin je dan mee in de klas, inderdaad.
16: Het onderwijsleergesprek.
14: Dan ga je eerst eens vragen stellen om de voorkennis naar boven te halen en te zorgen dat mensen dus al actief gaan nadenken van, goh, kan ik het al gokken? Heb ik al een idee van wat soort van de implicaties hiervan zijn? Ja. Dat zorgt er ook wel voor dat mensen in de leermodus komen.
16: Ik wou net zeggen, dat helpt toch ook gewoon dat je denkt, ik weet dat eigenlijk niet. En dan komt er een soort van eerste nieuwsgierigheid.
14: Ja, dus of er is een confrontatie van, ik weet nog heel veel niet. Interessant, ik zal maar eens verder gaan. Of, ik weet al best wel wat. Ik kan er misschien lekker tempootje doorheen.
16: Ja.
14: Het brengt van alles teweeg.
16: Nou, heel goed.
5: Ja, en het leuke met die vraag is, ik merk dat mensen echt hun best doen. Die willen ook al zeggen aan de voorkant, je hoeft geen voldoende te halen. Mensen willen, maar ik wil het goed doen. En ik denk dat misschien ook wel inherent aan waterschappers, die willen het goed doen. Maar goed, weet je, we hebben dan vragen en dan hebben we eigenlijk twee kleine modules met filmpjes. Waar we vooral met video iemand vanuit het archief aan het woord laten over van, hoe ga je nou met informatie om? Want je kan natuurlijk over de wovenzoeken gaan praten, maar veel mensen binnen waterschap kunnen er 30, 40 jaar werken en nooit met een wovenzoek te maken hebben. Het gaat vooral om hoe ga je met informatie om? In die richting die informatie.
16: En waarom kies je daarvoor een filmpje? Daar heb je natuurlijk over nagedacht.
5: Nou, we hebben het is laagdrempelig. Hè? In plaats van klikken. Ik heb het gedaan, het is laagdrempelig. En we hebben gewoon een aantal mensen uit de organisatie naar voren geschoven. Die gewoon, weet je, dat is...
20: Collega's.
5: De collega. Ja. Oh, dat is de collega die daar altijd zit. Werkt die nou bij het archief?
20: En er komt dus niet een van de gelikte acteur in beeld die zegt... de rol is belangrijk, want hier en maar daarom.
5: Nee, dat doen we niet. Het als projectleider betekent wel dat je een aantal mensen in de organisatie moet overtuigen... om voor de camera plaats te vinden. Ja, maar toch? Nee, maar... Dat is ook wel heel leuk werk, maar goed. We hebben echt gekozen voor een paar bekende koppen uit de organisatie. Zodat mensen ook weten van, maar als ik hiermee te maken heb, kan ik ook iemand afstappen. Hè?
20: Ja.
5: Ik zit er ook even kort in. Zodat mensen hebben echt zoiets van, dat is Roderick. Die ziet er zo uit. Daar kan ik op afstappen.
20: Ja. Dus los van de inhoud en de kennis, helpt het ook in de drempel die je voelt om naar mensen toe te stappen. Slim. Ja.
5: En wat we ook doen is dat we hebben een aantal korte video's van gemaakt. Een paar keer 7 minuten. Met ondersteund door tekst. En tussen die video's door zitten wat voorbeelden, wat vragen. We gaan ook de interactie aan met de mensen. In de zin van, we hebben ook een multiple choice variant op een bepaald moment. Van je krijgt een mailtje binnen. Je bent eigenlijk niet zo tevreden. Je hebt 3 opties. Je gaat keurig naar je projectleider. En je hebt er even mondeling over. Je lucht je hart even flink op de mail. En neemt ook even alle externen mee. Of je zet alles op de app. Richting het hele projectteam. En dan ga je natuurlijk vragen van dan kies je voor. En vervolgens wordt er komt een wovenzoek. Wat denk je wat wel en niet mee? Dan wordt praktijk, laat ik zo zeggen. Toen wij de e-learning aan het maken waren, hadden wij ook ondersteuning van een aantal inhoudelijke mensen. En die we gewoon de vraag hadden gesteld. Weet je, schrijf zo goed toegankelijk mogelijk op wat mensen over de wet open overheid moeten weten. Als je aan experts over wetgeving gaat vragen, schrijf het zo eenvoudig mogelijk op. Gaan ze de wet samenvatten. Dus dat mensen, je haakt af als je leest. Het was echt zo van, dit willen we dus niet. We hebben daar heel veel uitgesloopt. Omdat we gewoon wouden hebben van, maar wat betekent de wet voor de mensen in de praktijk?
20: Ja.
5: Wees je ervan bewust dat als je appt of als je schrijft. Tuurlijk, we zijn allemaal mensen. Maar uiteindelijk komt het een keertje in een groot digitaal archief terecht. En weet je, we zijn geen robots. Maar als je dingen spannend vindt. Ja, dat is eigenlijk een van de. Het zijn maar 3 dingen die de mensen moeten onthouden in mijn beleving. Als het spannend wordt, tel even tot 10 voordat je op die verzendingsknop drukt. Weet je het niet? Ga niet gokken. Overleg even met een collega. Hoe zitten we hierin? Wat kunnen we zeggen? En het derde punt is dat, hoe je het nou wendt of keert. De menselijke maat is wel het uitgangspunt. We maken allemaal fouten. Dus op het moment dat we iets verzenden en je denkt, oeps, dit was niet helemaal oké. Ga er gewoon mee aan de gang. Kom er desnoods op terug. Maar probeer het niet toe te dekken of te verbergen. Want uiteindelijk, de digitale werkelijkheid is momenteel niet zo erg, maar zo wijd verbreid. Dat er valt niks. Er valt niks te verwijderen. Maar dan gooi je het toch weg. Ja, het heeft echt geen zin.
20: Dat gaat niet.
5: Je hebt het naar iemand anders gestuurd. Dat is daar vinden we het ook weer.
14: Ik vind het wel mooi. Ik hoor wel een paar belangrijke lessen erin. Zo van, het is je goed gelukt om het heel praktisch in te richten voor de doelgroep die je hebt. Ook denk ik het medium en de vormen die bij jouw doelgroep goed werken. Ik hoor dat er goede buy-in is van hogerhand, zeg maar. Wat maakt dat je het ook gewoon de organisatie in kan duwen. En door die voorbeelden en zo maak je het ook wel heel duidelijk tastbaar wat de soort van de implicaties zijn waar ze zelf mee te maken krijgen. Ik zou daar best wel. Ik kan me best voorstellen dat ik een beetje zenuwachtig word als ik dat volg en denk, En het is best handig dat ik even nadenk over wat ik allemaal aan het heen en weer WhatsAppen ben. Dus ik voel dat iets teweeg brengt, zeg maar. Dat is knap. Ja.
20: Wat zijn de resultaten nu, Roderick? Want je hebt het gemaakt en natuurlijk met alle goede bedoelingen. Dan is altijd de vraag, wat gebeurt er in de werkelijkheid?
5: Nou, wat er in de werkelijkheid gebeurt is dat we hebben nu de allerlaatste versie door 3 teams laten testen. En die waren eigenlijk allemaal enthousiast in de zin van, het was hartstikke leuk en we hebben het gedaan. En dan zie je weer, we willen het goed doen. We hebben allemaal voldoende gehaald. En wat je dan ziet is omdat je hebt natuurlijk enerzijds moet je een beetje door de hoepel. Anderzijds heeft natuurlijk elk team heeft een teamleider. En we hebben eigenlijk ook gezegd van de teamleider introduceert de e-learning.
20: Aha.
5: Die is eigenaar van de e-learning en van het proces wat in het team gelopen gaat worden. Dus die moet ook als het ware, omdat iedereen in een periode van 2-3 weken binnen het team de hele e-learning heeft gedaan,
19: hebben we met elkaar het gesprek over die e-learning. Daar ben ik bij. Ik kan soms daarin ondersteunen in het gesprek. Maar dat is de teamleider die het gesprek voert met de, met zijn collega's, met zijn medewerkers.
20: Van, voordat die e-learning überhaupt aangeboden wordt.
19: Nou ja, voor en na. In de zin van, jongens, we gaan e-learning doen. Even allemaal, ja, wat gaan we doen? Daarna, als we het gedaan hebben, van, wat haal je eruit voor het werk? Je kan wel, als het ware, alle compliance als ondersteuning ernaast zitten. Zijn ze allemaal keurig door het hoepeltje gegaan? Ik neem het vinkje mee en ik ga weg. Maar dan mis je het, de kans dat de mensen met elkaar het gesprek voeren over van, wat heb ik geleerd en wat heb jij eigenlijk geleerd? Ik vind dat de meeste meerwaarde. Dat als mensen de e-learning hebben gedaan, en dat zien we nu een aantal, bij twee teams zagen dat heel sterk, dat ze met elkaar het gesprek gaan, oh, dat had ik eigenlijk helemaal niet uitgehaald. Hoe zit dat dan? Dat zijn de leuke dingen, want dan leer je niet van het scherm, maar dan leer je van elkaar. En dat vind ik het meest sterke
20: effect. Ja, cool. Isa, heb jij een andere, want dit is natuurlijk een hele mooie, hè? Dus aankondigen, e-learning doen en dan ook nog nabespreken. Ik kan me ook voorstellen dat er organisaties zijn die zeggen, ja, jeetje mina, dat is wel een hoop werk. Is er een andere manier om aan het einde af te toetsen of mensen nog vragen te stellen, zodat je ook wat feedback terugkrijgt en een soort vertaling naar het werk zelf? Je zit enorm te knikken. Dus
13: ja,
20: er komt nu
13: een briljant antwoord. Komt het.
20: Ja.
13: Het is meer de leervorm. Een relearning. Dus dat was wellicht voor deze ook mooi geweest.
20: Een relearning, wat is
13: een
20: dat?
13: Een relearning, ja, de naam zegt het al wel een beetje. Het is een combinatie van een online tool om te leren. Dus waar informatie en toetsen of werkvormen in staan. Maar vervolgens ook in een groep een gedeelte samen uit te voeren.
20: Wow.
13: Dus dat je bijvoorbeeld een werkvorm hebt om samen iets te bespreken, om een casus te bespreken, welke mogelijkheden je daarin ziet, om samen een toets te maken. Je kan eigenlijk iedere werkvorm bedenken die er is, maar die doe je dan samen. En samen rond je dan de volledige training af.
20: Cool, goed idee. Ja.
14: Er zijn ook best veel dingen trouwens die gewoon in de praktijk getoetst worden natuurlijk. Hè? Dus in de voor verpleegkunde of zoiets heb je de handelingen die je moet kunnen verrichten. Die moeten op de werkvloer ook afgetoetst worden nadat je die e-learning hebt gevolgd bijvoorbeeld.
20: Ja.
14: En zo is dat met cybersecurity ook zo. Dat is het leukste eigenlijk, dat je dan zo'n phishing actie kan doen bijvoorbeeld. En eens kijken van,
20: wat gebeurt er?
14: Als we nou eens zo'n mailtje versturen, ja, hoe goed is dan het effect geweest? En wat ik daar sterk aan vind, is dat je niet mensen op persoon aan het aftoetsen bent voor compliance, maar het niveau van jouw organisatie, zeg maar. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat ertoe doet. Doen wij het als organisatie in totaal relatief goed, zeg maar.
20: Ja.
14: En dat willen verbeteren.
20: Ja. Ik wil nog een laatste rondje mega super handige praktische tips zijn. Dat verplicht is natuurlijk fijn, want daarmee krijg je inderdaad het podium. Dat is mooi hoe je dat zei, Roderick. Het nadeel daarvan is dat er dan gelijk ook een soort van iets negatiefs omheen hangt. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je dat ombuigt en dat je het positief maakt. En dan lekker iets simpel concreets. En dan, nou ja, Isa zit al enorm te knikken. Nou, dus je mag gewoon beginnen, Isa. Ja,
13: ja, een win-element.
20: Ja?
13: Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat er voor bepaalde hoogte, hoeveel mensen het hebben gevolgd. Dat wanneer er zoveel mensen het hebben gevolgd, er bijvoorbeeld een snoeppot uitgedeeld wordt.
20: Maar dat iedereen wint.
13: Ja,
20: een collectieve winst.
13: Ja, zeker.
20: Als we dit halen, taart of appels, is juist veel zonde. Ja. Oké, okay. Ja, leuk. Roderick.
19: Ja, twee dingen. Humor en eerlijkheid. Als je het podium hebt, wees niet 100% van de tijd super serieus. Probeer ook wat lichtvoetigheid in te brengen. En tegelijkertijd wees ook heel eerlijk. We hebben wel sessies waarbij mensen zeggen, ja, maar als. Dan is het eerlijke antwoord. Je bent ambtenaar. Je hebt een eet afgelegd. Dit hoort bij de
20: moet
19: eet.
20: Gewoon, ja,
19: doe je het niet, heb een ander gesprek.
20: Ja.
19: Wees daar gewoon eerlijk over.
20: Okay, ja, dus wees eerlijk over het verplichten. Dat zei Tom eerder ook al. Ja. Je moet niet gaan sugarcoaten en allemaal een beetje omvloers. Nee, dat moet gewoon, punt. Tom.
14: Voor mij zou het zijn de impact zichtbaar maken. Omdat heel veel van deze onderwerpen vervallen in verplichte e-learning die je moet volgen. Maar die gaan over hele serieuze onderwerpen. Een heel simpel voorbeeld is de WWFT. We kennen allemaal de WFT. De WWFT is voor witwassen. Bijvoorbeeld, nou, dat gaat nogal over iets, zeg maar. En als die e-learning dan gorddroge, kilometers lange teksten is over wat allemaal de achtergrond daarvan is, ja, dan heeft dat weinig impact. Maar als je mensen het gevoel geeft van dat we bezig zijn. En net als met Know Your Customer of zoiets. Dat we bezig zijn om te zorgen dat er geen fraude plaatsvindt. Geen witwassen plaatsvindt, zeg maar. Ja. En dat doet mensen die dat ding volgen veel meer dan het verplichte nummertje waar ik nou eenmaal doorheen moet stampen.
20: Ja, mooi. Nou, drie prachtige tips waar je mee aan de slag kan. En ja, omdat nog even nog meer dingen waar je mee aan de slag kan, eindigt Tom altijd met ons.
0: De impact van leren.
14: De impact van leren die vergroten we vandaag door te werken met synchroon en asynchroon leren tegelijk. En jullie kennen allemaal, als je niet weet wat synchroon en asynchroon is, je kennen allemaal synchroon zwemmen waar iedereen netjes naast elkaar zwemt en dezelfde bewegingen maakt. Dan kun je je ook een voorstelling maken wat asynchroon is. Als we het over leren hebben, dan wil dat zeggen leer je tegelijk. Of leer je ieder op een eigen tempo, maar wel samen. En we zien natuurlijk heel vaak dat je op je eigen tempo leert met e-learning die je zelf doet, los van anderen. Maar het voorbeeld wat net al gegeven werd rondom WeLearning is e-learning die je samen volgt. En dat is dus vaak asynchroon. En je hebt dus met die verplichte nummers heel vaak compliance training die je zelf als persoon moet volgen. Lukt het jou om dat te combineren met verdiepingssessies bijvoorbeeld die synchroon zijn, waarin je casuïstiek met elkaar kan bespreken en dat soort dingen, trek je daar de voordelen uit? Pak je dan ook asynchroon erbij waarin je in kleine groepjes bijvoorbeeld of individueel aan thematiek werkt op je eigen tempo, op je eigen moment, op een moment dat het voor jou relevant is, of je er ruimte voor hebt, en je gaat dat vervolgens in die sessies weer bespreken, dan maak je heel nuttig gebruik van alle media die je hebt, zeg maar, om zo'n leertraject goed te vervlechten. En zorg je er ook voor dat zo'n verplicht nummer eigenlijk past bij de ruimte die mensen hebben, in plaats van dat je het alleen maar soort van door een strot heen duwt.
0: Lang leven leren, de podcast.
20: Ja, rest mij niks dan Isa Goossens te bedanken van Squid Skillstaan, Roderick Molenaars van de Waterschap Vallei en Veluwe, en natuurlijk Tom Bos, mijn fijne co-host, voor al zijn mooie inzichten. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast.

0: New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samenbrengen.

0: we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
2: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Shaping your future. New Business Radio.

Get out of it. Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.

0: Als het misgaat, ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: this time.
1: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze

0: website sederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
4: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten. New Business Radio, voor business shapers.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
7: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.